0: zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden. Verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon. En maximaal 26 graden.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord. Maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Is het geluid van Zandvoort.
3: Zo mooi.
0: Dit is ZFM. Met nu, Toebak Leeft.
4: Godverdorie, zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer.
5: Ja, het is toch prachtig, jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig.
6: Nou, ik vind dat goed gedaan.
7: Ja, ik vind het
6: niet
7: verstandig.
8: Goedemorgen, Toebak Leeft op de radio. Ha, het was helemaal een mompel. Ik had de helft niet verstaan. Kom, het maakt allemaal niet uit.
9: Ik hoorde die oude vrouw zeggen, ik ben je bitch niet. Oh. Ik denk, hoe kom je daar nou weer op?
8: Jezus, ja, ik weet ook niet hoe ik eraan kom. Hele oude dingen uit de oude doos, gevonden. Ja. Bij een oma op zolder. Zo was het toch altijd?
9: Ja.
8: Ja, de oude bekende jingles komen weer voorbij. Je hebt het toepakleefd. Altijd hetzelfde. En dat is, weet je gewoon waar je aan toe bent. Dat willen mensen toch altijd?
9: Ja, vast.
8: Altijd dezelfde hits op de radio. Dat vinden mensen leuk. Weer de hits. Doe maar weer een hit. Nou goed. Waar komt die frustratie nou vandaan? Even te verkeerd. Verkeerde radiostations geluisterd de afgelopen week. Dan krijg je dat, denk ik.
9: Je hebt een half uur hier geluisterd. Daar,
8: Nee. Dit is te makkelijk. Dit is te makkelijk. Zeker niet. Nee. Radio en NL en weet ik veel allemaal. Allemaal dat soort radiostations die je denkt. Mijn god. Maar goed, maar hoe komen we hier? Nou, weet ik ook niet eigenlijk. Het is toebekleefd. Fijn dat u erop aanstaat. Ja. We kijken even de wereld in. En, nou ja, goed. We hoorden natuurlijk al eerder. Ding is, was natuurlijk... Oekraïne was op zoek naar straaljagers. Ja, deze doet het niet. Deze is niet zo goed. Deze moet je niet hebben, denk ik. Dit is... Kijk, het start ook niet zo lekker. Toen geeft het wel ook al even verhalen over de F-16. Die zouden ze misschien krijgen. En nou ja, die kan bepaalde glijbommen niet onderscheppen, was het of zoiets. Maar oh, Zelensky was wel blij met die straaljager, die F-16. Maar nu uiteindelijk, jawel, krijgt hij de grippend krijgt die. En die is nog veel beter. Dus nu hebben ze twee soorten straaljager. Kijk wat die allemaal kan. Hoor je het? Dit is echt ongelooflijk, die straaljager. Dus nu wordt straks Oekraïne zeg maar goed bewapend. En kunnen ze eigenlijk de oorlog met Rusland gaan winnen. En dan gaat het allemaal omdraaien. Gaat het allemaal omdraaien. Dan is echt Oekraïne de agressor. Dat zeggen natuurlijk heel veel mensen al. Die geloven in Rusland. Die zeggen dat Oekraïne, die is de agressor. Echt waar. Je moet het anders zien. En dat is nu waarheid geworden. Dus dan kunnen al die vluchtelingen kunnen gewoon allemaal terug.
9: Oké. Okay.
8: Ja, dan kunnen we Rusland gaan oppakken.
9: Nou, ze moeten wel heel veel gaan herbouwen, hè, denk ik.
8: Ja.
9: Heropbouwen.
8: Ja.
9: Die zijn nog niet klaar.
8: Nee, zeker niet.
9: My goodness.
8: Ontwikkelingshulp moet daar zeker naartoe. En, nou goed, ik geloof dat 40% van de Oekraïners al zeggen dat ze hier willen blijven. Omdat het daar toch grote bende blijft.
9: Echt waar?
8: Ja, dat waren de laatste volgers. Ja, de ontvolkingstheorie is weer gaande, dames en heren.
4: Wow, interessant.
8: Sorry, ik heb een paar van die collega's om me heen. Dus dan word ik soms helemaal door...
9: Ja, zijn jouw collega's van...
8: Ja, een paar collega's die hebben...
9: Appeltaart Imperium, zijn die bezig met dat soort dingen?
8: Appeltaart Imperium, echt waar?
9: Ja, zoiets.
8: Zoiets is
9: het. Ja, jullie maken toch appeltaarten? Dat
8: ja, natuurlijk.
9: Dat doe ik maar even zo.
4: Nou, maar wat maken jullie nog meer? Wat maken jullie nog meer?
8: Drones voor Rusland. Hey hoor. Maar goed, wat is jullie bijgebleven afgelopen
4: week? Nou ja, toch wel een beetje dat... ze noemen het in Amerika ons koninklijk huwelijk. Maar het is die... Taylor Swift met American voetbalspeler Travis Kelce.
8: Ja, wat zou dat gekost hebben, dat huwelijk?
4: 1 miljoen per dag alleen al om Madison Square Garden te huren.
8: Ja?
4: En volgens mij 20 tot 30 miljoen totaal.
8: Oké. Okay. Nou, ze heeft het klein gehouden, ik had begrepen.
4: Heel klein.
8: Heel klein, zeker. Ja. Maar goed, ja, dat is ook weer goed voor de economie, zeggen wij toch altijd weer.
4: Ja. Is goed voor de staat.
8: Ja, en wat voor gastvrouw?
4: Trump zal er wel blij mee. Trump is niet uitgenodigd.
8: Nee?
4: Nee.
8: Maar dat is wel je teleurstelling. Nee, hij is de belangrijkste man op aarde momenteel.
4: Hij haat Taylor Swift.
8: Ja, dat snap ik ook alweer.
4: Ja.
8: Zeker een eerste vrouw, blond.
4: Nou.
8: En maakt echt leuke muziek. Kan ook veel beter dansen dan hij met die hand doet.
9: Meer dan hem. Verdient
8: ook dat.
4: Ja.
8: Nou, wel, dat is niet helemaal duidelijk. Want Trump heeft de laatste tijd wel heel veel geld verdiend. Onder andere aan Bijbels. Dat vond ik ook wel weer grappig. De Bijbel. En er vroeg een interviewer in Amerika vroeg van... En meneer de president, wat is dan uw favoriete bijbelpassages? Noem maar eens wat.
4: Hmm.
8: Nou, ik wil het niet heel erg persoonlijk maken allemaal. Ja, maar u kunt toch wel één regeltje gewoon. Hij wist niks te noemen. Hè. Hij hield het allemaal onder het kopje. Nee, dat is allemaal privé. Tuurlijk, daar is hij normaal altijd zo van de privé. Dus,
4: Zal hij zelf ook een bijbel naast zijn bed hebben liggen? In
9: ik denk het wel, voor het idee.
8: Nou goed, omdat ik denk dat het nog beter verkoopt.
4: Hoe het eruit ziet.
8: Ja,
4: weet hoe het eruit
8: Trump-bijbel werkt altijd goed, zeker. Ja. Bij de conservatieven, zeker. Wat zit u te lezen nu al?
9: Nee, wat ik beleefde deze week is toch dat het voetballen het een deceptie was.
8: Ja.
9: En dat Ronald Koeman nu gewoon weer ontslag. Lekker makkelijk, hè?
8: Ja.
9: Dat hij gewoon ontslag heeft genomen. Krijgt hij dan wachtgeld? Is dat bij... Dat soort mensen ook zo.
4: Oh, dat vraag me echt af.
8: Ja. Je zit ook een beetje tegen pensioenregelingen.
9: Heel belangrijk.
8: Ja, zeker. Nou goed, dat zijn de dingen die ons bezig hielden. Straks veel meer. Dat vind ik heel goed, of niet? Kom blijven dansen.

0: Yes, the vaccines! En keep on dancing. Dat zeg ik altijd. Dat is een goed medicijn tegen als je je niet helemaal lekker voelt. Gewoon, zullen we maar even gaan dansen? Nou ja, laten we dat maar even doen. En dan verdwijnt het ook een beetje. De beest is ongeconcentreerd bezig met die. Wat moet ik nu weer bedenken om die vrouw te laten doen? Dansen, heb ik het over. Ik heb het even over dansen. Ja, ik zie hem
1: geschrokken.
0: Wat bedoelt hij? Wat bedoelt hij? Ja, ik hoor net al een plaat voor 8 uur. En een man roept dan, of zingt dan in een lied. Raak me aan! Nou, weet niet. Ik weet niet of wij dat zomaar kunnen zeggen tegenwoordig.
1: Nou, volgens mij moet het woord nog genoemd worden binnen nu een 2 uur.
0: Ja, dat zeker. Ja, dat is wat anders.
2: Je hebt dat nummer ook van die... van die dame van Touch Me Here Baby, Can't You Touch Me There. Ik denk van, wat zijn dat voor teksten?
0: Dat zijn dat echt, dat moet echt, dat moet veranderen gewoon. Er komt toch wel eens een commissie. Daar komen tribunalen. Oh, die zijn die momenteel gegaan. Dus we hadden, met de plaat die in het rijden was natuurlijk de vaccines. En ja, wat hoorden we gisteren op het nieuws?
3: De commissie willen we ook daar helder over zijn. Onze
0: ja, precies. Het gaat over de getuigen in de coronagetuigenis. Nu weer onderzoeken. En de man die dat leidt, die zei dit daarover.
3: Als commissie willen we ook daar helder over zijn. Onze volledige afkeur daarvan uitspreken. Dat is ook volstrekt onacceptabel. Op de eerste plaats voor de getuigen zelf en hun omgeving. Maar het ondermijnt ook de democratie. Een getuige moet hier in alle vrijheid en openheid zijn of haar verklaring kunnen afleggen.
0: Dat is misschien een beetje onduidelijk waar het nou over gaat. Het gaat het feit dat die getuigen nu alweer bedreigd worden. Destijds al. En zelfs een van die ministers, echt een stoere man met een bril op. Ik ben zijn naam even kwijt. Opstelten, nee, niet Opstelten. Gabberhaus was het volgens mij.
1: Grapper.
0: Sorry, Grapperhaus, niet
1: Gabberhaus.
0: Ja, met huis. Ja,
1: Gabbert
0: gewoon iets van de boekhuis. Maar goed, uiteindelijk, die werd bijna geëmotioneerd. Die liet een foto van zichzelf zien in een soort pak bij een concentratiekamp. Dat had een of andere fan van hem had dat ontwikkeld en op internet geplaatst. Hij was daar best wel door geëmotioneerd. Dus hij had zoiets van, ja, dat moet anders. En nou ja, dit kan zo niet.
4: Hoe heftig het toen was, vertelden ze de afgelopen weken.
5: Op één foto ziet u hoe ik in een concentratiekamp pak of zoiets. Dat filmpje op YouTube verscheen waar mijn straat en mijn huis. Dus het heeft forse impact gehad op mij, maar ook op mijn gezin.
6: Met gevolg dat ik zelf en mijn gezin niet meer vrijuit konden bewegen.
4: Zelfs de scholierenvertegenwoordiger die zich uitsprak voor de opening van scholen werd met de dood bedreigd.
0: Jazeker, diegene die zelfs was voor meer versoepelingen, die was zelfs ook nog bedreigd. Dus aan alle kanten, van alle kanten kwamen de bedreigingen. Dus nou ja, daar werd afgelopen week over gepraat. Gisteren was het geloof ik om precies te zijn. En nou ja, dat moet tegenwoordig allemaal anders. Maar er zijn altijd weer mensen die moeten gewoon heel snel nog even iets kwijt op internet. Die denken daar waarschijnlijk niet zoveel over na. Maar goed, misschien komt er later nog weer eens een onderzoek naar dit soort dingen allemaal weer. En nou ja, ik vind het vrij heftig. Zeker als je dat weer terughoort. Die mensen proberen. Ik heb nog steeds het idee dat die mensen het beste met Nederland voor hadden.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, en uiteindelijk worden flink afgestraft.
2: Ja. Nou ja, dus behalve die gast van die mondkapjes, toch?
1: Ja, die wordt...
0: Ja, dat hoor je niet wel meer
2: van. Nee, vroeger was het zo dat Joep van het Hek iedere dag plaatste van... Hé, waar komt dat geld nog terug?
0: Ja. dag 20 van dat het geld nog niet terug is. Ja. Zoiets.
2: En daar hoor je helemaal niks meer van.
1: Nee, maar die is volgens mij financieel gestraft, toch?
0: Ja, nee, die heeft alles terug moeten betalen, maar dat was ook weg. Had het weggesloten.
2: Daar moeten we even helemaal induiken.
0: Ja, nou ja, dat was natuurlijk een bizarre situatie waar we in terecht waren gekomen. Nou, andere zaken in de wereld.
1: Ja, nou ja, het is nu nog zomer, maar ik praat toch alvast over oudejaarsavond.
0: Hè? Wat?
1: Ja. Nou, dat het landelijk vuurwerkverbod gaat in, hè, op 1 augustus.
0: Ja, ik hoorde mijn zoon erover. Ja.
1: En dat betekent dat, dus dat de consumenten bij de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Maar clubs en buurtverenigingen kunnen nog wel een vergunning krijgen.
2: Ach, mag je wel?
1: Dus je gaat dus snel een buurtvereniging opstellen.
0: Ach,

0: Kamerverkoophandel, dan ben je klaar.
1: Ja, zeker.
0: Aan huis.
1: Ik ben benieuwd wat er thuis gaat ontwikkelen. Want,
0: Die was gek van vuurwerk. Oh.
1: En dus, nou, ik hoop dat hij... Maar goed, hij weet zelf ook dat het een beetje gevaarlijk is. En dat het wel een risico is. Dus hij wordt wel langzaam wijzer. Maar sommige mensen tot op hoge leeftijd zijn ze gefascineerd door vuurwerk. En het moet zo hard mogelijk ook, hè?
0: Ja.
1: Dat is toch vaak zoiets.
2: Ja? Ja, nou, ze willen gewoon, hoe dan ook. Dan krijg je geen tenietjes van de... Van de festivals, dan krijg je het wel van je vuurwerk of zo. Hè?
1: Ja, hmm. Ja.
2: Maar volgens mij krijg je daar ook tinnitus van.
1: Dacht dat wel, ja.
2: Ja, hè?
1: Ja. Zeker.
2: Dus, ja, nou, afgrijs in ieder geval. Dus. Ja, ik heb nog heel apart. Vorige maand was er een kookadvies voor kraanwater afgegeven.
1: Ja.
2: In de Drechtsteden. Het blijkt achteraf onnodig te zijn geweest. Ja. Dat het waterbedrijf Evides, die zegt dus dat door een menselijke fout in het laboratorium is de verkeerde meetwaarde doorgegeven. En het blijkt dus ook uit de evaluatie dat het drinkwater gedurende de hele periode aan alle wettelijke normen heeft voldaan.
1: Ach nee.
2: Oh. Nou, het is toch wat.
1: Onnodige code rood. Nou, dat kennen we. Dat was vorige week ook het geval. Onnodige code rood.
2: Ja.
1: Nieuwe plaats van Baby Queen.

0: Was ook niet Isaac Hayes die er ook zo'n mooie plaat over gemaakt heeft? Huh? In die genre gaat ze verder. Lola Jong, alweer een oud album. It wasn't meant for you anyway. Er staat heel veel frustratie in het album. Onder andere het nummer Wish You Were Dead. Uitnodigen om een vriendje langs te laten komen om toch wat seksuele activiteiten te doen. Maar dat beviel zich maar, misschien moet je ook gewoon dood. Dat was de strekking van het verhaal. En natuurlijk, Messi was ook op het album te vinden. Momenteel heeft hij een nieuw album uit. En daar is Dealer van de nieuwe single. En ja, sorry, geen hiphop plaat voor mij. Dus vandaar dat hij even in de kast blijft staan. En pak je gewoon een oud nummertje weer, zeker. De zaterdagmorgen hier bij Toepak Leef daarvoor hadden we nog de nieuwe single van Baby Queen. En die heet Permanently Obsessed. There's something in my head. Ja, dat is meestal daar, ja. Daar gebeurt dat. Goed, we kijken de wereld hierin bij Toepak Leef. En wat kunnen ze al melden?
1: Nee, het is vandaag 4 juli.
0: Ja?
1: Ja, eerste half jaar is voorbij. Ja. 1 juli zijn natuurlijk ook veel veranderingen. Nou, van alles, minimumloon gaat omhoog, bla bla bla. Maar ook telemarketing is eigenlijk vanaf 1 juli verboden. Dan mogen bedrijven en kleine ondernemers je alleen nog bellen als je daar expliciet toestemming voor hebt.
2: Zo gevraagd heb.
0: Ja.
1: Ik wil gaan bellen.
0: Moet je ze dan opbellen en zeggen, nou, je mag me bellen?
1: Ja, of dus dan hang ik op en dan bel je me.
0: Ja, oké. Okay. Dus, hoe doen ze dat dan?
1: Ja, geen flauw idee.
0: Dus dan moet je toch eerst gaan contacten voordat ze...
1: Ja, en als ze dan bellen, dan kan je dus zeggen van, hey,
0: dus dat nu,
1: de wet zegt nu en jullie, je mag mij niet bellen.
0: Oké, okay, mij niet bellen. Maar dan, ja, dus dan gaan ze eerst van tevoren zeggen: nou, ik bel u. Bellen geschikt. Leg de horen erop. Ja, ik ga u nu wat vertellen wat u misschien niet leuk vindt.
1: Ja.
0: Nou ja, zo is het. Het wordt wel steeds moeilijker om iets te verkopen. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook een vrij sukkel daarin. Want ik ben ook aan de deur laatst weer ingetrapt. Ja. Om toch weer voor, wat was dat voor? Een ziekenhuis maandelijks 10 euro over te maken. En dat zou dan automatisch na een jaar worden gestopt.
1: Oh.
0: En later kreeg ik een controletelefoontje. Dat was wel heel netjes. En toen vroeg ik ernaar, want ze gingen er een beetje omheen. Ik zeg, nou wacht. Ik wil even duidelijk zijn. Dit stopt toch automatisch na een jaar? Nee, zegt ze. Oh, maar dat was me wel aan de deur verteld. Dus maak ik een aantekening. Ik zeg, oké, dus ik moet het toch weer zelf opzeggen. Nou, lekker dan. Hmm. Onduidelijkheid. Dus vertel, wat nog meer daarover? Of niet?
2: Nee, niet daarover.
0: Nee?
2: Nee, maar dat is een leerling van het Astrid Lyceum uit Neden.
0: Ja.
2: Het ligt vast ergens in het oosten van het land.
0: Ja.
2: Maar die hebben de afgelopen jaar gewerkt aan een heel bijzonder project. Want je hebt een vak bouwkunde. En daar hebben ze gewoon gewerkt aan een nieuwe woning voor de docent.
0: Oh.
2: En na vele lesuren passen, meten en zagen en timmeren.
0: Ja.
2: Is het klaar in de vorm van een tiny house.
0: Oh, leuk.
2: En dat huis gaat dan gewoon verplaatst worden uiteindelijk. En ze wilden eigenlijk echt, ook echt een woning bouwen voor iemand die daar ook echt wat mee zou gaan doen.
0: Ja.
2: Dus daarom hebben ze de handen ineengeslagen. En de leraar, die toen hij met pensioen ging, kon hij het project toch niet loslaten. En toen is hij teruggekomen om de woning af te maken met zijn leerlingen.
0: Oh, grappig.
2: Ja, je maakt iets en je krijgt een heel eindresultaat. En ja, dat is gewoon heel erg leuk. En ik denk van ja, dat is gewoon, dan heb je ook iets voor langere tijd.
0: Zijn nog mee bezig.
2: Dus misschien dat die leerlingen zelf ook nu geïnspireerd raken. En dat ze zelf ook een tiny house gaan bouwen.
0: Nou ja, ik spreek uit ervaring. Ik heb ook met mijn zoon 2 tiny houses in het tuin gemaakt. De eerste afgebroken, de tweede uiteindelijk ook weer afgebroken. Want er moest er een verander komen. Maar goed, ja, dat inspireert om iets te doen. En ik ben ook bij Aspect geweest waar mijn zoon opgeleid is als timmerman. En er staat ook zo'n heel groot huis wat nooit afraakt. Het is natuurlijk leuker om een huis te maken, wat het wel af.
2: Wat je kan gebruiken.
0: Wat je kan gebruiken.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Maar goed, ja, dan moet je wel weer een andere plek vinden om iets nieuws te bouwen. Ja. Dat is wel weer zo.
2: Dus dit was echt een artikel voor jou?
0: Ja, zeker. Heerlijk. Te bouwen aan de toekomst.
2: Ja.
0: Nederland weer op te bouwen naar de oorlog. Nou, welke oorlog?

0: Ja hoor. Dat geluidje, waar heb ik dat dan weer vandaag gehaald? Zeker gehoord in een van de tekenfilmserie. Kan niet anders gewoon. Meet Me in Love van de nieuwe single van The Blossoms. Hier moet ook. De autocue ging heel snel. Ik weet niet wat er was. Goed, is het tijd voor
1: Zandvoortse berichten.
0: We kijken even naar wat er allemaal in Zandvoort zich afspeelt. De bewoners van de smalle straatjes in het centrum. De Hobbemastraat en de Van Ostadestraat. Vorige week vrijdag, die had echt, what the fuck is hier in de hand, joh? Om 11 uur 's avonds stonden de straten vol. En dat duurde lang, hè. Tot en met 1:30 was het helemaal afgesloten. Heel bizar. En het was een grote stroom. En het kwam omdat namelijk had er een festival bij Bernie's Beach. En bij Bernie's Beach, de wind trok aan. En het werd een beetje stormig. Dus iedereen van, nou, we gaan snel weg, want dit gaat toch niet goed. Dus er kwamen de verkeersregelaars. En die leidden waarschijnlijk een aantal van die voertuigen naar het centrum, waardoor ze een soort lus gingen rijden. En daar kwamen ze in vast te zitten. En Stella Slutter, die zei, een bewoner van de straat, die zei van, er was geen beweging in te krijgen. Gingen toeteren, er was paniek. En dus ze wisten niet waar ze naartoe moesten.
2: Je zou toch maar op dat moment zwanger zijn en naar het ziekenhuis moeten?
0: Ja, zoiets.
2: Oh, dan moet je een helikopter bestellen.
3: Ja. Of je kan op het wegdek bevallen.
0: Ja.
2: Okay. Op het wegdek.
0: Hier was hij niet opgekomen.
2: Dan ga ik gewoon mijn bed in.
0: Ja. Okay. Ja. Nou goed, je had ook gewoon eruit kunnen lopen. Maar goed, uiteindelijk hebben ze een tijdje in die auto gezeten. En nou goed, het kwam ook omdat er verkeerscontroles waren. En die verkeerscontroles hebben ze natuurlijk ook wel wat mensen binnengeslept. 11 bestuurders en auto's, brommers bekeurd. Er waren ook oververhitte motoren. Dus het was even paniek. Vorige week vrijdag.
2: Oh jeetje.
0: Dus het is wel even geleden. Maar echt, het hadden nooit zoveel auto's in de straat gehad. In het
2: was Luminosity, heette dat festival.
0: Oh.
2: Ik ben er langs gereden. Ik had vorige week vrijdag natuurlijk een bruiloft. En, en dan die zondag had ik ook een feest op de Lakens.
0: Yeah.
2: Maar in de buurt.
0: Yeah.
2: Maar het was een gekhuis daar. Maar je kan ook helemaal niets meer zien vanaf de boulevard.
0: Nee.
2: Alleen maar gedoe, gedoe, gedoe, gedoe. Dat kan je horen.
0: Ja. Yeah.
2: Maar ja, het schijnt wel een groot succes te zijn.
0: Dat is zeker. Nou, vertel. Wat dan meer?
3: Ja, nou, het is wel grappig. Het is niet leuk, maar vaak zijn botsingen tussen personen en auto's. Het is nog steeds of een brommer of een gewone autobestuurder van een bewoner. Maar deze keer is het een motorrijder met een politiewagen.
0: Oh, ja. Ja. En die motorrijder had iets misdaan en de politie dacht, ik tik hem van...
3: eigenlijk wat anders. Want een politieauto met zwaailichten probeerde de motorrijder tot stoppen te brengen. Maar ja, waarna de motor tegen de politieauto aanbotst. Nou ja, de twee opzittenden van de motor raakten daarbij gewond.
0: Oh, dat lijkt me spannend.
3: Ja, nou, veel omstanders hebben het vooral zien gebeuren. En beelden gingen ook al snel viraal.
2: Ja,
3: je hoeft niet meer de politie te bellen. Dat scheelt. Er is iets gelijk bij de hand.
2: Ja, maar er is gelijk ook beeld van en zo. Dat is toch handig.
0: Als voor de
2: verzekering en zo.
0: Ja, en er wordt even heel kritisch gekeken naar...
2: Zeker, En een heleboel mensen hebben daar ook een mening over dan. Als je deelt.
0: Ja, dat dacht ik wel een beetje.
2: Je vroeg erom.
0: Ja, je vroeg erom. Maar je zou kunnen zeggen, die politie heeft niet goed gehandeld. Konden ze dus echt niet goed aanhouden. Want ze zouden wel dood kunnen zijn. En die verzekeraar denkt, ja, dat gaan we niet vergoeden. Want ja, jullie hebben het zelf om gevraagd. Dus nou ja, aan alle kanten heel veel werk nog, denk ik.
2: Precies, je hebt van die programma's ook van... ongevallen op de weg. En dan zie je ook dat politie dan auto's helemaal klem rijdt. Nou, het gaat helemaal fout.
0: Ja,
2: heerlijk. Maar ja, heel ander iets. Want als je dan klem gereden bent en het is heel naar. Dan is het heel leuk om een kaartje, een praatje van klein gebaar te krijgen voor een buurman of zo.
0: Ja.
2: En die aandacht maakt de straat warm, verbonden. En daarom is de pluspunt Zandvoort is eigenlijk op zoek om naar mensen die... meer een soort gangmaker willen zijn in de buurt.
0: Oh, okay.
2: Dus wil jij meer verbinding in jouw straat brengen, word dan gangmaker. Er is een budget beschikbaar voor kleine attenties en je krijgt ondersteuning waar nodig.
0: Yeah.
2: Dus als je dat leuk lijkt, hè, dat je een beetje de moeder van de straat wordt of zo. Hè, dan neem dan contact op met Sophie Zorgdrager. Zij is een buurtverbinder.
0: Heet ze echt zo? Heet ze echt Zorgdrager?
2: Ja,
0: geweldig,
2: mooi, mooi, mooi. En ze is buurtverbinder bij Pluspunt. En zij denkt dus graag mee over passende attenties. Ondersteund bij de praktische organisatie en verzorgt de administratieve afhandeling. Dus je kan een mailtje sturen naar s.zorgdrager@plus.zandvoort.nl. Er staat ook een telefoonnummer bij, maar dat kan je sowieso op ons intranet zien van de radio. Maar het is wel zo, ik vind het best wel leuk, dat soort dingetjes. En dan kan je ook gelijk misschien gestimuleerd worden voor de burendag en zo, die er natuurlijk aankomt in september.
3: Nou ja.
0: Ja, nee, het is leuk. Het is
2: fijn als mensen een beetje naar elkaar omkijken.
0: Een beetje een groepsleider van de buurt wordt dan.
3: Is het niks voor jou, Jolanda?
2: Ja, nou, eigenlijk misschien wel. Ja,
3: vind je wel gesneden.
2: Type ervoor. Ja, dat ben ik ook.
0: Ja.
2: Ja, ik doe het eigenlijk al.
0: Ja, ja, heel eerlijk. Ze redt de wereld
2: zo attent, joh.
0: Ja, ongelooflijk gewoon.
2: Ja.
0: Ja, nou goed. Kogel in de kont is een groot succes. Het is in de première geweest. En er waren eerder al een soort voor-previews. En er werden alleen de verhalen een beetje gelezen. Uiteindelijk werd het nu gespeeld. Het is 20 minuten. Mensen hadden wel zoiets van 20 minuten een toneelstuk. Nou,
2: moet daar ben je helemaal van de bank af.
0: Ja, moeten we daar helemaal naartoe. Weet je, ik ben langer onderweg dan het toneelstuk duurt. Maar goed, sionist Thijs Okkensen had het ooit opgeschreven. En Kogel in de kont gaat dus over iets wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Ze hadden het leuk vormgegeven. Ze hadden allerlei meubels uit de kringloopwinkel gehaald om het vorm te geven. Ik zag een foto ervan, het zag er mooi uit. En bedenken, Penny Vos, die moest even een compliment krijgen. Die heeft het toneelstuk gemaakt. Die heeft zeg maar het verhaal omgezet in een toneelstuk. En speciaal gaf ze ook de weduwe van Thijs Okkensen. En die was onder indruk. En ze zijn nu op zoek naar nog meer mooie Zandvoortse verhalen die ze kunnen omzetten naar toneelstukken. En het is natuurlijk wel voor de nieuwe generatie. Die kan 20 minuten net opbrengen om
3: te blijven
0: geconcentreerd te blijven
3: met
0: zitten.
3: Met de ogen naar mensen te
0: kijken. Dat handje met Ella weer naar de mobiel gaat. Oh nee, dit hou ik niet lang vol. Dus dat is wel weer. Nou, laatste bericht nog even.
3: Ja, er ligt hier voor zee ligt er een baggerschip. En wat de reden is dat het schip daar al dagen ligt, is niet bekend. Maar als je het dan eigenlijk een beetje vertaalt. Een baggerschip is een schip dat speciaal is ontworpen om materiaal van de zee, rivier of meerbodem op te nemen. En op een andere plaats te dumpen.
0: Ja.
3: Dus dat is dan toch de reden dat het daar ligt.
0: Ja.
3: Daar doen we een beetje geheimzinnig over.
0: Oké. Hoe komen daar die drones van die laatst bij het vliegveld hebben gezien? Dat het een Russische baggeraar is. Zoiets is geweest. Goed. Straks hebben wij nog meer Zandvoortsberichten. En natuurlijk tweede gedeelte draaien. Wat geschreven is. Oh man, ik word nu al enthousiast. Kijk, wat is er allemaal gebeurd? Op 4 juli. Op 4 juli.

0: Evans. Is een country western pop rock artieste. En ze heeft een schuur. Ze ligt in de schuur. En, ze verveelt zich stierlijk. Niemand komt even langs in mijn schuur om even mijn goede tijd te bezorgen. Ik heb geen idee waar ze het over heeft. Ik heb helemaal geen idee. Nou goed, dat wordt vast nog eens uitgelegd. We hadden wel meer van dit soort
1: doe mij wel even naar de uitzending hoor, Wilco.
0: Ik heb straks onder andere ook nog Dijsja. En Dijsja, die is hier.
1: Oh, Dijsja is ook leuk.
0: Dijsja, ken je wel, hè? Ja. En ze heeft ook een single uit. Ze is hier voor de party. En ze had een hele strakke broek aangetrokken. Oh. Ik weet ook niet waarom. Goed, vertel.
1: Oh. Ja, nou ja, een oude echtpaar in Staphorst die is opgelicht voor 3 ton.
2: Ach.
1: Dus nou, als je opgelicht wil worden, moet je dus daar zijn. Ja? Een man van 29 en een jongen van 16... die zijn veroordeeld omdat ze een oude echtpaar dus, hè, uit Staphorst een bedrag van ruim 300.000 euro hebben opgelegd. De man uit Assen kreeg een celstraf en die jongen een taak- en leerstraf. Nou kom je nog best wel
0: vanaf, een leerstraf
1: voor dat bedrag. Maar okay. Het blijkt dus zo dat het echtpaar kreeg een neptelefoontje. Komt hier van de fraudedesk van de Albert Heijn, van de ABN AMRO. Yeah. De beller zei dat er verdachte transacties hadden plaatsgevonden en dat de bank contact had met de politie. Nou ja, hij gaf de slachtoffers het dringende advies om een banklimiet te verhogen en geld te pinnen. Nou, het echtpaar heeft dat gedaan en het geld werd de volgende dag thuis opgehaald door medeplichtigen van de nepbankmedewerker.
0: Oh, echt waar? Die kwamen het gewoon cash ophalen?
1: Ja.
2: 3 ton? Cash ophalen?
0: Ja. Oh, echt boomers, die hebben dat geld liggen ook gewoon.
1: Ja.
0: Echt?
2: Nou, ik heb echt niet zoveel geld in huis. Ik heb het niet eens.
0: Boemers, maar hoe kan dat, joh?
1: Dus nou, ik heb maandag wat te doen. Yes. Ik ga maandag bellen met iemand.
2: Ja, maar je had ook wel geld ophalen.
0: Ja, ik heb pas alleen ook gehoord, ook een vrouw, die moeder van een vriendin van, nou ja, gewoon een kennis, zeg het zo. Ja. Die had ook, wat ook bij ons bezoek gehad. En die mensen waren heel aardig. Die hadden geholpen met van alles en nog wat. Waarom? Maar had ook heel veel geld meegenomen.
1: Waarom?
0: Ja, en ze had er geen trauma aan overgehouden, maar ze had wel ze had het geld meegenomen. Ze gingen er goed voor zorgen. Oké, oma.
2: Ze gingen het voor haar beleggen of zo.
0: Ja, zoiets. Dat was een heel
2: goed
0: verhaal
2: idee
0: verteld.
2: Om het zo te zeggen.
0: En uiteindelijk, met een goed gevoel liet ze het geld aan hun over. En de volgende dag kwam die zoon die kwam, langs. En die zei, wat is er allemaal gebeurd in huis? Oh. Ja, en het was heel veel kwijt. Oh. En toen hadden ze, moeten we haar nou slimmer maken door te zeggen, je bent overvallen of moeten we het zo laten? Want dat heb je ook nog weer. Maar dan ga je haar nog heel veel onder trauma aanpraten.
2: Dan ga je er een graf in of zo.
0: Ja,
2: ja, dat kan ook
0: dus
2: nog.
0: Moeilijke materie, moeilijke materie. Goed, wat zit jij te lezen?
2: Ja, er is een bemanning van het schip de MT Honor 25. Die is doodziek en leeft op water en rijst.
0: Ja.
2: Ze zitten al meer dan 2 maanden vast na een kaping in de West-Indische Oceaan. En ze leven alleen maar met drinkwater en slecht voedsel.
0: Ja.
2: En alle 17 bemanningsleden zijn nog in leven. Maar inmiddels zijn er 5 ziek, onder wie de kapitein zelf. Dus je krijgt waarschijnlijk ook scheurbuik en dat soort dingen.
0: Ja, dat soort dingen,
2: En, en het water, dat wordt daar natuurlijk ook niet beter op. Want die moet natuurlijk ook ververst worden en zo. Dus dan krijg je allemaal parasieten en zo. En dus het gaat helemaal niet goed.
0: Maar ze zijn daar echt gegijzeld.
2: Ja.
0: Is dat bij de straat van Hormuz of zoiets?
2: In de West-Indische Oceaan.
0: Okay.
2: Ja, dat is, ik weet niet of dat de straat van Hormuz is.
0: Oké, okay. Nou, laten we hopen dat het goed afkomt. Maar goed, over losgeld of
2: maar
0: zo.
2: Maar er zijn gewapende piraten die bewaken het schip. En die zouden recent ook hebben gevochten met een rivaliserende groep. Die probeerde ook het schip te benaderen.
0: Ruzie onderling.
2: Ruzie.
0: Nee,
2: dit is mijn schip. Wij hebben het gekaapt.
0: Wij hebben het gekaapt. Ja. Wij hebben uw rechten. Het volgende schip is van jullie.
2: Ja.
0: Ja, ja, dat is allemaal een probleem. Goed, vandaag doen de klanten lezen dat in Den Haag hebben ze natuurlijk een Magic Mike omarmd. Dat is de verkeersregelaar die daar fanatiek bezig is geweest. En allerlei mensen zich maar high five hebben gegeven. En daar zijn ze flink aan het verbouwen. En kijk, medewerkers van de Tweede Kamer hebben zelfs ook nog een dikke envelop met tips gegeven. En ook nog een mand met lekkernij, omdat die zoveel positiviteit uitstraalt. En mensen komen er langs, hij regelt daar het verkeer. Binnenkort is het er klaar, want de woontorens zijn eigenlijk bijna klaar. Er zijn nog een paar dingetjes, maar daar hoeven ze geen verkeersregelaars bij te treffen. Dus hij gaat naar een andere klus. Hij is ook al eerder in Amsterdam actief geweest, deze Magic Mike. En hij is 63 en hij vindt het heerlijk werk. Hij zegt van, ik heb ooit eens een verhaal gelezen over een man die een brug opliep. Daar ging het met die man niet zo goed. En die man zei zo aan het begin van de brug, als ik iemand tegenkom die zegt goedemorgen of gedag tegen mij, spring ik niet van de brug.
2: Oh.
0: Maar je voelt hem aankomen.
2: Oeh.
0: Hij was halverwege de brug. Niemand zei wat tegen hem. Dus die ging van de brug af. Dus hij zegt, je moet gewoon contact maken met mensen. Om mensen ook soms te redden.
2: Ja. Ja.
0: Dus nou ja, goed, dat was zijn visie op de wereld. En hij wil iedereen graag een mooie dag bezorgen. En dat doet hij ook, want iedereen lacht hem daarom toe. Dus. Goed. Straks de geschiedenis nog meer van deze mooie verhalen. Eerst maar even de Covacetas. Shut

0: wat een vrolijkheid op de radio. Wat kan je verwachten van Toepak Leeft, ZFM? 24 uur per dag, zeker. Dat is al jaren zo, hè? Is niks nieuws. The Covacetas, You're Such a Dream. Het is een band uit de Manchester United States of America. Nee, sorry, Engeland komen ze al na. En uiteindelijk is dit een debuutalbum waar dit op te vinden is. Money, Honeymoon Forever. You're Such a Dream.
1: Heerlijk.
0: Oh, wat heerlijk. Meer zoete muziek hier. En nou goed, vandaag in de krant nog een stuk over het feit dat natuurlijk die 17-jarige Lisa, die toen vermoord was natuurlijk, daar kwam een verhaal over dat 1700 medewerkers hadden gekeken in het dossier bij de politie. Ja. En de openheid van zaken om te kijken van, nou ja, hoe daarmee omgegaan wordt met zo'n dossier. En 1700 keer erin gekeken, dat is toch niet de bedoeling.
1: Dat mag niet, toch?
0: Dat alle collega's met erin gaan te grasduinen. Van, oh, even kijken wat voor erge dingen ze heeft meegemaakt. Daar hebben ze nu naar gekeken. Hoe is dat gegaan? Blijkt dus dat het soms niet helemaal duidelijk is of we in haar dossier hebben gekeken. Blijkt dat heel veel medewerkers ook goed konden uitleggen wat ze bij het dossier aan het zoeken waren. Dus er is ontzettend veel paniek gezaaid over deze zaak. Terwijl er helemaal niks aan de hand was. En ze zijn aangesproken, sommige collega's, op een gedrag. Terwijl dat helemaal niet had gehoeven. Hmm. Dus agenten voelen zich eigenlijk wel een beetje, nou ja,
1: in een zwart dagboek gezet.
0: Precies. Dat, dat was allemaal niet nodig. En Jannie Knol, die regelt dat allemaal bij de politie. Die zegt van, ja, hier moet anders mee om worden gegaan. Er moet ook een beetje vertrouwen zijn in de politie. In plaats van meer dat vingertje weer te
1: Maar het is wel moeilijk, hoor, denk ik. Want wij hebben in het begin, dat ik bij de gemeente werkte, dan kon ik ook bij mensen in de bevolking kon ik dus wel zien wanneer ze getrouwd waren of zo.
0: Ja.
1: Ik vond dat wel heel handig als ik mensen kende. Dat ik van, nou, die waren binnenkort zoveel jaar getrouwd. Ik dacht van, wanneer is het dan? En dan kon ik een kaart sturen. Hè?
0: Ja.
1: Als buurtbemiddelaar. Hè?
0: Ja,
1: zijn we weer.
0: Ja.
1: Dan kon ik van de buren kijken.
0: Ja, maar 1700.
1: Maar dat hebben we het over 30 jaar geleden. Maar wij kunnen er ook niet meer bij.
2: Nee.
1: Maar het schijnt ook dat toen bij dat dat ziekenhuis daar, Radboud ziekenhuis, waar Maxima dan lag, dat ook heel veel mensen onnodig haar dossier hebben bekeken, weet je wel.
0: Oh, okay.
1: En ik van, ja, dat is natuurlijk zeker niet de bedoeling. Maar als je erin kan, is het heel moeilijk om daaraan, daar niet aan toe te geven.
0: Nee, dat is waar. Ik heb ook dossiers van cliënten. En sommige cliënten zitten niet op mijn groep. En dan denk ik toch van, ja ik kom me wel tegen op de gang. En ik praat
1: even
0: met
1: haar. Wat heeft die dan? Even kijken. Weet je
0: en soms wil je daar blind ingaan. Dat je denkt, maar ga het contact gewoon aan. En soms denk je, nou, misschien moet ik toch iets meer achtergrondinformatie hebben. Voor ik een einde van een onderwerp aan snijd.
1: Maar moet je daarop vragen? Of kan je er gewoon
0: Nee, dat kan ik gewoon altijd in. Ja, dat kan ik gewoon
1: Ja, dat is toch, eigenlijk niet. Het zijn jouw cliënten niet. Dus eigenlijk heb je daar niks mee. Van
0: ja, maar
1: eigenlijk.
0: Je komt ze wel tegen op de gang. Dus ja, het is toch altijd wel een klein beetje.
2: Maar je werkt toch bij zo'n
0: instelling.
1: Ja. Ja, ik denk dat hebben jullie dan echt verschillende ruimtes met cliënten?
0: Nee, dat niet. Ze lopen een beetje door elkaar heen. Maar op sommige groepen kom je niet echt. Dus dan heb je met sommige cliënten niet veel te maken. Maar ja, het is altijd wel leuk om even contact te maken met bepaalde cliënten. Om het kans. Je kan ze net een bepaalde richting opduwen. Dat je denkt, van, oh, die zit niet lekker in zijn vel. Oh, dan loop ik er binnen en dan doe ik even een
1: geef je ze even een high five.
0: Een uppekutje of ik weet ik veel wat. Ik geef ze even een knuffel. Wat ben je aan het doen? Is dat een knuffel? Oh, nou, we moeten straks maar even functioneringsgesprekken voeren. Maar goed, het is, ik denk het wel een moeilijke lijn is die je moet bewandelen.
1: Ja,
0: ja, ja, goed, ja. 1700 medewerkers zijn hier allemaal bezig geweest met de zaak van Lies. Dat vraag je dan af.
1: Ja, nou ja, dat weet je is ook wel heel veel inderdaad.
0: Ja, zeker. Vertel.
2: Ja, het museum van de Universiteit van Gent die was afgelopen week een paar dagen gratis te bezoeken. Vanwege een bijzondere plant die in bloei staat. Nou, het gaat om een zeldzame reuzenadelskerk en beter bekend als de penisplant.
0: Ja, ik zat erop te wachten.
1: Je wilde toch weer, we zeiden net,
2: ja, dat het woord
1: kut, eigenlijk wel een beetje genoeg. Gelijk ga je een penisplant noemen.
2: Ja, nou, en de plant staat bekend om de stinkende geur van rottend vlees. En daarmee trekt hij vliegen en mensen en de, die de plant kan
1: de geur
2: bestuiven
1: van vieze penis.
2: Bleh.
1: Ja.
2: Nou, ik weet niet hoe
0: als hij zo ruikt, denk je dat je weg moet doen. Dat je denkt,
2: het is niet goed gewassen.
0: Nee.
2: Maar de bloeiperiode duurt zo'n 72 uur. Dus de bloei. En de plant bloeit weer pas over ongeveer 10 jaar. Dus.
1: Ja, oh, ja, af en toe is dat in Leiden ook zo, hè?
2: Ja, en in de natuur komt de plant alleen voor in de regenwouden van West-Sumatra. En er staat trouwens in de Horticus Botanicus in Leiden staat er ook.
0: Ja, klopt. Ik heb meer dan eerst al lang geleden iets over gehoord dat hij in bloei stond.
1: Ja, maar iedereen wil erover schrijven, omdat het een penisplant is.
0: Ja, lekker.
2: Want anders zou het geen leuk, interessant onderwerp zijn. Toch als het geen penis heeft?
0: Nee.
2: Toch?
1: Nou ja, hij,
2: de plant in bloei.
1: Hij staat erg.
0: Nou, die zit dan weer. Ik hoef het niet te horen hoor, je verhaal over een penis vind ik helemaal niet interessant. Dus aan die kant van de tafel, die vinden het interessant, iets over de penis.
1: Ja, ik heb hier nou weer een ander verhaal, dat is heel treurig.
0: Ja?
1: Het waren acht boeddhistische monniken... Ja. Die zijn in het noordoosten van Thailand tijdens een pelgrimstocht overleden... omdat een kind op hun was ingereden. Oh. En meer dan 10 andere monniken raakten ergens te gewond. Moet je nagaan. Het was er rond 12 uur 's middags. Ze liepen gewoon langs een weg. In ganzenpas, hè, dat ze veilig lopen. Maar ze werden aangereden en 5 van hen zijn echt ter plekke aan hun verwondingen overleden.
0: Zo.
1: Maar het was dus een 11-jarig kind dat de auto bestuurde. Oh, en volgens de politie heel waarschijnlijk zonder toestemming van een ouder. Ja, duh. Ja. Ja, let op je kinderen en laat je sleutels er niet in zitten.
2: Oh,
1: maar ja, die monniken die waren op de voet onderweg van Mukha dan naar Ubon Ratchabami, schrijf je mee. Een tocht van ongeveer 200 kilometer gaan ze dat. Maar monniken moeten altijd wel gevoed worden door mensen langs de weg.
0: Ja.
1: Dan komen ze even met z'n 35
0: dagen. Dit was verkeerde voeding. Dat is
1: een beetje rijst, weet je
0: wel. Dat je ook dan echt als kind gewoon monniken aanrijdt. Dat je, nou, dan is je leven echt wel klaar.
2: Gaat niet goed.
1: Ja, nou, ik denk dat het kind afgeleid was. Dat hij zag al die kleuren langs de weg. Want ze zijn vaak een beetje oranje-rood gekleed.
0: Ja?
1: Ik heb ook, als ik ergens naar kijk, dan heb ik de neiging dat mijn stuur die kant op gaat.
0: Ja, logisch.
1: Dan denk ik, hé, nog één.
0: 11-jarig kind die een auto bestuurt.
1: Ja, nou, ongelooflijk, hè?
0: Even de laatste plaatje voor 9 uur.

0: Of van die nieuwe bandjes, vrouwenbandjes. Dit hadden we natuurlijk Lola Young. Had ik nog Casey Musgravens. En dit is Florence Rhodes. Break the Girl. Yes! Alleen maar grote hits die op Toepak leeft. En straks hebben wij het tweede gedeelte zitten rijden. Gewoon nog veel meer leuke platen natuurlijk. En gisteren was het opnieuw zo. De rechtbank Rotterdam ging gisteren naar het Erasmus Huis in Rotterdam. Om met eigen ogen de locatie te bekijken. Waar ze, wat was het ook weer? In 2018 of 2019 een bankroof hebben gedaan. Een goudroof.
1: Ja, en die was destijds.
0: Ja, dat was spectaculair. Dat was 40 miljoen waard destijds. Maar ja, de prijzen zijn een beetje omhoog gegaan. Dus ze denken nu ruim 100 miljoen. En ja, de daders, waarschijnlijk de eigenaren van het pand, die hebben al dat goud hebben ze vervangen door lood met siliconen. Balletjes, loodballetjes in siliconen met hetzelfde gewicht. En ja, bijna een half jaar tot een jaar tijd heeft niemand bij het goud gekeken. Dat is een soort belegging, dat laat je gewoon zitten. En uiteindelijk gingen ze kijken. Dus zat er lood in. Dacht, what the fuck? En toen waren de eigenaren spoorloos verdwenen. Dus het is echt Tjeerd K. en Thomas B. Die zijn met de Noorderzon vertrokken. De laatste keer dat ze geweest waren, ze de Abu Dhabi. Of op, hoe heet het weer?
1: Abu Dhabi.
0: Abu Dhabi zijn ze gesignaleerd. En nu zijn ze weg. Dus ze hebben bij elkaar iets, ja, 120 miljoen of zo wat ze weg hebben gesluist. Het is wel bizar. Terwijl, ja, dat hele pand was heel veilig met alle deuren. Maar ja, als de eigenaren zelf het geld mee gaan nemen, dan is het wel moeilijk om het te kunnen achterhalen. Maar goed, dit is wel bijzonder dat de rechters op locatie gaan kijken. Ze hebben eerder op locatie gekeken. Ze zijn ook naar een loods geweest met de vliegramp, de MH17. Zijn ze ook op locatie geweest om te kijken hoe het vliegtuig is aangevallen met zo'n raket, zeg maar. Ze zijn ook eerder geweest bij een andere zaak. Dat was bij Nicky Verstappen. Zijn ze ook op locatie gegaan om te kijken hoe dat is. Alleen het maf is wel, ja, ze gaan wel die rechtszaak voeren. Maar de verdachters, die zijn er niet. Ja. Dus ja, daar komen straks een zaak uit. Maar ze hebben niet echt bewijzen ook. Dus waar gaat die rechtszaak dan over? Gewoon een beetje een uitje voor de
1: voor de pers, voor de rechtbank.
0: Voor de rechtbank. Een beetje, ja. Nou goed, het is wel spectaculair natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Altijd er goud erover zijn, geen slachtoffers bijgevallen. Alleen groot geldbezitters zijn de dupe. Nou, zijn we die boemers zeker.
1: In het veen mist men geen turfje.
0: Wat zegt u?
1: In het veen mist men geen turfje.
0: Ja, oh ja, klopt.
1: Dus als je heel veel hebt, ja, weet je wel, dan...
0: Maar goed, je zou maar één goudstaafje bij elkaar hebben gespaard.
1: Ja, een kilootje. Ja, die kan je wel meenemen. Maar dat is best wel, het is heel zwaar, hè?
0: Ja,
1: zo'n broodje goud, dat is volgens mij echt... Het
0: moet toch een hele klus zijn geweest?
1: Ja.
0: Het was 1700 kilo of zo bij elkaar? Wat ze hebben verplaatst.
2: Dat
0: is best nog wel. Ja, die zei ik met z'n tweeën. Nou,
1: je
0: reed
1: niet even mee weg.
0: Ja, respect man. 1700 kilo even verplaatst. Ja, dat heb je niet op een avondje gedaan.
1: Zijn wij vroeger ook met het parkeergeld dat wij zelf telden. En dat moest dan naar het postkantoor, toch? Het oude postkantoor.
0: Ja.
1: En dan moesten al die zakjes... En dat was hartstikke zwaar.
0: Nou.
1: Dan heb je één zakje en dat is dan maar 300 gulden was dat toen de tijd, toch? Nou, dan reed je niet even mee weg gewoon.
0: Nee. Nou ja, goed, zij hebben het wel. Maar goed, ze hebben het waarschijnlijk verdeeld over een weet ik veel hoeveel aantal dagen. Hebben ze het gedaan natuurlijk. Nou, het is...
1: Ja, dan weten ze toch, dan weten ze daardoor wie het zijn. Want
0: ja, dat weten
1: ze. Het is allemaal op camera en zo, hè? Ja.
0: Nou, die zullen ze zelf wel uitgezet hebben, denk ik. Als je zelf de eigenaar van het pand bent, dan denk je bij jezelf, nee, dat ga ik niet doen. Ik zet ze even uit. Ja. Of ik trek de videoband er even uit. Hoe ging dat vroeger ook altijd weer?
1: Ze zeiden, ja, wissen een stukje.
2: Oh, ja, we wisten
0: ze een stukje. Of je loopt hem, weet je wel. Doe je de gang twee keer. Gewoon loop je hem. Gewoon zie ik altijd in de films altijd.
1: Ja, wij weten wel hoe dat moet inmiddels.
0: Ach, dat heb je allemaal wel geleerd natuurlijk.
2: Kijken we allemaal af.
0: Ja, dat is allemaal leuk. Nou goed, straks in het tweede gedeelte van het radioprogramma geschiedenis natuurlijk. Ja, ik ben een beetje de tijd al vol praten.
1: Ja, ik hoor het.
0: Als we nu nog even een muziekje gaan draaien, is dat veel te kort natuurlijk. Ja. Nou, goed, straks hebben we het andere natuurlijk over 250 jaar Amerika.
2: Today's the day.
0: Oh man, wordt het een groot feest of wordt het echt een Trump-show?
1: Nou,
0: ik denk dat laatste. Tot zo.
3: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijke leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
0: Ja, tweede gedeelte van het radioprogramma.
6: Het wordt met het uur een grotere puinhoop hier.
0: Straks hebben we natuurlijk de geschiedenis. Waar kijken we allemaal naar? Onder andere gaat het natuurlijk over dit.
7: Radio Freedom.
0: Daar hebben we natuurlijk nieuws over. Ook dit is er. Backbeat, the word is on the street. Jawel, wat gebeurt er in 2025? Straks er even wat nieuws over. Over Oasis natuurlijk. Oh, wat was dat weer commercieel aantrekkelijk verhaal.

0: ben hier voor het feestje. Ik heb een hele strakke broek aangetrokken. Eens kijken wat er gebeurt in die jongens.
1: Waar is het feestje?
0: Ja,
1: hier is het feestje.
0: Zeker. Daisha, I'm here for the party. Het verder geldt in het radioprogramma.
2: Een kijkje in het verleden.
3: Wat gebeurde er door de jaren
0: 1934, Jordaan oproer. En een verslag van de hoofdcommissaris van Amsterdam. Maar daar was natuurlijk Jordaan. Kwamen uiteindelijk 5 doden en 56 slachtoffers daarbij. Oftewel zwaar gewonden eigenlijk moet ik zeggen. Er waren 8 agenten bij. En het kwam allemaal het feit dat namelijk in 1929 had je die beurskracht in de VS in Amerika. Dat werkte uiteindelijk door naar Nederland. Hier kwam het economisch helemaal niet zo goed van pas. Uiteindelijk in 1929 had je hier nog 105.000 werkelozen. Uiteindelijk liep dat op naar, in 1934 dus, naar 502.000 werklozen.
1: Al in Amsterdam.
0: En nou vooral heel veel in Amsterdam. Die woonden daar bovenop elkaar. Er was heel veel frustratie. Uiteindelijk kwam er een soort demonstratie op de Rozenkracht. En toen ging het over namelijk de steunverlaging. Omdat er zoveel mensen in de steun kwamen. Er kwam een steunverlaging. En toen, daar waren ze niet mee eens. Uiteindelijk was er ook een soort NSB bijeenkomst. En daar waren ook weer mensen tegen. Daar gingen ze ook demonstreren. Dus ja, chaos-theorie noem je dat ook wel. Dus ja. Uiteindelijk gingen de mensen die tegen de NSB waren. En die waren fanatiek, hè? Niet de NSB, ja, maar tegen de NSB. Dus die gingen zich ook bemoeien met uiteindelijk dat deze steunverlagingsbijeenkomst. Dat liep uit de hand.
1: Ja. Maar je had het ook net over het goud. Maar het was in die tijd dus dat je die gouden standaard had. En dat ze wilden dat er net zoveel geld in omloop was als dat er goud lag in de kluizen.
0: Ja.
1: En andere landen om ons heen, die hadden dat het losgelaten.
0: Dus ja.
1: Nu is het ook nog zo. Hè? Van dan heb je bijvoorbeeld 100 miljoen aan geld. En dan heb je maar 10 miljoen aan goud, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: En de gouden standaard noemen ze dat. Maar dat hadden wij niet gedaan. En daardoor toen waren we zo arm. En toen moest iedereen zoveel procent van zijn loon inleveren ook, weet je wel.
0: Dus vandaar wel die
1: verkrotting en al die hele gezinnen die in die vochtige kelderwoning
0: wonen. Oh mijn god, als je de beelden ziet uit de jaren 30, de jaren 20 en 30 in Amsterdam.
1: Ja, maar je had ook helemaal geen geboortebeperking. En het enige wat lol die ze hadden was ze gezellig bij elkaar kropen.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, dan komen die kinderen wel, weet je wel. Dus,
0: zeker. En als je hoort hoeveel mensen er in één woning wonen, ja, of bij een huis wonen, dat is echt bizar.
1: Goed. En geen ventilatie.
0: Andere geschiedenis, feitjes.
4: Ja, nou, best een beetje muziekgeschiedenis eigenlijk.
0: Ja.
4: 2025, vorig jaar nog maar. En na een split van 16 jaar geeft de Britse band Oasis hun eerste 41 reunieconcerten. Nou, dat was toch wel iets moois. Maar
5: now,
4: volgens mij
5: here,
4: volgens mij heb je iets moois onder de knop.
0: Zeker.
5: Now, here it is the moment Oasis fans have been waiting 16 years for. Brothers Liam and Noel Gallagher have reunited on stage tonight at Cardiff's Principality Stadium. It's their first performance together since their explosive split back in 2009. Fans from around the world have flocked to see them.
0: Ja, zeker. En dat ging er allemaal heen. Het was een groot succes natuurlijk. Het, nou goed, ik heb het een klein beetje zitten kijken.
4: Ja.
0: En er zijn heel veel filmpjes, allemaal illegale filmpjes te vinden. Het is bijna niet te horen wat ze zingen ook. Het is heel slechte kwaliteit. Maar goed, de grootste hit was natuurlijk dit. Ik kan me nog herinneren dat we in de schuilkelder van de ZFM zaten. In de watertoren onderin. Dat ik dat singeltje zag liggen. Dat ik dacht van wat een gejammer is deze plaat.
4: Maar dat hoor je nog steeds. Hè?
0: Ja, je hoort hem nog steeds. Terwijl eigenlijk veel beter werk heb afgeleverd. Ja. Maar goed, dit is wel de grote...
1: De grootste hit.
0: Grootste hit.
4: Zeker. En er zijn geruchten in de media van over een nieuwe Europese... Tournee.
0: Ja, snap ik. Ja.
4: Centjes.
0: We zijn nu uit de korst.
1: Ja, kassa. Ja, ze hebben geen geld.
0: Wat dan meer?
1: Ja, vanaf... het is natuurlijk Independence Day today.
4: Yes.
1: En het grappige is dat je dan op Wikipedia ziet... dat al die jaren dat er steeds een nieuwe officiële vlag werd ingevoerd.
4: Ja, klopt.
1: Steeds weer een extra ster.
0: Extra ster.
1: En tot 1960 en toen waren het er 50. Ik weet niet of er daarna nog meer bij gekomen. De laatste was Hawaii of zo.
0: Ja, klopt. Hawaii is erbij gevoerd. Ja.
4: Kijk, het is allemaal netjes uitgeprint. Alle sterren, alle data, alle jaren.
0: Ja, en uiteindelijk... af en toe krijg je dan bij Pawn Stars... krijg je dan weer een gast die heeft een officiële oude vlag... Van United States of America. En dan wordt hij onderzocht.
1: Waar, denk ik.
0: En dan wordt er naar gekeken. En dan wordt een hele beschrijving bij gegeven. Ja, deze is bijna niet opgehangen geweest. En die is een reservevlag geweest. En kijk, minder sterren zitten erop. Die zijn dat jaar. En die zoveel geld waren.
1: Grappig, hè?
0: Grappig. Ja. Echt de patriotisch.
1: Patriotisch
0: gevoel. En nou ja, goed, zo'n vlag is best wel op geld waard. Maar goed, ja, het maf is natuurlijk. Ja, het is de Independence Day.

0: brandstoffen speelde. Die uiteindelijk zijn benen kwijtraakt. En dan krijg je dan een heel ander beeld van hoe Amerika in de Vietnamoorlog zich had gedragen.
1: Nee, dat was die film van Tom Hanks.
0: Nee,
1: weer een andere film. Dat die Captain Dan. Ja, die was ook zijn benen kwijt.
0: Ja. Oh ja, dat was ook hem.
1: Ja, dat was ook Vietnam en alles.
0: Ze hebben zoveel films erover gemaakt.
1: Ja, het is ook heel lang geweest dat ze daar aan het rommelen waren.
2: Maar het had eigenlijk een Trump-feestje moeten worden. 250 jaar.
0: Dat wordt het ook
2: Amerika.
1: En daarom heeft hij toch zijn beeld op de dollar.
0: We zullen
1: dollar
0: zien.
1: Trump.
0: Iedereen gisteren heeft een zegje erover gedaan van wat het vandaag gaat worden. En we zullen kijken wat het wordt.
1: Ja.
0: Zeker, de eerste uitzending van Radio Free Europe. Je hoorde het net al. Radio Dit hebben ze natuurlijk van afgeplakt. Uiteindelijk was KLF er namelijk. Maar uiteindelijk...
3: For uncensored news and music, millions of East Europeans switch on Radio Free Europe. The in sound from outside. For facts about RFE in East Europe, write Radio Free Europe, box 1971, Mount Vernon, New York.
0: Precies, onafhankelijke informatieradio. Dat was Free Europe Radio. En dat was in München, was dat de eerste uitzending. 1950, 1949 hadden ze iets op poten gezet. Het was een mediaorganisatie die dus in heel veel landen, in 27 landen, ging uitzenden. En uiteindelijk, ja, in 2025, toen dacht Trump, what the fuck, fake news. Dus die dacht, daar gaan we geen geld meer naartoe sturen. Dus die vond het ook, zegt, radicale propaganda. Daar wil ik niet aan meewerken. Dus uiteindelijk hebben andere landen, Tsjetsjenië en andere landen, hebben daar zeg maar in het gat gesprongen. Die steunen het nog wel. Dat Radio Free Europe met goede informatie die de wereld nodig heeft. Goed, tot zover.
1: Nou, ik heb nog eentje, een kleintje. Dat de Wereldmeteorologische Organisatie, die heeft dus eigenlijk in 2023 al ontdekt dat de metingen uitwijzen dat er een nieuwe El Niño-cyclus is begonnen. En dat is een natuurverschijnsel dat langzaam even naar de oceaan wordt opgewarmd. En dat schijnt dus, daardoor ging die warmte van de ene kant naar de andere kant. Je hebt ook El Niño, dan gaat die weer andersom.
0: Oh ja.
1: Maar ze hebben het er steeds over nu, dat er nu echt nare dingen gaan gebeuren binnenkort.
0: Okay.
1: Door het weer.
0: Leuk. Nee, leuk bericht om zo mee af te sluiten.
1: Opwekkend, hè?
0: Opwekkend allemaal. Nou goed, dan straks de poolkappen en de ijskappen die omwisselen.
1: De
0: schil van de aarde gaat loslaten en dan schuift zo de hele boel om. Nou, jongens, nog meer goed nieuws.

Ja, het gaat ze beter met de wolf. Ja, dat er heel veel wolf van worden opgelegd. Nou goed, Kings of Leon vonden dat toch lastig. En die hebben een plaat gemaakt dat heet The Wolf. En die hoor je hier bij Toebak Leeft. En het is tijd voor de verjaardagen. Zeker. En die vandaag jarig zou zijn geweest, overleed in 2020. Was hij 81 jaar oud. Ja, je kent hem ook alleen maar van deze plaat.

0: Bill Withers. Overleed in 2020. Dat is 81. Ik kan de plaat niet meer horen. Ik vind dit dan daarentegen weer leuker eigenlijk. Met Grover Washington Jr. Dat is de man op de saxofoon. Die hoor je niet zingen. Hij heeft gewoon een hele goede stem. Hij heeft eigenlijk niet zo heel veel platen gemaakt. Eigenlijk in 85 is zijn laatste plaat uitgekomen. Die heet Watching You, Watching Me. Watching you, watching me. Girl, ain't it easy. Hij begon uiteindelijk bij de marine. Daar werkte hij. Heeft hij uiteindelijk nog toiletten in Boeings geplaatst, in vliegtuigen.
1: Oh.
0: Uiteindelijk kwam hij met Clarence Avant in aanraking van Sussex Records. En die speelde hem door naar Brooker T. En die is van Stax. En ja, toen uiteindelijk mocht hij zijn debuutalbum maken. Dat heet Just As I Am. En daar stond ook Ain't No Sunshine op. En ja, dat was meteen een grote doorbraak. En daar was een hele mooie nieuwe binnenkomer in die muziekwereld. Maar goed, Bill Withers, overbekend.
1: Ja. Ja, nou vandaag in 1940 is de geboortedag van onze krullenkop, noemde ik hem altijd. Tony Eijk.
0: Tony Eijk? Nog? Ja, zeker.
1: Ja, nou Tony was een Nederlandse componist, accordeonist, pianist, ja, orkestleider, nou noem maar op.
0: Even wat fragmenten van Tony van Eijk. Tony Eijk. Ja, zeker. Weet je het, wat dit is? Liep je het? Oeh, het is heel spannend dit. Dit is De Stille Kracht.
1: Van?
0: Met Preunitouw, weet je wel.
1: Oh.
0: Dat was die eerste naaktscène.
1: Oh, dat heb ik gezien. Daar heeft hij... Ja,
0: dat
1: ja.
0: Krijgt zelfs zo bloed op de lichaam. Nog een keer bloed. Oeh. En dat is Stille Kracht eigenlijk. Zeg maar. Oh. Bijzonder. Ik heb gisteren wat fragmentjes zitten kijken. Want ik denk, ja, aan de hand van Tony Eijk heb ik toch even kijken. Wat voor series hadden we vroeger eigenlijk? Dit is Stille Kracht, maar hij heeft ook dit gemaakt.
1: Ja, prachtig toch?
0: Dit is Oude Mensen en Dingen die voorbij gaan. Dat is van, hoe heet die ook alweer, die schrijver? Ah, ik heb ook gelezen die hele oude boeken zijn.
1: Ja, uit Haarlem. Hij woont in Haarlem.
0: Ja, Louis Couperus volgens mij is het van.
1: Oh,
0: ja. Louis Couperus is het van. Maar goed, in ieder geval, daar heeft hij muziek voor gemaakt. Hij heeft ook dit gemaakt. Ja? Ja, is dit is misschien net... Dat zou jij moeten weten,
1: Johan. Is dat een zevensprong?
0: Nee. Ja, dat zou ook nog kunnen, zevensprong. Ja, daar heeft hij voor mij niks voor gedaan, dacht ik. Maar goed, dit is Hollands Glorie. Op dat schip, weet je. Dat die ene man uiteindelijk over zijn bezem struikelt en tussen de haaien terechtkomt. Dat zijn van die scènes, daar heb ik trauma's aan overgehouden.
1: Oh, ja.
0: Zeg maar. Als kind heb ik dan eens te kijken gewoon. Tony Eijk heeft heel veel gemaakt, hè?
1: Ja, weet je wat ook zo leuk is? Hij had kinderhits gemaakt, of had je het al gezegd? Op een onbewoond eiland en ik heb zo waanzinnig gedroomd.
0: Oh ja, daar hadden wij een hele leuke versie over.
1: En het mooie is, deze nummers die zijn in het Chinees gezongen door het Shanghai TV Kinderkoor.
0: Oké. Ja, leuk. Hij heeft samengewerkt met 3 Degrees, Olita Adams, Ringo Starr, Tony Cooper. Nou, dat moet echt leuk zijn geweest.
1: En de Gevleugelde Vrienden, hè?
0: Ja, Gevleugelde Vrienden, ja. Ja, dat is heel bijzonder. Hij was ook bij de opening van het tweede net in 1964. Ja. Dan was er op jonge leeftijd op de televisie te zien, hè? Met zijn, met zijn pianokunst.
1: En de herkenningstune van Studio Sport, hè? Ja. En de composities voor Code and the Bee heeft hij...
0: Studio Sport is toch een Quincy Jones? Dacht ik, hoor.
1: Ja, dacht ik ook, ja.
0: Ja? Ja, dacht ik. Ja.
1: Oh, goed. Maar wat ik mooi is wel, dat ik wil even zeggen... Hij begeleidde prinses Juliana bij twee gezongen cabaretliedjes op een single...
0: Oh, leuk.
1: Die moeten we zoeken, die single.
0: Ja, dit is grappig. Goed, ging over Tony Eijk, die zou vandaag jarig zijn geweest.
1: Een uur over doorgaan. En hij is overleden in december, helaas. 85 jaar.
0: 85, mooi leeftijd.
1: Ja, mooi toch?
0: Zo. Wie nog meer jarig?
1: In 1939 werd Ria Bremer geboren. Zij is er nog steeds. Oh. Maar zij heeft ook van alles gedaan voor de televisie. 2 jaar in de panel van de drie. Maar ook jaren stuivers in. En vinger aan de pols.
0: Ja, zeker. Het stuiven is in. Hoe ging het alweer? Want ik heb daar altijd naar zitten kijken. Maar ja, ik weet het niet meer. Nee, jij bent niet met de telefoon. Ik weet nog wel, die balk met al die dingen die eraan hingen. En dan ging ze met zo'n schaar. Links, links, rechts. En dan moest ze iets beetpakken. Maar mochten ze niet kijken. En dan pakten ze een schaar en knipten ze het touwtje door. En dan viel er soms een heel grote pop naar beneden. En daar zat dan een brief bij van een school die graag naar de studio wilde komen.
1: Ja, en dan deze dat zo. Ja, die kinderen, ja, nee, ja. Ja,
0: heb
1: ja,
0: jij toch deze.
1: Ja, dat heb jij toch nooit gezien? Je hebt toch veel te joek naar voor? Zeg, dat heb ik al aan de binnenkant van mijn ogen gezien als ik ben geboren.
0: Echt wel. En vinger aan de pols deed ze natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Dat was wat heel iets anders, hoor. Dat was
1: wel iets avonds, volgens mij.
0: Ja, dat ging over de misstanden in de zorg of zo, geloof ik. Nou goed, uiteindelijk is ook ooit nog bij Radio Journaal begonnen als Marga Ter Steeg. is ook wel weer leuk. Maar goed, ik ging het over Ria Bremer, 87, hè, dames en heren.
2: Ja, ja, ja.
0: Gaat gewoon door, joh.
2: En ik ga door, en dat is met de vrouwen. Want vandaag zou eigenlijk 99 jaar geworden zijn Gina Lollobrigida.
1: Lolo Brigida. Gina Lolo Brigida. Dat was een plaat.
0: Ja.
2: En ze was een Italiaanse actrice die in de jaren 50 en 60... grote bekendheid kreeg met haar rollen in Hollywoodfilms. En ze was eigenlijk een generatiegenote van Marilyn Monroe. En zij was de dochter van een... dat vind ik ook zo grappig. Van een meubelmaker.
0: Een meubelmaker?
1: Oh, dat moet je aanspreken.
2: Ja. Respect, in haar jongere jaren nam zij vooral deel aan schoonheidswedstrijden. En bij de Miss Italia-verkiezingen werd zij derde in 1947. Nou, ze hebben in wat films gespeeld.
1: Ja.
2: En later in de jaren 80 speelde ze gastrollen in Falcon Crest.
1: Ja, dat was een mooie dame.
0: Zeker. Hij overleed in 2019. Hij was toen 76. Ik heb het over de man die deze plaat maakte. Zij dronk Ranja met een rietje. Johnny Lyon. Zeker. Hij was eerst met zijn schoolvrienden een bandje begonnen. De Jumping Jules. En ze had als Cliff Richards als voorbeeld. Hij heet eigenlijk John van Leeuwarden, maar hij maakte gewoon Johnny Lyon van. Uiteindelijk heeft hij ook nog muziek gemaakt voor films. Dit is Brandende Liefde.
3: Het was Brandende Liefde.
0: Dat is ook wel redelijk gedraaid op de radio. Dat was in 83. Hij is ook acteur geweest in Srebrenica. Srebrenica, moet je het voor mij uitspreken. En het Ark van God was, heeft hij ook niet gespeeld. En, goed, hij blijft toch in herinnering met dit.
1: Een zoet gevoiste
0: Een zoet gevoiste man. Hij heeft meerdere dingen gedaan dan alleen dat. Dus.
1: Ja, zeker. Het is ook de geboortedag van Gloria Stewart. Zij is een Amerikaanse actrice. Ze is in 2010 overleden, maar zij heeft echt veel gespeeld. Maar ze maakte op 87-jarige leeftijd een comeback in de film Titanic. En toen liet zij die mooie Jewel of the Sea liet ze vallen in de... Zij was dan die dame die...
2: Zij is nog de langstlevende dame geweest van het schip.
1: Ja, zogenaamd. Ik denk, ik weet niet of het echt was. Maar ze was de oudste actrice die ooit voor een Oscar werd genomineerd.
0: Oh, ja.
1: En de laatste rol speelde ze nog in 2004 in de film Land of Plenty.
0: Oké.
1: Ik vond, ze had wel een hele lieve uitstraling op die vrouw.
0: Ja,
1: die mooie blauwe ogen.
0: Ja, zeker. Dat was niet verkeerd. David McWilliams, McWilliams zou jarig zijn. Hij overleed al in 2000. Ik heb het niet opgeschreven, maar goed. Hij is al een tijdje dood. Uiteindelijk hij is hij bekend geworden door deze plaats. Oh, ik moet hem wel even hebben natuurlijk. Ja, deze. En het bijzondere is eigenlijk altijd dit stukje hè, van die plaat.
1: Ja.
0: Dat half door een megafoon zingend. Het grappige, als je videoclipje bekijkt, is het net omgedraaid. Dit zie je hem gewoon zingen. En het andere zie je hem door de telefoon heen zingen. Dus het is een beetje verwarrend. Maar het grappige is, je ziet beelden die gemaakt zijn in Utrecht. Ergens bij een onderaan een trap. Weet je wel, je hebt in Utrecht natuurlijk die gracht met al die lage terrassen.
1: Ja.
0: Nou ja, daar is het ooit gefilmd. In de jaren 60. Dit was een van zijn bekende platen. En hij heeft later nog een plaat gehad. Natuurlijk met dit.
3: Can I get there by candlelight?
0: Oh, Mier snoept dit, hè?
2: Oh. Ik luister vroeger altijd Jan Veen. Op maandagavond.
0: Ja, dat klopt. Ja. Zeker. Geen stoere gast, maar gewoon Mier snoept David McWilliams. Hij is geboren in Belfast. En dus had een grote hit met Days of Girlie Spencer.
1: Ja, ik heb toch ook eentje, die is toch wel vrij belangrijk. Want we zien hem regelmatig op tv.
0: Ja?
1: Louis B. Mayer. Hmm. Die is in 1882 geboren. Hij was een filmproducer. Overleden in 1957. Maar hij is de initiator van het sterrensysteem binnen Metro, Goldwyn en Mayer. En door zijn strakke bewind was MGM een van de grootste filmstudio's van zijn tijd.
0: Oké.
1: Dus hij geloofde ook in een volledig pakket van entertainment. En ging heel ver, erg ver om meer sterren bijeen te brengen dan er in de hemel zijn.
0: Kijk.
1: Nou, dat is wel de juiste attitude.
0: Zeker. Nou, tot zover de verjaardagen. Misschien straks nog een verdwaalde die we toch niet kunnen laten liggen. Want we zijn zo into die mooie verhalen.
1: Ja.
0: Die vaak bij zich dragen, deze bekende Nederlanders. Nee, bekende mensen gewoon. Goed. We zitten wachten op weer een nieuwe single van Jet Rebel. Want was dit leuk toen ik het voor het eerst hoorde. Change is coming around the bends.

0: Zweefvolle muziek van Jet Rebel. Change is coming around the bends. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten, voordat je weet. Het is alweer 9:30. Vergunningen voor de Jobs. Oftewel, dat zijn jongere ontmoetingsplekken. En nou ja, goed, ze hadden al in 2024 al, al ingestemd om dit toe te laten. Ze van, nou ja, in Noord zouden ze doen aan het Visserspad. En in Zuid, dat was de ingenieur G. Friedhofplein. En nou, de gemeente, of de dingen waren het erover eens. De gemeente en de ambtenaren zeiden, prima. Doe die joppies daar maar. Dan kunnen daar de jeugd zich verzamelen. Kan zelfs ook je mobiel opladen. Allemaal goed geregeld. Maar ja, toen moest er een omgevingsvergunning worden afgegeven. Ja, en daar komt IJmuiden, geloof ik, erbij kijken. Of ze IJmuiden. Maar goed, een andere organisatie komt er weer bij kijken. Die zegt, nee, er is niet rekening gehouden met de omgeving. Nee, we kunnen geen groen licht geven. Nou goed, dat heeft even geduurd. Dat was 2024 toen ze ernaar gingen kijken. En nu in 2024, jawel. Het is nu voorbij. De 6 weken dat mensen ook bezwaar konden aantekenen. Die in de buurt waren dus. Die is er ook verlopen. Dus ja, het kan gebouwd worden. Dus er komen van die halve containers waar de jeugd zich kan vermaken met elkaar. Goede verhalen kan delen.
1: Oké.
0: Komt u maar.
1: De gemeente heeft een oproep gedaan aan het kabinet om de woningbouw in de kustgemeente mogelijk te laten zijn. Want als vorige week heeft het kabinet een nieuw plan gepresenteerd om stikstofproblemen in Nederland aan te pakken. En de gemeente maakt zich zorgen dat sommige nieuwe maatregelen, zoals bufferzones rond Natura 2000 gebieden, de woningbouw in ons dorp kunnen belemmeren. Ah. Dus er is een hele brief naar hun gestuurd. Deze brief die staat op zandvoort.nl. En dat heet oproep aan kabinet, houd woningbouw en nog wat in gang.
2: Jongens, houd hier van soep.
0: Ja, soep? Tuurlijk. Ja, alleen tomatensoep. Ja.
2: Oh, oké. Okay. Nou, er worden vrijwilligers gezocht. Soepmakers gezocht. Okay. Nou ja, hou je van koken en van mensen? Er wordt gezocht naar enthousiaste vrijwilligers die 1-2 keer per maand op dinsdag een verse pan soep willen maken voor 20 tot 30 inwoners van Zandvoort. Nou, de soepmaaltijd is meer dan een lunch. Het is een gezellig momentje waar het mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dat is een pluspunt. Hier in Zandvoort. Het is niet nodig dat je ervaring hebt.
0: Oké, okay, goed. Gewoon de structuren volgen, protocollen. Heb ik op mijn werk ook. Gewoon van die,
2: goed op de
0: van die foto recepten die je gewoon kan volgen met een weegschaal. Ach, wat ideaal. Ja. Tony Hagens weet gewoon niet van ophouden. Zijn Amsterdammer. Hij komt al, wat was het ook weer, 50 jaar? Nou, ik weet niet. 58 jaar komt hij al, zeg maar, bij de Zandtevoerder. Dat is die camping die binnenkort... Zandtevoerder. Ja, klopt. Die binnenkort weg wordt gedaan. Ja. En hij blijft strijden. Hij zegt, ja, ik wil het gewoon behouden. Van de 400 gasten die daar jaarlang zijn geweest, zijn er maar 80 over. En die zeggen, we houden vol gewoon. Uiteindelijk zegt hij, ja, zijn oudste zoon, die komt er ook al. Zijn oudste zoon is nu 61. Mm. En die vindt het nog steeds een heerlijke plek. Hij woont zelf nu in de Jordaan. En daar is weinig groen. Dus het is een goede compensatie. Ja. Deze recreatiepark. Maar goed. Uiteindelijk heeft de rechter nu tot het voorjaar de gasten gegeven. Ze mogen dit seizoen nog blijven. Ja. Daarna moeten ze toch wel weg. Alleen ja, de eigenaren van de Zandtevoerder hebben toch het hek dicht gedaan. En ja, dat had de rechter niet gezegd. Dat het hek dicht mocht. Het moet open blijven, dus daar is nog wat over te doen. En hij mijmert toch een beetje deze Tony Hagens over dat het van die mooie tijden waren. Het was gezellig, er waren veel Amsterdammers. Dries Roelvink was er, Caroline Tensen was er, John van der Heuvel. Al die mensen kwamen gewoon naar dit recreatiepark. Nou, binnenkort natuurlijk die luxe villa's, dus dan komt er een heel ander soort volk.
2: Wat hebben zij met dat park dan?
0: Dat weet ik niet, die kwamen uit Amsterdam en die kwamen hier ook naar de waterkant van Nederland natuurlijk. Dus ja,
2: maar goed,
0: zoals het nu klinkt, als het of ze lopen op belaaste benen, dat het toch uiteindelijk wel gaat gebeuren.
2: Ja, ik denk ook.
0: Ik denk niet dat ze het gaan winnen, maar goed.
1: Jammer, hè?
0: Ja. Nou ja, ik weet niet of het jammer is, maar het is wel vrij bot allemaal gegaan. Dat is wel zo.
1: Ja, ja. Maar gewoon de gewone man, hè, laten we het even heel links aanvliegen,
0: ja.
1: die kan gewoon nergens meer heen. Overal worden van die luxe huisjes gebouwd. Ja. En die zijn niet te betalen voor de gewone mensen.
0: Nee, klopt. De prijzen gaan omhoog.
1: Ja.
0: Zeker waarom. Hoewel, daar is ook wel een kentering gekomen. Want ik heb zelf ook een huisje.
1: Ja, ja.
0: En je kan het ook wel bizarre prijzen gaan vragen. Maar ja, als je buurman toch er net even lager is, dan moet je ook weer omlaag. Dus
1: ja, ja.
0: Nou ja,
1: vroeger kon je nog met een tentje gewoon ergens al je
0: Maar dat willen ze niet meer natuurlijk.
1: Nee, belachelijk gewoon. Nee. Ja, er is in Zandvoort, dit jaar vieren we dus het ontstaan van de badplaats Zandvoort.
0: Ja, ja.
1: 200 jaar geleden is dat gebeurd. Maar de basis voor de viering is ook het onderzoek van vorig jaar. En dat is onder leiding van historicus Koen Marijt. En nou heeft die Koen Marijt samen met Walter Sands, die voorheen ook bij de radio was, hebben ze een podcast gemaakt van 5 afleveringen en een korte bonusaflevering. En de muziek in die podcast is speciaal gecomponeerd en uitgevoerd door Ruud Houweling, ook een Zandvoorter.
0: Ja.
1: Ik kan al deze afleveringen kan je via Spotify beluisteren.
0: Ja.
1: En als je dus naar de Zandvoortse Courant gaat op internet, dan staat er ook al beluister alle afleveringen, dan zit je er gelijk in.
0: Ja,
1: dat is, dus dat is misschien wel voor de oudere Zandvoorters onder ons, dat ben ik dus wel interessant om te luisteren.
0: Nou goed, het is grappig, ja. Ik geloof dat we nog genoeg bij stil hebben gestaan. 200 jaar Zandvoort, dat weten we nu toch wel, geloof ik. Maar goed, ja. Het is altijd wel weer een leuk verhaal over te vertellen natuurlijk. Goed, straks de Jolandekeuze, wordt even gekeken naar onder andere de baby's van de zanger daarvan is jarig. Eerst even de nieuwe single van The Editors, The Rush.

0: muziek van The Editors. Zeker Rush, nieuw album dat ze uit hebben. Surface, Echo en Clouds.
1: Ja, ook hebben we nog eens in de Clouds van.
0: Zeker, nieuw album van The Editors. Ja, ze komen naar Nederland. Donderdag 18 februari staat de Britse band in Ziggo Dome in Amsterdam. Uiteindelijk, ja, ze begonnen eind april begonnen ze met een nieuw album. En ja, goed, daar was onderal Call It Out. Dat was toen opnieuw uitgebracht. Goed, ja, de editor, zeker leuke muziek. We hadden nog één verjaardag staan. Vandaag wordt John Wade wordt 74. Is de man die je natuurlijk kent van The Babies. De klassieker. Grappig is het verschil wat hij toen maakte en wat hij later heeft gemaakt. Het grappige is, het ging niet solo, het maakte hij deze plaat. Toen verwees hij nog naar die plaat die je had bij de baby's. Wel weer grappig. Echt mierzoet. En uiteindelijk had hij samen met Bad English nog een leuke grote plaat. Toen was het echt een stoere man geworden. Maar goed, straks doen we even die landenkeuze erover. Dus eerst nog even andere berichten.
2: Stoere oude man.
0: Ja. Stoere, nou, ik vind op, ja, dit soort muziek, dat vind ik wel leuk hoor. Met zo'n gitaartje erin. Hey, is jongen. Meer pit.
2: Ja.
0: In plaats van het hele zoetsappige.
2: Ja.
0: Want, je had vroeger ook natuurlijk dit nog, hè.
2: Het blijft toch allemaal wel een hit. Blijft.
0: Ja, vertel, wat er meer. Nou ja. Wat hebben we er meer te melden?
2: WK voetbal is nog steeds... nou
3: wat?
2: Ja. Ja? Nog steeds hot, maar ik vergeet het omdat Nederland volgens mij uit ligt. En België ligt volgens mij nu ook uit.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: Maar nou ja, er worden dus rode kaarten uitgedeeld met voetbal. Maar wist je ook dat Centraal Justitieel Incassobureau ook kaarten gaat uitdelen? Maar dan de gele kaart.
0: Ja, klopt. De compensatie van de boetes. Kaart. Ik kan het begrijpen, ja.
2: Je gaat voortaan eerst een waarschuwing krijgen.
0: Ja.
3: Oh. Ja, maar dat is gewoon een herinnering eigenlijk.
2: Ja, daar komt het dus eigenlijk op neer. Ja. En aan mensen waarvan de betalingstermijn voor de verkeersboete dreigt te vervallen.
0: Ja.
2: Dus voordat je zeg maar, die oplegging gaat krijgen, krijg je eerst nog een waarschuwing.
0: Ja.
2: En nou ja, de gele kaart die is vanaf woensdag dus 1 juli ook weer ingezet.
0: Nou ja,
2: gisteren zal het je helpen.
0: Sorry?
2: Wat hoort zal het je helpen?
3: Het kost veel postzegels.
0: Ja, dat ook nog weer een keer.
3: Ook
0: dat
3: ook weer een keer, ja.
0: Nou, gisteren was dit op het nieuws.
4: Het is een frustratie voor veel automobilisten. De torenhoge verkeersboetes.
2: Ja.
4: Onlangs besloot het kabinet dat ze volgend jaar opnieuw omhoog mogen. Maar het Nederlandse boetebeleid staat nu ineens op losse schroeven. Volgens een aantal rechters is er iets helemaal mis met die boetes. Ze gaan over verkeersovertredingen. En ze zijn zo hoog nu dat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor andere strafbare feiten.
0: Zeker, dus het wordt aangepakt. Vandaar ook die waarschuwing, wat je net al hoorde over Marco. En ja, hoe reageren mensen daarop?
5: Ze zijn belachelijk. Veel te hoog. Als je kijkt naar andere landen om ons heen, dan is dat veel minder.
6: Ja, het is ook weer een melkkoe lijkt het erop, he, van de regering.
7: Het is, je bent gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
8: En dat vond een kantonrechter vandaag ook.
0: Ja, en die heeft gezegd, het gaat niet door jongens. Jullie moeten die melkkoek maar ergens anders gaan doen. Doe de benzine maar weer omhoog of zo. Maar dit,
3: nee. Ik heb ook hier staan dat vorig jaar leverde het staatskas zo 1 miljard euro op.
0: Ja.
3: Door de inflatiecorrectie gaat de opbrengst nog weer met miljoenen omhoog. En ja, ik had hem al helemaal voor me klaarstaan. Maar jij hebt hem al helemaal...
0: Goed.
2: Maar toch, nou, toch even ook bij de auto blijven.
0: Ja.
2: Ik was vorige week dan in Duitsland, vorig weekend.
0: Ja.
2: Nou, benzine, €1,79.
0: Ja, mooie prijzen, man.
2: Prachtig.
0: Ik reed bij Alkmaar de randweg op. Of van de randweg reed ik zeg maar de N9 op. Ja. En daar stond bij de benzine... ik stond €2,39.
2: Hè?
0: Ik denk, nou gasten, jullie maken het wel echt bont. Want als ik verder gewoon, als ik bij één rij, kan ik gewoon ergens denken voor 2,19.
2: Ja.
0: Doe even normaal, heel gek. Maar goed, ja, goed, als je echt omhoog zit, dan denk je, oh, ik moet snel. Maar dit is echt crimineel.
3: Gewoon. Ja, zeker weten.
0: Dus, nou, goed, tijd voor die landenkeuze. Zijn we aanbeland?
3: Ja, zullen we dat doen? Ik ga weer even terug. Ja,
0: hij wordt vandaag, wordt vandaag 74. En dan hebben we het natuurlijk over John Waits. Ik heb geen idee of hij nog weer recent nog muziek heeft gemaakt. Nou, ik zal er even induiken. En dit is natuurlijk een plaat die jij solo maakte nadat die baby's had verlaten. En de openingslijn verwijst naar de oude plaat van hem.

0: Ik mis je helemaal niet. Nee, dat is het anders dan te zeggen dat ik je eigenlijk... Oh, ik mis je helemaal niet. Maar je voelt de pijn eronder. Dat zie je eigenlijk. Wist hij er wel natuurlijk. Dat is die dubbele boodschap. Heerlijk. John Wayne wordt vandaag 74. Uit de verjaardagspak die we vandaag hebben natuurlijk. En ik zat toch even te kijken. Maakt hij nog muziek? Een muziekje van 15 jaar geleden is dit. And I know there's millions of people in LA. Beetje hetzelfde genre gebleven eigenlijk. Met Bad English maak je wel een uitstapje. Dat was wat steviger. Nou, er zit er weer iets met missen in. Toch wel een of andere trauma opgelopen vroeger. Ja. Die ding heeft gemist. Met de baby's maak je iets met missing. Later nog met missing. Nou, nu weer een plaat over... Ik mis iets in mijn leven. Nou goed, regelmatig doet hij nog concerten, had ik gehoord. Dus man is nog zeer actief met muziek maken. Nou, als je 74 bent, dan kan het gewoon nog.
1: Nou, hij miste ook gewoon de geldstroom die er vandaan kwam voor al die muziek.
0: Oh nee.
1: Is jawel, dat dan weer? Jawel.
0: Slaat niet zo plat. Man, als je iets moois vindt, dan blijf je dat gewoon doen. Ja. Dat zie ik ook met die salsa dansers. Ik zie echt mensen in de 70 nog steeds aan dansen. Zeker. Nou, vertel, nog iets anders.
2: Ja, Amsterdam die kampt momenteel met de aanwezigheid van 5000 micro-auto's. Nou, dat zijn die bureaus.
0: Wat, micro-auto's?
2: Ja, dat noemen ze micro-auto's.
0: Oké. Okay.
2: En dat is niet een voertuig die wordt dus gezien als alternatief.
0: Nee?
2: Maar voor bestaand vervoer, maar eerder als aanvulling. Dus ja.
0: Oh, die heb je er gewoon nog bij even naast?
2: Ja.
0: Ja,
2: dus okay. Nee, ze hebben eigenlijk geen...
0: Dus dan heb je nog weer extra plaats nodig.
2: Ja.
0: Oké. Okay,
2: als ze maar moeten maar goed bedenken hoe ze dat gaat oplossen.
0: Nou ja, als je zeg maar in het centrum woont, dan moet je verplicht zo'n micro-auto kopen.
2: Ik denk, hartje centrum, geen auto.
0: Geen auto, zoiets, daar moeten we naartoe.
1: Dat gaat ook gebeuren, denk ik, hoor, uiteindelijk.
0: Ja, zeker.
1: Dus in Amerika is op het platteland van de staat Ohio... zijn 16 verwaarloosde kinderen uit hun woning gehaald. De jongens en meisjes van tussen de 1,5 en 18 jaar oud... zaten mogelijk 4 jaar lang het grootste deel van de tijd... opgesloten in een kamer van 3,5 bij 3,5. Moet je nagaan. Twee ouders en de grootouders zijn opgepakt... verdacht van kindermishandeling. En het lijkt als ze allemaal familie zijn. Dus ze zijn nergens ingeschreven, gingen niet naar school... konden niet of nauwelijks praten. Dus zij zegt al, procureur-generaal... die zegt al van nou... ze leken wel bijna op wilde dieren. Het was een weerzinwekkend tafereel. Mm. Dus het is... Ja, wij hadden in Zandvoort natuurlijk die boerderij waar al die kinderen waren. Maar die gingen nog wel zelf naar school.
0: In Zandvoort? Runeswold?
1: Runeswold, ja. Zei ik Zandvoort?
0: Ja, zei Zandvoort, ja.
1: Maar ja, de buren in het plaatsje zeggen ook dat ze niet wisten dat de kinderen in het huis woonden.
0: Hoeveel kinderen waren dat?
1: 16.
0: 16?
2: Ja. Wat een fuck. Een klein huisje. Ja.
0: Zo.
1: Ja, dat is wel wat anders dan wat wij hier hadden. Maar je hebt in Amerika natuurlijk zulke enorme grote... de prairies en alsof dat het helemaal verlaat is.
0: Ja, dan ja, kan je wel wat kinderen kwijt bedoelen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Verontrustend dit. Ja. Dat kan ook alleen maar daar, zou je bijna
1: zeggen. Maar het grappige is wel...
0: Nou, het grappige is...
1: De politie viel de woning binnen in het kader van een onderzoek... dat helemaal niets met die kinderen te maken had.
0: Nee, oké. Okay.
1: Dus het is echt puur toeval.
0: Dat ze tegenkwamen.
1: Ja.
0: Nou, dan denk je van... Oh, er moet er veel meer van zijn natuurlijk, zou je denken.
1: Nou, vast.
0: Vast. Goed, nou, nieuwe single van Mary in the Junkyard. Ja, ik heb het nou weer uit de kast vandaag gehad. Het is een beetje af en toe in de gaten houden. Af en toe hebben ze toegankelijk muziek. En dit is er een van. Blad.

0: Een nieuw album hebben ze uit. Role Model Hermit komt uit Engeland vandaan. Daar bekend om het rauwe verhalen en dynamische live-optredens. Ik zei al, meestal is het niet radiovriendelijk. Dit is echt heel sfeervol. Dat gitaartje vind ik wel lekker. Oh, tegen de titel heet Bloed. Blood! Mary in the Junkyard. Beetje verrassende nieuwe muziek in de zaterdagmorgen. Je moet ook op zijn tijd wel eens met je kunnen gewoon. Hè? Een beetje uit je comfortzone vandaan komen. Is dat wel weer leuk. Goed, we kijken nog even de wereld in.
1: Ja,
0: nou.
1: Er is ook weer Amsterdam. Maar Amsterdam doet sinds 1 mei mee aan een proef met een zogeheten slachtofferdevice.
0: Slachtofferdevice?
1: Ja, ja, ja. Dat is, hoe heet het? Dat is een GPS-apparaatje dat gekoppeld is aan een enkel band van een verdachte of veroordeelde. Nou ja, zodra de, komt hier, zodra de verdachte en het slachtoffer dicht bij elkaar komen, wordt de reclassering gewaarschuwd en kan het slachtoffer maatregelen nemen om veilig te blijven.
0: Oké, okay. Oh, die springt op de scooter en die gaat er meteen achteraan. Ja. Hopelijk, hè?
1: Dat kost toch, nou ja, daar is ongeveer 6 miljoen euro voor uitgetrokken. Dat kost geld.
0: Yeah.
1: Dan heb je al iets op je naam staan en dan wordt er nog, nou ja, bij de burgers wordt er even aangeklopt van, joh, heb je nog geld? Dat we die mensen die het goed hebben gedaan, verkeerd hebben gedaan, hier hebben we nog geld toe.
0: Yeah.
1: Kunnen we ze nog beter beschermen?
0: Ja.
1: Maar, behandelen.
0: Okay. Ja, leuk.
1: Die moet het ook maar gaan doen.
0: Goed, nou ja, de vraag is wat vandaag in de Telegraaf speelt. Heb je wel eens iets meegenomen van je werk?
1: Oh, dat verhaal.
0: Oeh, dat verhaal. Is dat
1: ook hoor. Ik wel hoor. Pennen.
0: Ja, pennen en papier. Wie neemt er geen papier mee voor zijn werk? Nou goed.
1: En een pennetje.
0: En ja, is dat strafbaar of is het linker soep? Ja. Er is één man bijvoorbeeld op staande voet ontslagen. Eén man en... noem je dat ook weer? Zo'n man die uit het buitenland komt. En, dat maakt niet uit. Maar goed, hij heeft bij de Bijenkorf gewerkt. Echt wel lang ook, hè? Echt wel iets van 10 jaar. Uiteindelijk had hij nog een rekening openstaan van 33 euro.
1: Ja.
0: En hij had ook met afrekenen van lunchen ontzettend lopen kloten. Weet je wel, dat broodje niet afgerekend, dat broodje wel. Dus dat heeft hij ontslag gekregen. Maar er zijn ook dingen bekend van mensen die bijvoorbeeld wel weg zijn gekomen met allerlei dingen. Onder andere... Er was er een man die had, die had een plastic tasje meegenomen. Die werd wel ontslagen. Een plastic tasje. Iemand bij KLM, die werkte bij KLM Catering. Die had in 2020 had hij ontzettend veel dorst. Dan heeft hij een flesje uit het vliegtuig gepakt. Heeft hij overgegoten in zijn eigen dopper.
1: Oh jeetje.
0: Ja, die moest je ook niet mee gezien worden met een dopper. Vind ik echt zo suf. Maar goed, die werd wel ontslagen. Alleen omdat hij water uit het vliegtuig pakte en overgoot. En nou goed, het advies is blijf logisch nadenken. Wat kan je meenemen van de werkvloer en wat kan je beter niet meenemen? Maar goed, voor hele suffe dingen kan je dus ontslagen worden. Ja. Dus je moet eigenlijk een beetje verdiepen in wat staat er op papier?
1: Nou ja,
0: wat heb je baas op papier gezet?
1: Ik denk als jij iets mee naar huis neemt, dat je misschien thuis verder gaat werken. En wat noodzakelijk is dat je thuis het werk kan doen. Dan is het toch geen diefstal. Dan gebruik je het. Neem je het mee voor thuis.
2: Ik heb een kantoorstoel thuis staan, maar die hebben ze zelf gebracht.
1: Ja, dat is voor de coronatijd. Dat je het zelf meeneemt.
0: Ja.
2: Maar ja, deze Big Pennen. Dan heb ik op een gegeven moment thuis zitten kijken. Ik denk, oh, ik heb er misschien wel een stuk of 6 of 8. En dan neem ik die weer eens mee naar het werk. En dan gooit je daar weer in die bak, weet je wel.
0: Ja, oké, dat valt allemaal wel mee. Ja, het schijnt vooral bij de HEMA Kruidvat en Bijenkorf hebben ze no zero tolerance. Oftewel, als je maar iets meeneemt, dan kan je echt ontslagen worden. En zo'n bedrijf raakt dan echt miljoenen kwijt. Want die hebben natuurlijk heel veel locaties.
1: Maar dan ben je gewaarschuwd.
2: Ik heb vroeger gewerkt bij de Bijenkorf. En dan moest je als je naar buiten ging... Langs een soort beveiliging. Dan moest je op een knop drukken.
1: Ja.
2: En af en toe werd hij dan rood. En
1: dan moest je, dan werd je uitgepikt.
2: Dus het was echt van vreemdele keur.
0: Oké, dat is wel mooi.
2: Ja. Dus dan, dat vond ik wel een goede zaak.
0: Nou goed, en dan kan ik altijd wel zeggen wat ik al graag mee naar huis zou willen nemen. Ja, dat mocht ik van mijn vrouw niet meenemen. Dat is een van die collega's. Maar gelukkig werkt hij nu erg anders. Dus die hoef ik niet meer mee te nemen. Die is vanzelf weggegaan. Ik weet ook niet hoe dat
2: misschien een mitoetje met jou.
0: Misschien ligt het ergens. Ik weet het ook allemaal niet. Goed, sorry. Ik praat door deze zanger heen. Arne Soldaat.

0: Ja, dat heeft ook alweer andere betekenis. Daar gaan we daar niet omheen. Maar goed, wat we eigenlijk zijn vergeten. In 1998. Ja, Jezus.
1: Heel goed naar Dennis Bergkamp. Ja, Jezus. Bergkamp.
0: What the fuck?
1: Dennis Bergkamp!
0: Ja! Hé! Hey, what the fuck? Dennis Bergkamp! Hij gaat erin!
2: Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: Ja, je begrijpt het al. Dennis Bergkamp die scoort in de laatste minuut in de kwartfinale tegen Argentinië. En goed, dat was in de WK in Frankrijk. Later verloren ze natuurlijk de halve finale. En dat was met Brazilië. Dat was toen 4-2 hebben ze toen verloren. Maar goed, dat was even geschiedenis uit 1998. Wat kunnen jullie nog melden?
3: Nou ja, we moeten ons opmaken voor de volgende hittegolf.
0: Oh.
3: Wanneer begint die? Komt van de week aan.
0: Is dat weer code rode?
3: Ja,
0: dan?
3: Hij komt van de week aan. Alle kleuren krijg je weer om je oren gegooid.
0: Oké. Nou, oké. Dan komt iemand met de koek aanlopen.
3: Ja.
0: Wat? Oh nee, laat je niet afleiden.
3: Nee, ik laat me even niet afleiden. Ja? Nee, het is vandaag natuurlijk 250 jaar die bevrijding.
0: En ja?
3: gisteren heeft hij speciaal iets ondertekend, die Trump. De proclamatie op 3 juli. Daarin beschrijft hij de onafhankelijkheidsverklaring. Hij wil dus gewoon zelf in de geschiedenis wil hij eventjes laten zien dat hij de waarde van vrijheid, zelfstandigheid en de rechten van burgers ook 250 jaar later wel heel belangrijk zijn voor het land.
0: Ja,
3: vandaar
0: ja,
3: dus al die mensen die teruggestuurd worden en zo. En,
0: ja, zeker.
3: Onafhankelijkheid. Ja. Dus, ja.
0: Ja, het wordt een bizar feest. Met een bokspartij is er al geweest. Nou, het is echt heel veel gaande. En ook de geschiedenis die aan het uitwissen. Nou, bijzonder verhaal. Maar goed, 250 jaar Amerika. Tot
3: Ik
0: volgende week.
3: Ik vind dat wij vandaag ook vuurwerk moeten afsteken.
0: Ja.
4: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer teruggevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: ZFM Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.
8: Ja,
9: ja. Ja, goedemorgen Zandvoort, Ger.
10: Ja, dat klopt geheel, Hans. Ger, ik denk dat jouw microfoon niet open staat.
9: Wat is het?
8: Nee,
10: ja, wel. Nu wel.
8: Okay.
10: Ja, het begin is altijd moeilijk.
8: Ja, daarom, alle begin is moeilijk.
10: Hey, lekker weer. Mooie zomer.
8: Ja, zeker mooie zomer tot nu toe. En ik hoor net dat er een hittegolf weer aankomt.
10: Och jeetje.
8: Nou, dat lijkt me
10: nou, ga ik nu pas weer smeren.
8: Ik ben met de motor weer geweest vorige week en...
10: Ja, was leuk.
8: Nou ja, in zoverre, als je met 37 graden op de motor zit, is ook niet fijn, weet je. Ik bedoel, dit weer is lekker, moet ik zeggen.
10: Dit is heerlijk.
8: Nou, jij geniet nog steeds van het WK voetbal, geloof ik, hè?
10: Ja, ik heb eigenlijk nog niets gezien.
8: hier zit iemand die helemaal niet van voetbal houdt. Ja, nee. Zijn er, hoor.
10: Nou ja, als je niet van voetbal houdt, dan moet je... Weet je al,
8: je wordt doodgegooid met het voetballen. Hè?
10: Er zijn mensen die houden niet van voetbal, maar die gaan dan wel naar Nederland kijken. En denk, ja, dat is toch ook niet leuk dan?
8: Je hebt ook helemaal niks van Nederland gezien?
10: Nee.
8: In de voorronde ook helemaal?
10: Nee.
8: Kijk, dat je s'nachts niet naar Nederland
10: kijkt. Je ontkomt niet aan het feit dat je weet dat Ronald Koeman de baas is.
8: Ja, Bas.
10: Was. maar ik zou ook geen speler herkennen. Nee.
8: Gakpo?
10: Wie? Gakpo?
8: Ja. Ja, we gaan zo hebben over... we gaan even de onderwerpen door.
10: Laten we dat komende twee uur.
8: We gaan het hebben over het WK voetbal. Met Ron Brouwer van Laura Hardy. Welkom.
10: Ja, maar dat doe jij, hè, Hans. Want Hans,
8: ja, dat ga ik wel doen.
10: Hans weet heel veel van voetbal.
8: Nou, heel veel. Dat is ook niet waar.
10: Jawel.
8: Verder hebben we in het eerste uur nog Donna Corbani over het Krijtkunstfestival Madonari.
10: Ja, dat klopt.
8: Dat is heel leuk. Volgende week is dat, geloof ik. En ja. Gilles Kok komt langs om te praten over de verbouwing van de krocht.
10: De herverbouwing.
8: De zoveelste verbouwing, zeg maar. Ja. Heb jij die foto gezien van Anne Stappel toevallig?
10: Nee.
8: Ongelooflijk. Want het is helemaal weer zoals het in het begin was, zo'n beetje.
10: Helemaal weer kaal.
8: Helemaal weer kaal. Dat kan
10: niet anders, hè.
8: In de tweede uur. Wat gaan we doen in de tweede uur?
10: We beginnen. Arie Koper komt hier. Nou, wie kent hem niet? Hij gaat praten over Oud-Zandvoort.
8: Ja,
10: dat kan niet als geen ander natuurlijk.
8: Absoluut.
10: Daarna hebben we, en dat is, vind ik wel heel bijzonder, dat Hans van Pelt...
8: Ja.
10: Langskom. Hans van Pelt is degene die de tekeningetjes maakt altijd.
8: Klopt.
10: In het Zandvoorts krantje.
8: Maar hij doet veel meer. Hè? Dus,
10: hij heeft een expositie in het Zandvoort Museum.
8: Ja, heel leuk.
10: En het allermooiste is, hij is mijn oude tekenleraar.
8: Echt waar? Oh,
10: op de grafische school, ja.
8: Oh, leuk.
10: Ja, en dat is al een tijdje geleden.
8: Nou, dan kunnen we het daar ook over hebben.
10: Zeker. En als laatste hebben we Raymond van der Wouden. En hij werkt bij Juttersgeluk. En ze hebben in 2 weken 13.500 peuken uit het zand gehaald.
8: Uit het zand, alleen op het strand?
10: Alleen op het strand.
8: Goeiedag, zeg.
10: Onvoorstelbaar. Ja. En dan is het weer 12 uur. En het leuke is, het wordt vanzelf 12 uur. Hoef je niks aan te doen.
8: We gaan eerst een muziekje draaien. Daarna gaan we praten met Ron Maya. Want Maya is onze technicus.
10: Maya is gelukkig ons anker.
8: Ons anker eigenlijk gewoon, ja.
10: Ons anker in de ochtend.
8: Laat maar horen, Maya.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, de sport, daar gaan we mee beginnen namelijk. Ron Brouwer van Lauren Hardy, bekende café in de Halterstraat, is hier. Welkom Ron.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou ja, we zagen dat in de Halterstraat al oranje.
2: Ja.
1: Heb je dat al weggehaald trouwens?
2: Ja, dat was de volgende dag weg.
1: De volgende dag
2: ja,
1: al?
2: Ja, dat doe ik altijd.
3: Heel goed.
2: Ja, dat is ook een beetje om een frustratie.

0: Op je rekening.
1: Oké, okay. Plus elk doelpunt
0: een
1: shotje. Ja.
0: Het ging bij de ene wedstrijd wat beter dan bij de andere.
1: Ja, die 5-0. Ja, was dat het? Was 5-1 of zo, 5-0.
0: Dat bleef aan de gang.
1: Ja, dat bleef aan de gang,
0: dus
1: ja.
0: Dus ik had weer flink ingekocht.
1: Ja, maar nu heb je, nu heb je over.
0: Ja.
1: Ja, want ja, het is natuurlijk heel jammer dat het op die manier eindigt. Laten we even teruggaan naar die wedstrijd Nederland-Marokko.
0: Ja.
1: Die begon om 3 uur. Iedereen weet dat nog. Ik ben zelf ook nog opgestaan. Geef jij ook toch? Ja, heb je nog
2: iets gezien? Ja, maar alleen maar om naar het toilet te gaan.
1: Het was natuurlijk... hoe was de sfeer in de
0: Ja, het was geweldig. Iedereen die had zich erop verheugd. En die hadden helemaal aangepast aan hun slaaptijden. En die hadden voorgeslapen en dat soort dingen. Ja. Niemand die probeerde het vanaf 7 uur al. Want dat hebben we toen met de 1 uur wedstrijd. Of ging dat ook al een beetje. Die waren ze er al om 7 uur. En moesten om 1 uur de wedstrijd nog beginnen.
1: Ja, dan.
0: Ja, dan maak je weinig mee van de wedstrijd. Ja, denk je mij een vertellen.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, het was gewoon geweldig. Om 12 uur stroomde het lekker vol. En we hadden eerst die wedstrijd van Duitsland nog.
1: Oh, die was
0: dus,
1: er ook nog.
0: Daar waren we het best wel.
1: Tevreden over dat Duitsland eruit ging. Ja,
0: maar
1: ja,
0: ik zei al.
1: Ja.
0: Nou, niet te vroeg.
1: Want, ja, inderdaad. Ja.
0: Maar ja.
1: Nou, toen maakte Gakpo 1-0, hè? Dat was natuurlijk één groot feest toen meteen.
0: Dat ging geweldig. Ja, dat ging geweldig. Dat, de shotje. Sfeer was geweldig. Ja, dat shotje ging er meteen erin.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: En de volgende stond al klaar.
1: Ja, ja, ja. Maar hoe was de sfeer toen? Dacht iedereen van, nou, dit gaan we wel redden? Of,
0: Nou ja, dat we naar de 90 minuten gingen, dan dachten we allemaal van, nou, dat is appeltje eitje.
1: Ja, en toen kwam...
0: Het ging niet appeltje eitje, hoor. Want ik vond zelf de opstelling al een beetje laf.
1: Ja, een beetje laf eigenlijk. Laf, dat je gaat aanpassen aan de tegenstander.
0: Ja, een beetje jammer. Maar maar het verloop ging goed. Dus,
1: Hoe moeten AZ'ers in eigenlijk? Je hebt een enorme AZ'ers.
0: Nou, weinig wel. Een heleboel ex-AZ'ers.
1: Ik sta er wel, ja. Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Maar en, ja, misschien hadden ze die wel mee moeten nemen. Dan hadden we misschien wel ingezet.
1: Ja, Kees Smit. Ja, die hadden misschien toch.
0: Wouter Goes vind ik ook wel een hele goeie voor de Oranje,
1: zeker,
0: hoor.
1: Zeker,
0: al
1: zeker.
0: Al is daar niet iedereen mee eens. Maar
1: Wouter Goes,
0: maar die is lekker fel.
1: Hij is zeker lekker fel. Ja, absoluut. Ja. Maar misschien over 4 jaar of over 2 jaar.
0: Ja,
1: he,
0: we
1: met
0: gaan
1: de
0: het
1: WK.
0: Maken.
1: Hey, en hoe is de sfeer nu dan in het café? Komen er nog steeds met veel mensen kijken, wedstrijden?
0: Ja, er wordt wel, we zien daar elke wedstrijd uit. Tenminste in de openingstijden.
1: Ja, ja.
0: En er is wel belangstelling voor, tuurlijk. Hm. Maar het is niet zo belangstellend als met Oranje natuurlijk.
1: Nee, dat begrijp ik. Ja, die wedstrijd wordt om 3 uur in heel Marokko. Dat is dan, eigenlijk gaan jullie dan net dicht eigenlijk, hè? Ja. Normaal gesproken.
0: Ja, wij moeten dan dicht.
1: Ja, was het makkelijk om een vergunning te krijgen?
0: Ik moet eerlijk zeggen, de gemeente was hier vrij soepel in. We hebben eerst een try-out gehad bij de voorronde natuurlijk. Dus die wedstrijd om 1 uur. Mocht ook nog een half uur langer open blijven na het fluitsignaal.
1: Oké.
0: En dat ging allemaal goed, dus ze hadden gezegd van de volgende wedstrijd mag het ook.
1: Ja,
0: dus,
1: maar ja, die was om...
0: Om 3 uur.
1: Vijf over 6 afgelopen.
0: Ja, die was nu, we gingen om 6:30 sloten we de deur.
1: Ja, dat begrijp ik. En iedereen teleurgesteld naar huis.
0: Heel erg teleurgesteld, ja. Dat kan ik je wel vertellen. Inclusief mezelf.
1: Schelden natuurlijk op al die gemiste straffen.
0: Ja, een aantal spelers die de schuld krijgen en zo.
1: Ja,
0: dat is logisch, hè? Dat hoort erbij.
1: Hoort er een beetje bij.
0: Ja, maar... dat hoort erbij. Maar goed, dit hadden we toch niet ingecalculeerd.
1: Nee, dat kun je wel zeggen.
0: Zo
1: vroeg. Ja.
0: We werden wereldkampioen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. En je had natuurlijk vanavond... Nou ja, het had gekund, het had gekund. Ja. Je had natuurlijk vanavond om 7 uur had Nederland weer moeten spelen eigenlijk.
0: Ja, nee, tegen Canada. Nou,
1: en dat is wel jammer.
0: Dat is wel heel mooi geweest. Ja, ten eerste een hele mooie tijd. Voor
1: absoluut,
0: ons ook, voor de kroeg.
1: Ja, ja.
0: En maar ik denk ook voor iedereen. Ja. Alle winkeliers ook. Want mensen gaan toch wat lekkere dingen
1: in huis halen.
0: Ja, het is allemaal jammer.
1: Ja, ja,
0: het is heel jammer.
1: Ja,
2: ja dat vind ik persoonlijk dan wel.
1: Wat? Je, dat
2: vind
1: het jammer
2: is. Voor de ondernemers en voor iedereen die er... in geïnvesteerd heeft.
0: Ja. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, ik vond het wel dit jaar wat minder qua enthousiasme bij de winkels, maar ook bij de straten. Mm-hmm. Het versieren, er waren maar een aantal straatjes.
1: Ja, zeker. Er waren er niet veel, hè? Een Oud-Noord, een aantal.
0: Een hele Oranje straat en dat vond ik wel een beetje jammer dit jaar. Maar goed.
1: Misschien had je dat nog kunnen krijgen deze week natuurlijk.
0: Ja, maar dat vind ik al een beetje...
1: Ja, dan moet je meteen vanaf het begin doen.
0: Ja, dat vind ik wel een beetje jammer. Maar goed... bij ons was de enthousiasme des te groter. En wij werden wereldkampioen.
1: Ja, ja, nou, zouden wereldkampioen hebben kunnen zijn.
0: Ja,
1: hey, maar wat vond je nou van die opstelling eigenlijk? Je had er net al heel veel...
0: Nou, ik vond het een beetje laf.

0: beetje, een beetje slap hap.
1: Je gaat je er niet aanpassen.
0: Je gaat geen 5 verdedigers opstellen.
1: Nee.
0: En het zag je ook wel in het spel.
1: Ja, absoluut.
0: Ja,
1: die twee middenvelders stonden daar een beetje verloren. Daar,
0: ja, wat je bij de andere wedstrijden zag, veel aanvallen. En dat was nou een stuk minder.
1: Ja.
0: En dat krijg je vanzelf natuurlijk.
1: Ja, uiteraard. Maar goed, misschien de schuld van Koeman. Nou, die is nu weg.
0: Ja.
1: Wie moet er bondscoach worden, vind je?
0: Ja, dat vind ik heel moeilijk.
1: Slot?
0: Nou, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Maar goed, dat heeft met zijn verleden te maken.
1: Feyenoord, bedoel je.
0: Hij zit ook,
1: hè? Hij zit ook, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja.
0: Hij is in de steek laten.
1: Beetje raar weggegaan toen. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja,
0: nee, dus dat is niet mijn... Maar een hoop mensen noemen zijn naam. Dus,
1: ja.
0: En hij heeft het wel heel goed gedaan, natuurlijk.
1: Ja, en misschien heeft die van PSV in zijn contract nog staan... Dat hij nog eventueel nog
0: weg zou kunnen. Ja, meestal hebben ze dat wel, hè?
1: Ja,
0: meestal hebben ze dat wel. Tuurlijk.
1: Mocht de kans zich voordoen, weet je.
0: Maar vind je dat ook wel een goede kandidaat?
1: Borst, ja, ik weet het niet. Ja, ik vind het wel een redelijke coach natuurlijk. Hè, maar ja.
0: Heb je het in Nederland goed gedaan?
1: Ja, absoluut, dat kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: Hey, en nu ga je helemaal richten op de laatste Formule 1, hè?
0: Ja, nou ja, we krijgen ook nog de finale wedstrijd natuurlijk.
1: Uiteraard, 19 juli.
0: Dus daar probeer ik ook nog een beetje een feestje van te maken. Ja, want we hebben een leuk zangertje. En meestal zijn dat ook wel leuke wedstrijden om naar te kijken.
1: Marokko-Argentinië is wel een leuke finale.
0: Nou, dat hoop ik dus niet. Maar, maar dat is mijn eigen mening. Maar Argentinië, kom op nou jongens. Die hebben het ook allemaal weer...
1: Niet te geloven.
2: Zijn die niet goed?
1: Nou, die zijn wel... maar ja, het draait erg veel om Messi, hè, daar.
0: Ja, daarom. En hij mag wel heel veel, hè.
2: Hè? En Maxima.
1: Ja, die staat er zelf.
2: Oh.
1: Ja, die deed niet mee. Maar, maar wie hoop jij nou dat de kampioen eventueel wordt?
2: Ik?
0: Nou ja, ik denk... Ik geef Frankrijk natuurlijk een hele grote
1: Frankrijk
0: kans.
1: Frankrijk een hele grote kans hebben natuurlijk.
0: Spanje.
1: Ja, Spanje speelt ook redelijk nu weer.
0: Maar ja, de Afrikaanse landen doen het best wel goed natuurlijk.
1: Ja, jammer dat Senegal eruit ging. Hè?
0: Ja, dat vind ik wel heel jammer.
1: Ja, dat vond ik ook jammer. Ja. Die wedstrijd heb ik ook gezien, maar dat was een mooie wedstrijd om te kijken natuurlijk.
0: Zeker weten.
1: Hè?
0: En ik vond dat ze dat verdiend hadden.
1: Ja, zeker.
2: Maar kijken jullie naar alle wedstrijden?
1: Nou, niet alle wedstrijden.
0: Wat samenvattingen en zo. En, kijk, midden in de nacht ga ik voor andere wedstrijden niet. Of ik moet toevallig wakker zijn, maar...
1: Ja.
0: En meestal als ik begin te kijken, dan blijf ik kijken. Dat is de ellende.
1: Gevaarlijk, hè?
0: Dat is de ellende.
1: Maar ik wil al de smorgens dan de samenvattingen zien. Maar wat de NOS uitzendt, de samenvatting, dat is 2 minuten, man.
0: Maar ik vind het programma ook heel erg slecht.
1: Heet dat ontbijten? Ja, dat vind ik ook...
0: Dat vind ik verschrikkelijk.
1: En die Stendler, die vrouw die open deuren intrappen en zo.
0: Maar goed, moet het ermee doen.
1: Ja, ik kan niet anders. Ik wil toch even naar de Formule 1 gaan, want dat is de laatste keer. Ga je daar nog bepaalde
0: speciale... Nou, we hebben een heel mooi podium natuurlijk.
1: Uiteraard, maar die heb je eigenlijk altijd natuurlijk.
0: We doen het nu samen met Philoxenia. Die gaat nu ook samen met ons die leuke bar neerzetten. En we hebben een podium, we hebben een leuk programma.
1: Uh-huh.
0: We hebben een aantal mooie artiesten, wat ik niks over mag zeggen nog.
1: Nou, zeg het maar.
0: Dan krijg ik een
1: Is dat zo, ja?
0: Ja.
1: Mag dat niet, hè?
0: Nee. Het zijn
2: verwacht,
0: wel mooie namen.
2: Verwachten ze dat het drukker wordt dan vorig jaar?
1: Nou,
2: omdat het de laatste is.
1: Het is moeilijk om nog drukker te krijgen.
0: Ja, nou ja, voor mij mag het altijd. Ik kan niet druk genoeg natuurlijk.
1: Nee, dat begrijp ik wel. Ja.
0: Dus, en bij ons in de straat is het één groot feest. Dus,
2: dat kan je zeggen. Ja.
0: Dus we gaan het zien, maar ik hoop dat Max het een beetje leuk doet.
1: Ja, dat hoop ik ook. Ja. Dat is
0: mooi. Hebben we altijd weer een extra feestje.
2: Maar hij heeft dus nu in Engeland staat hij toch weer derde
1: in de
0: dus we gaan weer beter. Ja.
1: Ja. Ja, dat zou mooi zijn.
0: Ja, bij ons in de zaak is het altijd vrij druk met de Formule 1 natuurlijk.
1: Dat kun je wel zeggen,
0: ook al is het s'nachts, soms vroeg.
1: Ja.
0: Dus we gaan zondag weer kijken wat er gebeurt.
1: Hey, en je had, vorig jaar had je een speciale moederdag iets op het Badhuisplein. Dat was dit jaar niet, maar je had een iets...
0: Nou, dat is alweer 2 jaar geleden.
1: Alweer 2 jaar geleden? Ja,
0: Ja.
1: Maar dit jaar had je met het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Was ook bij betrokken,
0: Maxime,
1: toch?
0: Lady Mix.
1: Ja, Maxime, die had, dat was leuk.
0: Die bestond 20 jaar met Vier, het Wapen en Lauren Hardy hebben we daar een leuk feestje neergezet.
1: Want jullie doen veel samen eigenlijk, hè? Met,
0: ja, als het kan, dan doen we
1: dat. Natuurlijk,
0: Het wordt wel steeds moeilijker om een festival te organiseren.
1: Ja, hoezo?
0: Qua kosten, qua de reglementen. alles wat je ervoor moet doen.
1: Ja, dat geloof ik, ja.
0: Dat is bijna niet meer te betalen.
1: Nee?
0: Nee. Zonder subsidies kun je eigenlijk geen festival meer organiseren. Mensen denken altijd wel dat we onze zakken lopen doen op het festival, maar meestal kost het geld.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
0: Ja.
1: Maar je doet het ook om voor de goodwill.
0: Het is, ik heb het altijd gezegd, we moeten zoveel mogelijk samen doen. En ook voor het dorp, dat er wat gebeurt. Dat het niet een dood dorp wordt, want dat zou zonde zijn.
1: Ja, dat zou zeker zonde zijn. Hoe, hoe vind je de samenwerking nu van de
0: horeca? Momenteel gaat het wel weer redelijk goed.
1: Ja?
0: Er zijn mensen die echt wel willen en daar ben ik wel blij om.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Dus het wordt een mooie weekend, het laatste weekend van augustus.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. En we hebben in september ook nog een Oktoberfest. Dus,
1: Oké, Oktoberfest is er ook nog.
2: In september?
0: Ja. Ja, eind september is het.
1: Eind september, hè?
0: Noemen ze Oktoberfest. Maar, we hebben nog Amsterdamse avond.
1: Dat komt ook nog, hè? Dancing in the Streets.
0: Die hebben we al gehad.
1: Oh, die, maar die is
0: helemaal,
2: Hans, die was je
1: niet. Oh, het regende toen, ja. Dat was jammer, hè? Ja.
0: Maar goed,
1: zonde, maar
0: je kan niet alles hebben.
1: Nee,
0: ik heb wel eens een festivaljaar gehad dat alle festivals verregeld waren.
1: Echt waar? Ja?
2: Oh, ja?
1: Ja, dat is helemaal
0: niet.
1: Dan kost het een hoop geld, hè?
0: Dan is niet, dan word je niet vrolijk.
1: Kom me voorstellen, ja. WK duurt nog tot 19 juli.
0: 19 juli. En nog een mooi finale feestje.
2: Dus we hebben nog even.
0: Het feest is iets kleiner geworden bij ons dan. Maar,
1: maar
0: we maken er even wel weer een leuk
1: feest. Oh, dat kan ik me helemaal voorstellen.
0: Happies.
1: Oh,
2: en wie komt te zingen?
0: Angelo Kok. Dat is ons een beetje, wordt een beetje onze huiszanger.
1: Dus oké. Goed.
0: Ja, dat is echt gezellig.
1: Ja, leuk. Ja. Is Zandvoort er of niet?
0: Nee, dat niet.
1: Oh, dat doen we
0: Beverwijk
1: niet.
0: Komt hij vandaan.
2: Oké.
1: Okay. Waar komt hij vandaan?
0: Beverwijk.
1: Beverwijk, oké. Okay. Maar goed, is het goed zanger?
0: Ja, we hebben hem nou een paar keer gehad. We hebben hem ook met de opening van het WK gehad.
1: En, oh ja.
0: Ja, dat is leuk.
1: Nou, perfect helemaal. Ron, ik wens je heel veel succes. En,
0: ja, dankjewel.
1: Dat het een leuk WK nog is.
0: Ja, ik hoop dat we nog een paar leuke wedstrijden krijgen.
1: Zeker.
0: Dat we nog kunnen mogen genieten.
1: Ja. Jullie zenden alles uit in Laura en Hardy.
0: Tijdens de openingstijden.
1: Ja, tijdens de openingstijden.
0: Ja.
1: Niet om 3 uur 's nachts meer.
0: Nee, dat mag niet meer.
1: Oké, Ron, hartstikke bedankt. Goed weekend.
2: Bedankt voor het langskomen.
0: Ja.
2: Zo vroeg
0: graag
2: jou?
0: Nou ja, het is te doen.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Lekker koffie hier, dus...
1: Kijk, ja, Ron, helemaal top. Hey, Ron, bedankt.
0: Jullie ook
1: en succes verder, hè? Oké.
2: Okay.
1: We gaan muziek draaien.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, en cultuur hebben we nu.
2: Ja, inderdaad.
1: En tegenover ons zit Donna Kobani.
2: Welkom, Donna.
1: Welkom.
3: Goedemorgen.
1: Leuk dat je er bent. En we gaan praten over het Krijtkunstfestival. Wat plaats gaat vinden 11 en 12 juli. Dus volgende week. Hè.
3: Ja.
1: En gratis 12 tot 17 uur. Elke dag. Voor alle leeftijden op het Badhuisplein in Zandvoort.
2: Voor de zesde keer al, geloof ik.
3: Voor de zesde keer, ja.
2: Hoe ben je er toen eigenlijk mee begonnen? Hoe kwam dat?
3: Nou, dat was in samenwerking eigenlijk met Zandvoorts Museum... en dan ook cultuurwerkgroep met Hilly Jansen. En wij zaten te brainstormen tijdens de coronaperiode. Wat is nou wel mogelijk? Wat kan je buiten doen? Waar je afstand kan houden? Creatief bezig zijn met z'n allen en met... De hele familie. Gewoon een leuke uitje. En ik ben opgegroeid in Santa Barbara, Californië. Daar heb je elk jaar een groot krijtkunstfestival. Modern Art Festival. En als tiener heb ik mijn school vertegenwoordigd. Met twee grote kunstwerken gemaakt voor mijn school. En het is elk jaar echt een heel mooi, creatief iets. Heel laagdrempelig voor alle leeftijden. En ik dacht... Dit lijkt me prachtig om naar Zandvoort te brengen. En de Badhuisplein is de perfecte plek.
1: Zat je toen al in Zandvoort?
3: Ja. Ik woon al 30 jaar in Zandvoort.
1: Okay.
3: Maar die plein is heel geschikt. En dit concept, alles kwam een beetje op dat moment samen met dit idee.
2: Hoe ben jij eigenlijk naar... ongetwijfeld heb je het eerder verteld op de radio. Maar hoe ben jij eigenlijk in Zandvoort terechtgekomen?
3: Verliefd worden op een hele leuke Nederlander.
2: Okay.
3: En dat was toen ik nog studeerde in New York. Ik ben opgegroeid in Santa Barbara, Californië. Maar ik heb mijn kunstenaarsopleiding in New York gevolgd. Dus nog verder in New York gebleven. Hij is daar geweest. En uiteindelijk ben ik naar Nederland gekomen. En in Zandvoort zijn we een galerie begonnen op de Kerkstraat.
2: Oh, eerst van de Kerkstraat.
3: Dus altijd bezig met de kunst. En toen gewoon vanuit eigen atelier. Ik heb vanaf het begin... is het heel goed gegaan met kunstverkoop en exposities. Dus ik dacht, hier haak ik verder. En geen enkele spijt had, dus het gaat nog steeds goed. En ik ben altijd nog bezig met de kunst.
2: Ja.
1: Kom je nog wel eens in Santa Barbara?
3: Elk jaar probeer ik mijn familie op te zoeken. Okay. En daar genieten van de
1: kunst. Mis je het niet?
3: Ik mis het wel hoor. Maar hier heb ik ook gewoon een heel leuke leven. En zo druk met... Ik vind het leuk om onderdeel te zijn van het gemeenschap Zandvoort. En kunst en cultuur bezig te zijn. En
1: we hebben hier geen Trump natuurlijk.
3: En dat.
1: Wij boffen maar weer.
2: Hey, en nu heb je een galerie in de Verspijkstraat, hè?
3: Ja.
2: Dat gaat goed?
3: Ja, heel goed. Dat is eigenlijk mijn... Het was zo niet eens bedacht. Dus een woonhuis atelier in één. Ja. En daar woon ik en werk ik met heel veel plezier. Okay. Dus eigenlijk ben ik altijd bezig met de schilderij. Ik ben nu bezig met een heel groot schilderij met het thema Formule 1. Want met die side events voor de Formule 1 festival, de Zandvoort eromheen. Dan heb ik een expositie in de Palace Hotel.
1: Okay.
3: Met alleen maar de Spirit of Racing
1: thema. Oh, wat leuk.
3: Dus ik heb een heel groot werk die dan net op tijd klaar is voor de expositie eind juli. En dan is het van eind juli tot eind augustus alleen maar Formule 1 thema.
2: Want je hebt ook in het oude raadhuis al een paar keer...
3: Ja, ook heel leuk om te exposeren.
2: Een keer langs geweest. Je maakt hele kleurige dingen allemaal. Kleur speelt een hele belangrijke rol in je leven volgens mij.
3: Ja, absoluut. Ik hou van sprekende kleuren. En daar word ik zelf heel blij van. Mooie combinaties met kleur. En dat doet echt iets op je... emoties en ik word er zelf heel vrolijk van. Ja. En dan zoiets als met krijt tekenen is een beetje hetzelfde. Dat je kan dat vreugde overbrengen aan anderen. En daar word ik ook weer heel blij van. Dat mensen zitten ook gewoon te genieten van kunst.
2: Ja.
3: Kunst maken, kunst bekijken. Want het is echt mijn passie. Ik ben altijd met kunst bezig.
2: Dus het wordt een blij weekend komend weekend.
3: Het wordt een zeker blij weekend.
1: Hoeveel mensen verwacht jij?
3: Ja, dat is altijd heel afwisselend. Want het is niet ineens één keer. Het is niet één evenement. Je kan doorlopen vanaf 12 uur tot 5 uur op zaterdag en zondag aanschuiven en een tekening maken. Beide dagen komen beroepskunstenaars. Die heb ik dan ingepland. En die komen dan hele mooie, bijzondere kunstwerken maken. Dus ja, het is niet zo dat als je precies om 12 uur op zaterdag komt, dat er van alles te zien is. Het ontstaat. Ja, dus precies. Het groeit.
2: Maar mensen konden zich ook al van tevoren aanmelden, toch?
3: Ja, mensen mogen aanmelden. Vooral als je iets speciaals wil maken. Want het thema is 200 jaar badplaats. Zandvoort badplaats. En dus het is leuk als alles binnen die thema valt. Maar mensen kunnen ook gewoon spontaan komen. Dus er komen toeristen. Mm-hmm. Ja, er komen wel honderden mensen even kijken. Maar dan het is niet de hele tijd druk of zo. Nee. Dus, het is de hele weekend een leuke doorloop. Van
1: hoeveel krijtjes heb je ingekocht?
3: Heel veel krijtjes. Wij hebben volop krijt genoeg. En dan, ik zit altijd met heel veel. Dus dat ik nooit tekort kom.
1: Is het niet heel begrotelijk?
3: Dit is...
2: Krijg je subsidie ook waarschijnlijk? Of niet?
3: Daar heb ik dan, ben ik heel blij met mijn sponsors. Uh-huh. Dus ik krijg sponsors. En ook van de gemeente als cultuurinitiatief krijg ik dan.
2: Okay.
3: Maar het is ook vanuit mijn eigen atelier dat ik dit met heel veel uren en echt als vrijwilligers, omdat ik dit zo leuk vind om te doen elk jaar. Uh-huh. Daar zet ik me enorm voor in.
2: Ja. En als het regelt gaat, kan het niet doorgaan natuurlijk. Oh, sorry. Nee, het gaat niet regelen.
3: Dit is nu voor de 6e keer. En we hebben altijd heel mooi weer. En ik heb ook wel eens dat het even een paar spetters komt. Maar eigenlijk de kwaliteit van de krijt, dan komt het altijd weer terug, de tekeningen. Okay. Dus het is wel heel apart. Dus ik hoop natuurlijk dat het...
1: Het is mooi weer. Weer blijft. Het wordt prachtig weer.
2: Ja, nou, wordt het goed weer? Oké, okay. Mooi.
1: Dat dwing je af.
2: Nee, dat is waar. Nee, het wordt mooi weer. Hartstikke goed.
3: Dat regelen we gewoon.
2: Ja. Krijtkunst is een soort kunst, de naam zegt het al. Wordt al heel lang gedaan. Ik las ergens dat het al in 1600 in Italië is het eigenlijk een beetje begonnen. Hè?
3: Ja, de Modenari zijn eigenlijk, dat waren reizende kunstenaars. En die hingen de plafond van de kerk heel mooi te schilderen. Maar in hun vrije tijd, om een beetje wat bij te verdienen, maakten ze voor de kerk gewoon een heel mooi tekening met houtskool en zachte krijt. En dan kregen ze een paar muntjes. Dan was het vaak van een Madonna met een kind. Uh-huh. En dan deden mensen voor een beetje geluk. Dan gaven ze wat aan de kunstenaar.
2: Okay.
3: En zo konden ze een beetje rondreizen. Ja. En dat bestaat al heel lang. En dat heet dan modern art. Dus het is een straatschilderen. Dus het is street art, maar dan de oudste vorm daarvan.
2: Mm-hmm. Maar komen daar ook de beste krijtkunstenaars vandaan? Of...
3: Nou, het is, wordt ondertussen echt over de hele wereld zijn dit soort festivals ontstaan. En het is een kans voor kunstenaars. Want sowieso, als je een opleiding volgt, als je kan schilderen met olieverf, pastel komt heel erg in de buurt. Uh-huh. Dus je kan bijna dezelfde schaduweffecten en alles met krijt maken. Dus alles is mogelijk. En het is heel leuk voor kunstenaars om te kunnen laten zien wat ze kunnen.
2: Ja.
3: Dus van realisme, eigen stijl. Je kan ook, sommige kunstenaars werken met een grid. Dat je begint met een klein plaatje. Mm-hmm. Dat ga je uitvergroten en neerzetten. Dus het is voor techniek, voor talentontwikkeling, is het een heel, heel goed iets om te doen.
2: En ze hebben 200 jaar badplaatsen, zeg maar, het onderwerp, hè?
3: Ja.
2: Maar om te voorkomen dat iedereen het badhotel gaat tekenen, zeg maar. Maar hoe dus dat is helemaal vrij om iets uit die 200 jaar geschiedenis Zandvoort te pikken.
3: Nou ja, wat is Zandvoort voor jou? Ik heb al in mijn hoofd wat ik ga tekenen. Maar dat kunnen mensen zien dit weekend op 11 en 12 juli. Uh-huh. Maar ja, het is voor iedereen anders. Wat zijn je fijnste herinneringen? Misschien is het voor sommige mensen lekker ijsje eten. Of een drankje op het terras. Of
2: een haringje eten.
3: Een haring eten. Of iets met een zeehondje spotten bijvoorbeeld. Uh-huh. Dat is het laatste gelukt voor sommige mensen. En wat is Zandvoort? En het is al 200 jaar een plaats waar mensen kunnen komen om te genieten. Genieten van de zomermaanden en van de zon en van de zee en de frisse lucht.
2: Yeah.
3: Dus ik denk dat het een heel ruim begrip is. En dat ik hou het open. Want je kan ook kijken naar mooie zwart-wit plaatjes. Maar ik vind het heel fijn om de kunstenaars vrij te laten. En iedereen die komt tekenen van hun eigen interpretatie van de 200 jaar badplaats.
1: Yeah. Hoe is het verschil tussen oudere mensen en kinderen? Zijn er meer kinderen dan ouderen?
3: Het is een hele mix. En dat vind ik juist zo leuk. Dat mensen komen dan met hun kleinkinderen. Dus mensen zitten van 80 te tekenen naast kleine kinderen. En dan gewoon te laten zien. En ouders, een hele familie. Heel veel tieners vinden het leuk. Okay. Dus ik had een groep meiden uit Duitsland. En ja, het was 5 uur, maar die wilden nog blijven tekenen. Dus ik liet ze, nou, hou de krijtjes maar. En die vonden het zo leuk. Ze komen terug met die krijtjes om ze terug te brengen de volgende dag. En een doosje chocolade. Nou, en ze waren zo blij. Leuk. En ik dacht van, oh, wat schattig. en die waren rond de 13, 14. Ja. Dus het is echt voor alle leeftijden. Want je kan, het is op het plein naast de Hall en Casino.
1: Ja.
3: Je hebt maar één ingang. Dus er kan iedereen aanspreken die naar boven loopt. En uitleggen hoe dat werkt. En wat technieken je kunt gebruiken. Wat tips. En je krijgt een stukje karton voor je knieën. Dus iedereen wordt aangemoedigd om... Het is vooral een doen festival. Ja. En iedereen wordt aangemoedigd om mee te doen.
1: Nou, Hans,
2: het is nu 2 dagen. Maar het was vroeger toch 1 dag, of niet?
3: Ik heb het 1 keer 1 dag gedaan.
2: Oh,
3: want dat was dan meer een andere situatie. Het is altijd... ik ben afhankelijk van de subsidie en de sponsors om al die krijt en alles te kunnen doen. En ook alle promotie en alles eromheen.
2: Ja.
3: Maar ik vind het heel belangrijk dat het een gratis festival is. En juist iets wat je voor alle leeftijden kunt van genieten. Want alles kost geld en alles is moeilijk. En dat je daar met de familie van 6 gewoon lekker de hele dag bezig kunt zijn met creatief... activiteit. Dat vind ik belangrijk.
2: Geeft het het strand, de duinen, de zee... Geeft dat jou extra inspiratie, zeg maar, voor...
3: Oh, absoluut. Elke dag. Ik loop elke dag langs het strand. En ik geniet van de zomer van alles. Lekker zwemmen in de zee.
1: Is dat heel anders dan in Santa Barbara?
2: Het ligt ook in de kust, toch?
3: Ja. En ik ben opgegroeid met uitzicht op zee. En ik liep heel vaak naar het strand. En dus... Ja, het is natuurlijk anders daar. Maar hier, als alle strandtenten open zijn en iedereen aan het genieten is... Het is hier groter, maar dan natuurlijk wat korter. Want in daar is het de hele jaar door.
1: Ja, precies.
3: En hier is het in de zomermaanden natuurlijk heel druk. Maar ik vind het alle seizoenen heel mooi. Ja. Ik zou niet ergens anders willen wonen in Nederland.
2: Nee. Kun jij goed leven van je schilderijen, zeg maar, wat je maakt en kunstwerken?
3: Ja, een kunstenaar zijn is niet alleen maar van je... Je moet echt heel veel aan werken. Ik zou niet zeggen dat het makkelijk is voor, om te leven van je kunst. Dus ik ben altijd met iets anders bezig en altijd aan het vooruit aan het plannen.
2: Wat zijn die andere dingen dan?
3: Alleen maar met promotie, met exposities regelen, met samenwerkingen, met ook culturele activiteit en cultuurpartners. En het is echt, ik ben altijd bezig.
2: Want heb je ook veel exposities buiten Zandvoort, zeg maar?
3: Ja, zeker. En dat loopt de hele jaar door. Ik exposeer gemiddeld, elke maand is mijn werk bij 5 verschillende locaties te zien. Dus dat moet ik ook omwisselen. Maar nu heb ik een expositie in de planning voor augustus in Amsterdam. Bij Nicolas Groet en Fruit. Heel leuk street art galerie in Amsterdam op de Nicolasstraat. En daar heb ik dan een solo expositie. En dat is vlakbij de Dam. Dat is echt meer centraal kun je niet hebben in Amsterdam. En dan heb ik die Formule 1 expositie in de Palace Hotel. En dat is nu ondertussen ook een permanente showcase voor mijn werk. En dat wissel ik om de zoveel tijd even op.
1: Schilder jij voornamelijk op doek?
3: Ja, ze allemaal olieverf van linnen.
1: Okay.
3: En dan daarnaast maak ik ook kleine pasteltekeningen. Heb ik ook heel veel beelden. Ik maak regelmatig verschillende soorten beelden. Bronzen, aluminium en staal.
1: Okay.
3: En dan heb ik hele series van safe-drukken.
1: Dat kunnen we allemaal zien op jouw website, hè?
3: Ja, op corbani.com. Daar is een beetje van alles te zien. Ik heb ook mooie openbare projecten gedaan. Zoals die roze tulip. Bollen in de Bollenstreek heb ik 3 van die giant tulip bulbs geschilderd. Dus ik ben ook heel actief in de Bollenstreek. En,
1: leuk!
2: Ja, en via jouw website kun je ook nog aanmelden voor het Krijtkunstfestival, neem ik aan.
3: Ja, en ook via de Facebook. Er is een link naar mijn Facebook eventpagina. En daar kunnen mensen op klikken voor updates. En ook alle de namen van de beroepskunstenaars. Er doen heel veel beroepskunstenaars mee. En dan introduceer ik ze om de zoveel tijd. En dan even wat tips. Dat mensen weten dat ze komen met een flesje water en zonnebrandcreme. Ja, ja.
1: Niet onbelangrijk.
3: Niet onbelangrijk.
2: Paraplu? Nee, een grapje hoor.
3: Maar ik heb dan wel limonade voor de kleintjes. En we maken er gewoon echt een feest van.
1: Hartstikke goed.
2: Ik. Nou, we wensen je heel veel succes ermee. Met de 6e editie van het Krijtkunstfestival. Madonari Krijtkunstfestival.
3: Madonari Krijtkunstfestival.
2: Komend weekend op het Badhuisplein.
3: Ja.
1: Voor meer informatie, corbani.com.
2: Ja, Donna, mag ik je hartelijk danken en een heel fijn weekend. En,
1: Corbani met een C, hè?
2: Ja, Corbani met een C. Ja.
1: Dat is niet onbelangrijk.
2: Dat is het hele leven al volgens mij, hè?
1: Ja.
2: Maar heel veel succes met voorbereidingen. En duur van 12 tot 5 uur.
1: Ja. En dankjewel voor het langskomen.
3: Ja, jullie ook bedankt.
1: En een mooi weekend.
3: En graag tot ziens.
1: Oké.
2: Okay.
1: En dan nu muziek.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Het werd zomer van Rob de Nijs. En heb je die tekst, als een klein beetje doorgenomen?
2: Het gaat niet over de winter. Hè?
1: Het gaat niet over de winter, maar het gaat over hij komt een meisje tegen, een vrouw.
2: Ja.
1: En die is een stuk ouder dan hij.
2: Uh-huh.
1: En die neemt hem woest. En dan wordt hij de volgende morgen wakker. En dan het werd zomer.
2: Dan is het opeens zomer.
1: Hij ging met haar mee toen hij nog een kind was. En uiteindelijk werd hij de volgende dag wakker en toen was hij een man.
2: Nou, ik zal...
1: Mooi, hè?
2: Ja, prachtig. Ik zal het nog eens een keer goed gaan luisteren.
1: De graden staan je ogen.
2: Hey, we gaan door. Het is al 13 minuten voor...
1: Ja, dat is ook 11. Waar.
2: En we hebben in de studio Gilles Kok. Welkom, Gilles.
3: Goedemorgen.
2: Nou, Gilles is van de stichting Beleef Zandvoort.
1: Onder meer.
2: Ja, je doet van alles, hè. KNRM, weet ik het allemaal, wat je allemaal doet.
3: Het loopt aardig door elkaar.
2: Stam voor de Krant ook nog een keer natuurlijk. Maar in ieder geval, we gaan het nu hebben over de krocht. Want ik zag een foto in het Haarlemse Dagblad. En ik schrok daar enorm van. Ik denk, wat is dit, zeg. Die hele wand eruit.
3: Yep.
2: En het leek wel of jullie bij het begin waren eigenlijk. Heb jij dat ook of niet?
3: Zeker, ja. Het voelt heel dubbel om daar nu rond te lopen.
2: Ja.
3: Het is natuurlijk prachtig verbouwd allemaal. Het was allemaal,
2: Het is nu één groot puinhoop weer.
3: Ja, er wordt nu een deel weer afgebroken. Ja. Dat doet ook pijn. Ik heb ook de aannemer gesproken en het doet hun ook pijn.
2: Ja, ik moet voorstellen.
3: Sommige werklui die dat bij de opbouw zijn geweest, die vonden het te emotioneel om nu eigen werk te moeten afbreken.
2: Echt waar?
3: Dus die zijn op een ander project gezet.
2: Ja.
3: Maar en ik snap het heel goed.
2: Het
3: is allemaal zo mooi, nieuw en nu alweer eraf. Ja, dat komt dubbel. Ja. Maar het is wel nodig.
2: Nou, dan moeten we toch heel even de geschiedenis even in kort vertellen. Het was helemaal klaar. Prachtige dingen zijn er al gedaan.
3: Heeft het voet in aarde gehad.
2: En toen begon het eigenlijk met de buurman, de pastoor Putter van de pastorie daarnaast. En er was toch geluidsoverlast en de gemeente had daar eigenlijk te weinig aan gedaan. Tenminste, zo was ook de uitspraak van de rechter eigenlijk, hè?
3: Ik wil er eigenlijk niet zo heel veel meer aan...
2: We kunnen het nou wel over die wand hebben.
3: Je hebt gelijk, de verbouwing is gedaan met alles wat erbij kwam kijken. En dit was blijkbaar over het hoofd gezien. En alsnog gedaan worden. Dus vandaar nu de nieuwe verbouwing om geluidswal aan te brengen. Zodat dat het geluid naar de buurman gedempt wordt. Zodat hij ook gewoon vrolijk kan blijven wonen waar hij woont.
2: Ja. Nou, goed, een geluidsbal van 10 centimeter in moest erbij 20 komen. 20 centimeter zo.
3: Ja.
2: Nou, dan zou je zeggen van nou, zet die rol ervoor.
3: Ja.
2: En mestel het verder dicht. En, niemand heeft het er meer over. Maar alles moet eruit, begreep ik.
3: Nou ja, ik ben ook geen bouwvakker. Wat ik heb begrepen, alles wordt gedemonteerd. Dus
2: ongelooflijk zeg.
3: De hele licht- en geluidsinstallatie is uit de zaal weer gedemonteerd. Ook van het podium af.
2: Ja.
3: Want dat kan allemaal niet tegen stof. Dus dat is dat preventief natuurlijk beschermd. Alle lampen, de spiegelwand, de akoestische panelen. Het is allemaal gedemonteerd. Het is nu alle stuurwerk zijn ze eraf hakken weer. Zodat er een kale muur overblijft. En van daaruit wordt weer opgebouwd.
1: Goh. En er komt een muur voor.
3: Dus eigenlijk het hele proces van wat er de afgelopen anderhalf jaar gedaan is... moet een soort van weer opnieuw aan die ene wand. Niet het hele gebouw gelukkig.
2: Nee, gelukkig niet. Dat doen we niet.
3: Ja.
2: Maar goed, de bedoeling is dat het voor eind september... tenminste eind september moet klaar zijn, half oktober. Eind september geloof ik, hè? Zodat de programmering vanaf 1 oktober weer doorgaat.
3: Met verbouwingen weet je het natuurlijk nooit. Dus dat is een onzekere factor.
2: Dat is het punt, hè?
3: Dus dat is ook voor ons een hele...
2: moeilijke puzzel om te leggen.
3: Ja, want wij zitten met een programmering.
2: Tuurlijk.
3: We hebben al een gebroken jaar achter de rug.
2: Ja.
3: We hadden eigenlijk de hoop natuurlijk dat we in september eindelijk een vol theaterjaar in konden gaan.
2: Ja.
3: Maar goed, dat wordt nu weer iets vertraagd door deze verbouwing. We hebben met elkaar bepaald... dat op 31 oktober de eerste voorstelling kan
2: plaatsvinden. 31 oktober,
3: De bouw zou 23 oktober volgens planning opgeleverd gaan worden. Maar het is natuurlijk wel spannend.
2: Ja.
3: We hebben ook tijd nodig om het schoon te maken... en de bar weer in te richten en de stoelen weer klaar te zetten. Dus het moet allemaal net passen. En wij hopen hiermee dat dit wel
2: Maar wat zegt die bouwer? Dat gaat absoluut lukken? Of? Of we doen ons best.
3: Tenzij,
2: ja.
3: Hè, dat is altijd overmacht. En in de bouw is het natuurlijk heel lastig. Ze lopen nu al voor op een planning.
2: Ja.
3: Ik geloof zelf 1 of 2 weken al lopen voor. Okay. Maar het zegt eigenlijk helemaal niks. Want, als in de volgende fase iets geleverd moet worden wat te laat geleverd wordt, loop je weer 2 weken achter de feiten aan.
2: Ja, ja,
3: dus
2: ja,
3: ja. Een planning kan alle kanten op schieten.
2: Tuurlijk, ja.
3: Er is een planning en die is redelijk strak al. Maar als die gehaald wordt, dan is er niks aan de hand.
2: Dan is er eigenlijk niks aan de hand.
3: Ja, dan gaat het goed.
2: Nou, het is jammer
3: maar we hebben dus al wel, want we hadden al wat voorstellingen geprogrammeerd staan in september, oktober.
2: Ja, ja.
3: En natuurlijk onze lokale verenigingen die daar op het dak hebben, die, ja, die moeten nog eventjes
2: toch,
3: wachten.
2: Ja, tot jazz, eind oktober, jazz bijvoorbeeld hè, moet ook nog
3: jazz
2: een paar
3: is een van de voorstellingen die elke maand bij ons plaatsvinden. Ja, die, ja. En, die zijn nu tijdelijk naar de kerk in het dorp, de dorpskerk. En die komen in januari weer terug naar de krocht.
2: Okay.
3: Die heeft zeker voor het onzeker genomen. Die zei, ik wacht niet november, december. Ja. Ik doe gewoon pas in januari, want dan weet ik het helemaal zeker.
2: Ja.
3: Dat heeft Hans Rijmers, die dat organiseert, vorig jaar ook zo gedaan. En toen heeft hij daar gelijk in gekregen. En ik hoop nu dat hij geen gelijk krijgt.
2: Nee, inderdaad.
3: En dat hij gewoon 2 maanden eerder terug gaat kunnen komen.
2: Ja.
3: Nou, maar dit is aan hem natuurlijk.
2: Ja, uiteraard. Nee, logisch. Nou, want ik zag in de programmering, ik heb het toevallig gisteren nog even gekeken, dat er al tot april volgend jaar is er al voorstellingen bekend.
3: Ja, zo werkt dat in de theaterwereld.
2: Ja, dat vertelde Kees van Amstel mij ook. Eigenlijk voor de grotere voorstellingen, 1,5 jaar van tevoren moet je dat al regelen. Ja.
3: Ja.
2: Dat is natuurlijk erg lastig, hè?
3: Ja en nee. Dat geldt niet voor iedereen. Maar de
2: populaire
3: zijn natuurlijk al snel volgeboekt.
2: Ja.
3: En die werken inderdaad 1,5, 2 jaar vooruit.
2: Ja.
3: Daar zijn wij met de krocht met 135 stoelen een beperkt theater in Nederland, zeg maar.
2: Ja.
3: Met al zijn charmes uiteraard. Dus de boekingen die we doen, dat heeft ook budgettaire beperkingen.
2: Ja,
3: want wij kunnen maar 135 tickets verkopen voor een voorstelling. Dus we zitten in, we hebben een aantal productiemaatschappijen in Nederland waar, waar Hilly, de programmeur, veel contact mee heeft.
2: Ja.
3: En we hebben toch denk ik wel al een aardig programma kunnen neerzetten. Het staat allemaal op de website van theaterkrocht.nl.
2: Tim Knol bijvoorbeeld, die komt ook, hè, zag ik.
3: Ja,
2: Tim,
3: die komt pas in mei.
2: Nou, dat is geen onbekende, maar...
3: Nee, precies. We zijn nog, het is nog niet helemaal zeker, maar ik laat de naam maar vastvallen. We zijn met Mike Bordet.
2: Heel leuk. Ja.
3: Ook heel leuk. Dus ja, en het is nog hybride. We hebben er nu 8 definitief, geloof ik. En er zijn nog 4 die staan in de stijgers.
2: Ja.
3: En wat er op ons pad komt, hè? Want het is niet alleen wat we zelf programmeren. Maar we worden ook heel veel benaderd door...
2: Toch wel. Misschien met try-outs of iets zou kunnen natuurlijk.
3: Nou ja, bijvoorbeeld. En cabaret is natuurlijk ook maar een onderdeel.
2: Ja. Is een onderdeel, dat klopt.
3: We herstarten eind oktober met A Tafel. En dat is opera.
2: Ja.
3: Gaan die doen. Dus dat is ook wel eens wat we nog niet eerder gedaan hebben. De Middelbare Meiden, die kennen we misschien uit Zandvoort nog. Die
2: staan meerdere keren volgens mij ook...
3: Ja, die pakken het weer op. Die zijn eigenlijk door corona gestopt. En die noemen zichzelf nu de voormalige Middelbare Meiden. Want ze zijn toch ook een jaartje ouder, vonden ze zelf.
2: Ja.
3: Maar die komen in november 2 keer op de zondagmiddag met een borrel na. Dus ook heel gezellig.
2: Ja.
1: Even terugkomen over de verbouwing. Uiteindelijk komt er een tussenmuur, neem ik aan. En daar wordt, er zit allemaal spul tussen om geluid te isoleren. Krijg je garantie dat het goed is?
3: Nou ja, garantie dat het voordeur is. Dan,
1: nee, maar begrijp wat ik bedoel.
3: Het bijzondere is eigenlijk... niemand weet echt wat het resultaat gaat worden van die muur. Er zijn vooraf metingen gedaan door bureaus die daar verstand van hebben... eentje in opdracht van de gemeente, eentje in opdracht van de buren.
1: Mm-hmm.
3: Daar kwamen ook 2 verschillende resultaten uit. Want het is allemaal fictief. Hè? Je weet niet exact wat zo'n gebouw doet. Die muur kan je wel zeggen, ja, die isoleert. Maar er zit in zo'n gebouw meer. Er zit een fundering onder. Er zitten allerlei... en hoe deem je het vanuit de theaterzaal zelf? Hoe beter de akoestiek in de zaal is. En hoe, hè, er komt naast de geluidswal ook... de achterwand waar het balkon zit.
1: Mm-hmm.
3: Dat blijkt echt een soort klankbak te zijn waar alles in terugkaatst. Dus daar komt ook iets van materiaal tegen de wand wat dat dan weer dempt. En als dat dus in de zaal al beter gedempt wordt... wat de akoestiek voor de zaal verbetert... hoef je al minder te dempen naar de buurman. Dus dat is het resultaat alweer... draagt het positief aan het resultaat wat naar de buurman wordt gedempt. Dus eigenlijk weten we pas achteraf de metingen... hoe het echt het resultaat is van deze ingreep.
2: Maar
3: we hebben wel vertrouwen in dat het veel gaat helpen.
2: Ja.
3: Alleen we weten niet precies hoeveel.
2: Ja. Nee. Wordt er bij de programmering rekening mee gehouden... dat je niet muziekoptredens hebt die heel veel lawaai geven. Mm. Ja, je zal niet meteen AC/DC uitnodigen, maar ik bedoel...
3: Nou ja, we hebben gezien dat de tribute van AC/DC best wel aanpakt is. Ja. Maar... Nee, we hebben die gesprekken gevoerd met de gemeente en de, ja. en de parochie. Die waren al in gesprek met elkaar. Wij zijn als Beleef Zandvoort bij het laatste gesprek aangeschoven. Mm. En het was een heel fijn, verhelderend gesprek van alle kanten volgens mij. Wij hebben ook verteld wat ons idee is bij de Krocht. En dat is wat we het laatste half jaar hebben laten zien ook een beetje. Ja, we willen heel divers programmeren. We willen daar ook niet in beperkt worden.
2: Nee.
3: Maar we zijn geen muziektempel die elk weekend een aanhoud deze ECD's heeft staan. Maar we willen wel live muziek programmeren. En dat is ook goed. Ja,
1: uiteindelijk...
3: Dat hoort erbij. En dat hebben we met de buurman ook afgesproken. We gaan ook elke twee maanden even bij elkaar zitten. Ja, kopje koffie drinken van hoe ervaren we dit met elkaar. En dan na een jaar hebben we wel een redelijk beeld... En daar kan misschien iets uitkomen dat we met elkaar wat afstemmen. Maar in principe zijn we helemaal vrij in de programmering.
2: Ja.
3: Dat vinden wij een heel hoog belangrijk goed. Want ja, anders
2: tuurlijk, kan het zo... wordt het heel moeilijk.
1: Hoe komt het dat de problemen pas zijn gekomen toen de verbouwing klaar was? En niet daarvoor? Want ik neem aan dat het is altijd hetzelfde geweest, jarenlang.
3: Ja, nou ja, er zijn meerdere factoren. Maar wij als Beleef Zandvoort zijn eigenlijk halverwege de verbouwing in beeld gekomen om het beheer te gaan doen. Dus wij hebben dat voortraject niet meegemaakt.
1: Nee, ik bedoel jaren daarvoor. Hè?
3: Van de huidige bewoner, dus de pastoor, dat hij al een aantal jaren heeft aangegeven bij de gemeente dat hij er last ervaart van de overlast. Dus die gesprekken waren er waarschijnlijk wel. Er zijn afwegingen gemaakt, denk ik. Ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest.
1: Nee.
3: En voor deze pastoor was de andere pastoor...
1: En die was doof.
3: Die had misschien... Ja, ik weet het ook niet.
1: Ja.
3: Die had er misschien minder last van. Dat kan, dat weet ik ook niet.
2: Nou, er is al heel veel gemeenschapsgeld eigenlijk heen gegaan. Hè? Wat jij en iedereen betaalt.
3: Ja, zeker.
2: Nu net 400.000 voor deze verbouwing, zeg maar weer.
3: Ja.
2: Blijft het daarbij, denk je?
3: De signalen staan wel gunstig wat dat betreft dat het nu wel echt voldoende zal zijn. Hè? Of straks moet na een jaar blijken dat die muur helemaal geen donder helpt. Dat zou heel raar, dat geloof ik niet in.
2: Nee.
3: Maar dan moet je opnieuw aan tafel met elkaar van wat kunnen we dan nog meer doen?
2: Ja.
3: Ik geloof daar helemaal niet. Ik denk dat dit echt heel erg gaat helpen, deze muur.
2: Ja.
3: Hoeveel precies, dat weten we dus niet. Maar ik denk wel, ik hoop wel voldoende in ieder geval.
2: Ik hoop het ook.
3: Ja, de buurman weet ook dat hij naar het theater woont. En het is helemaal geen onredelijke man. Want zo werd hij af en toe een beetje afgeschilderd dat hij de boeman is.
2: Nee,
3: ik denk dat hij in zijn recht staat. En dat hij nu op een goede manier met elkaar een oplossing probeert te vinden.
2: Precies.
3: En in alle redelijkheid. Ja. Ja, het zal een beetje geven en nemen zijn. En zolang
2: alles bij elkaar tot 3,3 miljoen. En,
3: ik vind die bedragen zo
2: dat moet je eigenlijk
3: megalomaan bedrag.
2: Misschien
3: dat hij vooraf zegt, het kost 3,5 miljoen. Ja, dat er ook had gezegd, dan doen we het maar voor 3 miljoen. Dat weet ik niet. Maar omdat
2: dan valt er nog mee, want dan hou nog 200.000
3: miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen. Ja, dan denk ik, waar eindigt dit? Maar ik heb goede hoop dat het hierbij eindigt.
2: Ik hoop het ook.
1: Goed,
3: en ik denk ook dat we de komende 30 jaar...
2: Oké, dankjewel, Gilles. We gaan naar het nieuws.
1: We gaan naar het nieuws.
2: Ja, want het duurt nog 5 seconden.
1: 11 uur.
2: Hartelijk bedankt, Gilles. Goed weekend.
1: Tot ziens.
4: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerken en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Summer Breeze was dat inderdaad. Van Niels en Croft. Ja, tweede uur Goedemorgen Zandvoort. Hartelijk welkom. Het is 10:56. En wat gaan we dit uur doen? We gaan zo praten met Volkert en Arie over Oud-Zandvoort. Daarna komt Hans van Pelt hier zitten over zijn expositie in het Zandvoorts Museum. En als laatste hebben we Raymond van der Wouden. En hij zit bij Juttersgeluk over de 13.500 peuken in 2 weken die opgevist zijn uit het strand. Nou, spanning en sensatie.
2: Spanning en sensatie, ja. Hans? Arie Koper en Volkert Bloemen hier aanwezig.
1: Juist. Nou,
2: ja. Als je iets over Zandvoort wil weten en van de geschiedenis van Zandvoort...
1: Ja, dan moet je weer
2: zijn. Met deze twee mensen wel... Dus we kunnen wel een uurtje vullen, lijkt me.
1: Kunnen we een avondje vullen.
2: Ja. Maar dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen.
3: Nou, daar had ik wel...
2: Ja, jammer, hè? Ja.
1: Zullen we de microfoons even draaien, jongens?
2: Ja, kan. Dan hebben jullie allebei een microfoon. Leuk. Okay. Maar ja, welkom allebei. Ja, we gaan een beetje praten over Oud-Zandvoort. Mij viel het op, Arie, dat jij... ook rondleidingen geeft, hè, voor kinderen, klopt dat?
3: Ja, de voormalige Hanischafschool, oftewel het Schelpenpad, zoals dat het tegenwoordig heet.
1: Wat vind je ervan?
2: Het is een heel ander onderwerp.
1: Ja, dat weet ik maar.
3: Ik vind het ergens wel jammer dat, dat de naam van Hanischaf
2: verdwijnt.
3: Ja.
2: Staat nog wel op het plein, hè?
3: Ja, het staat op plein, maar... Persoonlijk vind ik het jammer, maar goed, ja, er zijn keuzes gemaakt. En ja. Dat zal wel.
2: Ja.
3: Ja, wat kan ik ervan vinden?
1: Ja.
3: De school heeft besloten dat. Nou ja.
1: Ach. Ga door.
3: Nee, daar is helemaal niks over te vertellen.
2: Dit was het
1: zijn. Nee, ik bedoel, ga door in het vorige verhaal.
2: Ja, over die rondleiding.
3: Ja. Over die rondleiding. Ja, nou, dat leuk. Ze hebben elk jaar hebben ze een aantal van die werkgroepjes. En dan mogen de kinderen kiezen tussen of met iets met sport doen of met muziek of rondwandelingen. En dan neem ik een man of 10 op sleeptouw en dan ga ik het dorp door. En dat is altijd wel leuk, omdat ze komen op plekken waar ze nog nooit geweest zijn in het dorp.
1: Ja.
3: Dat is hartstikke interessant natuurlijk. En er zitten de groepen 5, 6, 7 en 8. Die van 5 en 6 zijn de makkelijkste. 7, 8 wordt al wat groter. En ja, die luisteren soms wat minder.
2: Ja, is dat zo?
3: Ja. Weet je zelf
2: ja, nee, ik weet het zelf wel. Ja, ik word niet zo. Maar als je bijvoorbeeld iemand een scher erbij had... Dan...
3: Ja. Ik vind het leuk om te doen, dus ik doe het graag. En dat is elk jaar weer een feest.
2: Ja, dan neem jij een soort map mee. Hè? En dan
3: ik heb een grote map met een rondhand.
2: Oude foto's zien en zo.
3: Ja, dat visualiseert.
2: Dat vinden ze wel mooi natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk vinden ze dat.
2: Ja,
3: het geeft een beeld.
1: Er is overal wat over te vertellen. Hè?
3: Ja, ik heb altijd tijd tekort, want in principe heb je maar 3 kwartier de tijd...
1: Mm-hmm.
3: En in die 3 kwartier moet je heen en weer van de school.
1: Ja.
3: Als eerder op de boulevard ben, dan kan ik alweer terug.
2: Ja, nee, bijna wel.
3: Eigenlijk zou ik dan een 1,5 uur willen hebben, maar goed, dat zit er niet in.
2: Lastig.
3: Ja. Nou, dan ga je naar het Gassenshofje.
1: Ja.
3: De Zuidbuurt, dat soort dingen. Dat is best wel leuk om te doen, hoor.
2: Tuurlijk.
3: Ja.
2: Hey, jij zit met al 40 jaar verbonden.
3: 41 jaar.
2: Sorry, 41 jaar.
3: Nee, dat jaar
2: zou je nee, daarom, ja. Dus je hebt je jubileum al gehad. Aan het genootschap Oud-Zandvoort.
3: Ja.
2: En Volkert, misschien wel 50, nee, dat is ook niet waar, 50 jaar. Maar hoe lang ben jij al verbonden aan...
4: Heel jong.
2: Ja, heel jong was je. Maar,
4: Nee. Oh. Ik denk in 2018 of zo.
2: Meen je dat nou? Oh, ik dacht veel langer al.
4: Nee.
2: Oh, maar de geschiedenis van Zandvoort heeft je altijd wel zeg maar, geïnteresseerd, denk ik. Of niet?
4: Ja, maar ik heb me altijd een beetje als een soort zelfstandige beschouwd. Dus los van...
2: Uh-huh.
4: Maar ik had altijd wel hele goede contacten met het genootschap, Babbelwagen,
2: okay.
4: De Turf en zo.
2: Ja.
4: En op een gegeven moment voel ik Paul Olieslagers.
2: De huidige voorzitter.
4: We hebben mensen nodig in het bestuur. Uh-huh. Voel je daar wat voor? En daar heb ik toen ja op gezet.
2: Ja. Je zit nog steeds in het bestuur ook?
4: Ja.
2: Oké.
3: Hij mag gewoon niet weg natuurlijk.
2: Nee, dat begrijp ik.
1: Want, en Paul Olieslagers zit er ook nog bij, hè?
2: Ja. Die is voorzitter nog. Ja,
3: die is nog steeds voorzitter.
2: En de secretaris die gaat ook weg, begreep ik?
3: Die is al weg.
2: Is al weg zelfs?
3: We zijn bezig met een... we hebben iemand benaderd die mogelijkerwijs al de functie gaat vervullen.
2: Oké.
3: Ik geef nog geen naam in vrij, natuurlijk. Dat zal duidelijk zijn.
1: Jammer.
2: Dat is jammer, ja.
3: Geen
2: schoen. Van de sluier, dat kan niet. Nee. Maar het komt goed in ieder geval.
3: Jawel.
2: Want jij hebt veel geschreven ook voor het blad, hè? De Klink.
4: Ook.
2: Toch? Ja. Hè? En waar jij goed in bent volgens mij is spitten in het archief bijvoorbeeld van Archief Noord-Holland. Klopt dat?
4: Ja, nee, ik ben zeg maar wat dat betreft een archiefonderzoeker. En de resultaten zet ik dan in een verhaal.
5: Ja.
4: Dus ik ben nu net, ik heb net zeg maar de laatste werkzaamheden afgerond voor mijn tweede boek dat ik geschreven heb.
5: Oh, dus, komt eraan? Waar gaat het over? Over de oorlog?
4: Zandvoort 1980. Of 1880, 1945, 50.
5: Oké. Okay.
4: Dus zeg maar de aanloop naar Zandvoort als badplaats. Mm. En hoe dat gebeurde.
5: Ja.
4: En nou ja, wat er in die periode gebeurde, zeg maar, tot en met de Tweede Wereldoorlog.
1: Is het ook in het kader van 200 jaar

0: jullie nog niet bekend waren? Of? Want er zijn al zoveel boeken geschreven over Zandvoort. Hè?
1: Nou, ja, maar
0: Gort met Stroop en dat soort werken.
1: Ja, maar je komt toch altijd achter als je zelf onderzoek gaat doen... dat er ooit eens een keer iemand iets geschreven heeft... en iedereen die daarna gaat schrijven, die refereert aan de eerste bron. En als de eerste bron daar fouten heeft gemaakt...
0: Ja. Ja.
1: Blijven die fouten zich herhalen. Dus we hebben een aantal nieuwe feiten boven tafel gekregen.
0: Ja.
1: En we hebben de jaartallen juist. Maar er zitten gewoon ook allerlei aspecten in. Zoals de aanleg van de Hogeweg. Waarom die niet door de Kerkstraat gegaan is. En waarom de Hogeweg is aangelegd en dergelijke.
2: Verplaatsen van de vuurbaak.
1: Verplaatsen van de vuurbaak, ja.
0: Okay.
1: Dus er zitten allerlei aspecten in die voorheen niet bekend waren.
0: Ja. En waar moet je dan aan denken, het nieuwe het boek van jou dan? Dat gaat ook over eigenlijk dezelfde periode een beetje. En,
1: ja, nou, wat het boek vanuit zeg maar de 200 jaar badplaats gaat worden... daar hebben we een periode voor afgesproken. En we hebben afgesproken wat voor archieven we gaan onderzoeken. En we zijn volgende week voor het eerst bij elkaar. Dus dan moeten we daar verder invulling aan geven.
0: Ja. Zijn er in die archieven, denk je, nog heel veel zaken... boven water te halen, nieuwe feiten boven water te halen?
1: Nou, ik denk als je zeg maar de ingekomen stukken is een bron, de ingekomen stukken bij de gemeente, dus vanaf nou zeg maar 1800, dat is een bron die nog nauwelijks geraadpleegd. En zo moet je denk ik gaan kijken van nou, wat zou je daar kunnen vinden, wat zou je daar kunnen vinden, niet de voor de hand liggende archieven, dat je nieuwe archieven aanboort.
0: Ja, bijvoorbeeld het gemeentearchief van Zandvoort is ook ondergebracht, hè, bij Noord-Hollandse Archief.
1: Ja, daar moet je dan weer specifiek naar bepaalde onderwerpen gaan kijken.
0: Bijvoorbeeld over het circuit of zo, of iets, hoe dat tot stand is gekomen.
1: Ja, nou, wat ik net zei, de ingekomen stukken aan de burgemeester en wethouder of aan de gemeenteraad. Ja. Daar stellen mensen vragen waarvan je denkt, hé, waar komen die vragen vandaan? Wat was er aan de hand? En kan je daar dat achtergrond boven tafel krijgen?
0: Ja.
1: En dan kan je gewoon nieuwe feiten weer op tafel leggen.
0: Ja.
3: Hebben jullie ook nog contact gehad met Koen Marijt, de historicus?
1: Ja. Nou ja, Koen die is de redacteur van het eerste boek.
3: Mm-hmm.
1: En Koen is ook weer de redacteur voor het volgende boek. En die is zeg maar de soort trekker van het verhaal. Dus hij heeft volgende week vrijdag heeft hij ons allemaal uitgenodigd voor een biertje.
3: Okay.
1: Dus nou ja, zo beginnen we dan aan het vervolg.
3: Ja. Ja. Want ze hebben ook een podcast gemaakt over 200 jaar Zandvoort. En ik weet niet of jullie, hebben jullie al geluisterd?
1: Ja. Ja.
2: Ik nog niet.
0: Nee,
3: erg leuk.
2: Nee, het is schandalig misschien, maar ik heb er nog niet naar geluisterd.
0: Maar dat boekje, zaten daar voor jou ook nieuwe feiten in, zeg maar? Want
2: altijd natuurlijk. Je moet niet vergeten dat de digitalisering heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. Mm-hmm. En vandaar dat daar refereert volk het ook al aan. Er is steeds meer materiaal voorhanden.
0: Ja. Ja.
2: En dat staat er natuurlijk voor een groot gedeelte ook in het boekje. Althans, de leuke details. En zelf heb ik ook iets mogen schrijven. Ja, dan geïnteresseerd met fotomateriaal.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk mijn specialiteit.
0: Ja. Hoeveel foto's heb jij in je eigen archief?
2: Als een kaarten, pak hem mee, 5000 plus.
0: Zo.
2: Maar ja, als je het archief van het genootschap neemt, en daar kan ik dus ook bij, want ik gebruik het natuurlijk voor de klink.
0: Ja.
2: Dan zitten we rond de 40.000 foto's.
0: 40.000?
2: Jop.
0: Zo.
2: Dus dat is echt een significante...
3: Ja. En een deel ligt gewoon bij jou thuis?
2: Nee. Nee, dat is allemaal digitaal. Van de boodschap is digitaal.
0: Ja. Daar kan iedereen bij eigenlijk, toch ook?
2: Nee.
0: Oh, dat dacht ik wel dat je het kon raadplegen, zeg maar.
2: Nou,
0: niet?
2: Gedeeltelijk.
0: Dan moet je
2: gedeeltelijk
0: maar.
2: Ja, dan moet je mee uitkijken natuurlijk.
3: Moet je Arie bellen?
2: Je belt recht.
0: je belt recht, bedoel je?
2: Je belt recht.
0: Ja?
2: Je kunt niet zomaar alles op het internet gooien.
0: Nee, dat ben ik met je eens.
2: We zijn nu aan het onderzoeken of dat mogelijk of hoe dat
3: een helft is van Bakels natuurlijk.
2: Ja, daar is het. Hebben we de toestemming van.
3: Oké.
0: Okay. Oh,
3: maar het is toch dat je na, ik denk na, het is met muziek zo in ieder geval, na 50 jaar mag je het gebruiken.
2: Oh, ik weet niet precies hoeveel dit is. Weet jij bijvoorbeeld? Ik dacht 80 jaar.
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar we hebben contact nu opgenomen met het Noord-Hollands Archief. En we zijn verder aan het zoeken van hoe voorkomen we dat we een boete krijgen bij gebruik van een foto.
0: Uh-huh.
3: Ja.
1: Want vrij recent hebben we €100 moeten betalen voor een foto waarvan niemand wist dat daar
0: een
1: auteur of rechter op staat.
0: Meen je dat nou? Ja.
1: Ja, dus,

0: als je, ja, we hebben voorgedaan natuurlijk alsof we heel erg arm waren.
1: Ja.
0: Dus we kregen korting. We kregen korting.
2: Dat heeft Paul gedaan.
0: Dat heeft Paul gedaan, ja.
1: Maar ja, goed, er zijn natuurlijk heel veel beeldbanken ook, hè, bijvoorbeeld van De Boer.
2: Ja.
1: Fotopersbureau De Boer. 25.000 foto's, hè, uit
2: ja, maar dat zit bij de Noord-Hollandse Archiefdienst, hè?
1: Sorry?
2: Dat is bij de Noord-Hollandse
1: Ja, Noord-Hollandse Archief, maar die zijn wel te gebruiken, hè, toch?
2: Die zijn te gebruiken, klopt. Ja. Omdat het gekocht is, hè, dat is ook gekocht.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Kijk, maar wij hebben een website, er staat al heel veel op, maar ja, we moeten kijken wat kun je er wel op zetten en wat kun je er niet op zetten.
1: Ja, ja.
2: En dat we hopen dat dat op niet al te lange termijn toch gaat gebeuren.
1: Oké, okay, ja. En wie beslist dat dan? Maarten Kiefer is dat...
2: Martin?
1: Ja?
2: Nee, dat beslissen we samen natuurlijk.
1: Okay.
2: We hebben gekeken op dat het wel goed gaat. Dat we niet ons, net als Volker zegt, een zeep laaien. Dat we weten niet hoeveel geld gaan.
1: Nee, dat begrijp ik, ja.
2: Dat moet wel heel goed gebeuren.
3: Ja. Ik heb vroeger bij het VNU gewerkt op het fotoarchief.
2: Ja.
3: En dat was de broer van Godfried Bomans. Die was daar de baas. En wat is er met die foto's allemaal gebeurd? Want er zat heel veel van Zandvoort bij.
1: Was het niet Spaanisch tot archief?
0: Ja, ja, dat zit bij het Nationaal Archief.
3: VNU heette dat vroeger?
0: Maakt onderdeel uit van het Nationaal Archief.
3: Okay. Ja,
0: dus er is vanuit diverse plekken zijn de collecties naar het Nationaal Archief overgebracht.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus kan je in ieder geval digitaal kijken.
3: Okay.
0: Maar dan is er ook vaak een deel is kosteloos te gebruiken. En een deel daarvoor moet je betalen.
3: Ja.
0: En dan is het ook weer afhankelijk, het bedrag wordt weer bepaald door de intensiteit. Dus ga je een boek uitgeven in 25.000 exemplaren, dan betaal je meer dan dat je een boek uitgeeft van 500 exemplaren.
3: Oké.
0: Okay. Nou, er zit toch een hoop gedoe bij.
1: Ja, ja, ja. Dat zal wel, ja. Ja. Ja. Hey, even over het genootschap, dat gaat goed, hè? Ik bedoel, hoeveel mensen zijn nu... lid van een genootschap?
2: Dat is zo'n 1000.
1: Abonnee, maar wat moet je zeggen eigenlijk?
2: We hebben ongeveer 1000 leden.
1: 1000 leden. Ja. Nou, dus daarbij...
2: Dat schommelt natuurlijk, want je hebt je versterft. Maar er komen ook weer jongeren bij, gelukkig.
1: Ja, ja.
2: En hoe meer, hoe beter, zeg ik maar. Want ik wil die oplagen, want dat klinkt wel...
1: Nee, dat begrijp ik. Dat is belangrijk. Ja, ja, ja.
2: Dan kun je meer doen ook.
1: Ja. Nou, jij bent hoofdredacteur. Ja, nog steeds. En dat blijf je voorlopig ook.
2: Nou ja, ik hoop dat ik een opvolger kan vinden.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik doe het natuurlijk al vrij lang. Op een gegeven moment moet je zeggen, nou, een beetje frisse wind kan geen kwaad.
1: Uh-huh. Ja.
2: Dus je moet eens eventjes omheen kijken.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Nou, ik wens er heel veel succes mee in ieder geval.
2: Ja.
1: En, nou, meer dan 1000 leden. Maar wat je al zegt, de jongeren hebben ook wel interesse voor...
2: Ja.
1: Geschiedenis van Zandvoort?
2: Ja, zeker. Dat komt steeds meer in beeld.
1: Ja?
2: En dan kopen ze hier een huis en die willen ze daar de geschiedenis van weten.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Nou ja, als ze lid zijn, dan wil ik best wel eventjes een archief in duiken
1: kijken,
2: wat we kunnen vinden.
1: Ja, ja.
2: Dus het is helemaal geen probleem.
1: Ja.
3: Ik lees hier net, een oude foto is vrij om te publiceren zodra het auteursrecht is verlopen. Dat is in Nederland in beginsel 70 jaar na het overlijden van de fotograaf.
1: Oké. Okay.
3: Dus dan mag je hem gebruiken.
2: De erven die tellen er dan niet mee?
3: Nee. Zijn de maker en diens overlijdingsdatum onbekend, dan geldt als vuistregel dat de foto minstens 70 jaar geleden gemaakt of gepubliceerd moet zijn.
1: We hebben wel een gedoe om te kijken of iemand overleden is en zo.
3: Ja, ik heb nooit gezegd dat het makkelijk was, Hans.
1: Nee, ja. Maar... nee, dat is ook waar.
0: Nee, maar Gerwie helpt mij invulling te geven aan het probleem.
1: Nee, ja, ja, nee, dat is waar. Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Invulling te geven.
1: Dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Maar.
3: En je hebt natuurlijk ook portretrecht.
0: Ook.
3: Ja, ja, dat zit er ook. Maar dat is als je na 10 jaar na het overlijden... is portretrecht ook geen waarde meer.
0: Ja. Ja. Ja. Nou, maar dat heb je ook met persoonsdossiers en dat soort dingen.
3: Ja, ja, precies.
1: De overlijden zijn natuurlijk steeds meer mensen uit de jaren 40, 50.
2: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
1: Dat zit er dik in. Maar er zijn wel mensen die de verhalen kunnen vertellen, weet je.
2: Ja.
1: Ik bedoel, moeten we daar eigenlijk niet meer mee doen?
2: Ja, dat ben ik met je eens. En in de komende klink staat ook een oproepje... voor een digitaal monument voor de Zandvoortse zeevaarders.
1: Zandvoortse...
2: Ja. Je gaat naar Muiden toe in de kop van de haven. Daar staat een heel groot monument van de mensen die op zee gebleven zijn.
1: Ja, oké. Okay.
2: Zandvoort
1: zie
2: je helemaal niks.
3: Nee.
2: Ik ben een tijdje geleden bezig geweest met een propeller voor de overleden vliegers. Dat heb ik niet van de grond kunnen krijgen. Ik ga het nu weer proberen, maar je weet het niet. En vandaar dat ik een digitaal monument wil oprichten. Althans, een van onze leden heeft mij een mailtje gestuurd... En ik plaats dat in de klink met een oproep.
1: Ja.
2: Zijn er mensen die nabestaanden hebben, enzovoorts, enzovoorts...
1: Maar dat gaat dan over mensen die overleden zijn bij de KNRM of zo?
2: Ook vissers.
1: Vissers natuurlijk.
2: Ja, maar ook van de redders.
1: Walvisvaders.
3: Zwemmers?
2: In de breedste zin van
1: die waren er ook, hè, walvis waren er.
2: Klopt,
1: hè,
2: die zaten op Texel.
1: Ja, ja.
2: Dus vandaar.
1: Oké, okay, oh, daar ben je mee bezig. Dat, is wel,
2: dat staat in de komende klink.
1: Komende klink.
2: En dat zal nog een week of twee duren, want ik heb net een beetje de boel afgerond.
3: Dus het is toch best heel veel werk, hè, zo'n klink in elkaar schroeven.
2: Het valt nog vies tegen.
1: Ja, hè?
3: Ja. Wat betekent de klink? Waar staat het voor?
2: De gong.
3: De gong.
2: De gong die de dorpsroeper had, dat was de klink. Die koperen schotel, zeg maar.
3: Ah, oké.
2: Staat ook netjes achter in de klink vermeld. Ik kan dat wel oplezen, denk ik.
0: Nou, hoort zegt het voort.
1: Hoort zegt het voort,
3: ja. Nou, een stukje uit eigen werk.
2: De klink. Even kijken, hoor. Koperen een gong die door de vroegere Zandvoortse omroepers gebruikt werd om de mensen te waarschuwen als de visserschepen in zicht kwamen.
1: Mm.
2: Dan gingen ze naar het strand, waar de afslag van het garnaal en de vis... Nou staat hier op Zuid-Zand, was gehouden wier. Als de klink gong, riep de omroeper altijd... Al degene die scharren en garnaal kopen willen, komen aan zee.
1: Ja, ja.
2: Dus een soort dorpsomroeper.
1: Ja.
3: Grappig.
1: Die is er niet meer helaas. Hè? Want,
2: nee.
1: Klaas Koper deed het natuurlijk heel lang.
2: Ja, en daarna Gerard.
1: En daarna Gerard.
2: Ook niet meer.
1: Nee.
2: En nou hebben we niemand, niks voor jou ons.
1: Ik heb niet zo'n goede stem, ik weet niet wat het is.
3: Je moet wel goed voorkomen voor.
2: Voorkomen, dat maakt niet.
1: Maar dan moet je zo'n pakje lopen en dan moet je ook...
2: Lekker warm,
1: naar andere, ja, lekker man. Ja. Moet je naar andere gemeentes en zo. Ja,
2: ja, dan ken je overal naartoe.
1: Ik begrijp het, ja, hartstikke goed.
2: Ik zou het doen.
1: Wordt het betaald? Betaald de job, of niet?
2: Nee.
1: Oh, dat is nou weer jammer. Dat is jammer, ja.
2: Ik heb er helaas geen tijd voor.
3: Hoe oud was Klaas Koper?
2: God, joh.
1: Ja, in de 80 ergens.
3: Ja?
1: 84.
2: In de 80, denk ik.
1: Ja.
2: Was niet zo jong.
1: Nee. Maar hij deed het al goed, hè, Klaas.
2: Klaas heeft een droge stem. Geweldige
1: stem ook, ja.
2: Fantastisch, ja. Jaap van Zwarte Jaap. Ja.
1: Ja. Ja, vroeger had je nog wel eens een concours van dorpsomroepers.
2: Ja,
1: ook in Zandvoort.
2: Toen hadden we een eigen dorpsomroeper. Nou, die hebben we niet meer.
1: Ja, die hebben we niet meer. Dus de concours ook gewoon op.
2: Ik heb dan nog een keertje mogen jureren.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Zandvoort won.
2: Nee. Ja. Nee. Bijna, tweede paas.
1: Oké, ja.
3: Hey, dus over twee weken een nieuwe klink met allemaal mooie, leuke onderwerpen.
2: Een mooie cover heb ik ook gevonden.
3: Oh ja?
2: Ja, het is ook altijd weer eventjes puzzelen.
1: Oh, dit is een
2: preview.
1: Een bonbonschuif, de Zandvoort 5.
2: Zandvoort 5, echte bonbonschuif.
1: Ja, mooi.
2: Je kunt meteen zien hoe groot die is. Het is een foto die is gemaakt door de toenmalige hoffotograaf Henri de Lau. En die heeft het ook nog aan oude bakels geleerd, het fotograferen.
3: Oké.
1: Maar hij is ingekleurd, hè? Dat moet
2: hij is
1: wel.
2: Met AI is ingekleurd.
1: Met AI, oké.
3: Dat is wel heel goed, hoor, noemen ze dat.
1: Ja.
2: Jazeker. Ja. Nou ja, je moet er wel heel goed op letten, hoor.
1: Ja, ja, dat geloof ik ook wel.
2: Ik kom rare dingen tegen en dan denk ik, jezus, waar komt die auto ineens vandaan?
1: Ja,
3: het is opeens allemaal een digitale
1: logo. Ik zie een bruine schuif, maar die was gewoon zwart, hè? Dat weet je toch ook wel, of niet?
2: Deze schijf, bruin. Onderen was hij zwart.
1: Over onderen was hij zwart.
2: Was hij geteerd.
1: Ja. Ja, maar het is wel een mooie foto,
2: Ik heb een foto gezien van de wasserij van Wenig. Die stond tegenover de lip, zeg maar, in de pak van Saar. Met twee schoorstenen. Nou, ik zal je vertellen. Hij had er echt maar één, hoor.
3: Ja, dat is het leuke ervan.
2: Maar ja, je moet het wel weten.
3: Ja.
2: En als je in de blind gewoon erin knakt, dan denk je, ja, hou eventjes, gaat iets fout.
1: Ja, nee, dat begrijp ik.
2: En dan ligt je leden verkeerd voor.
1: Ja. Hé, hey jongens, nou goed, of jullie moeten nog iets te vertellen hebben, maar dat je zegt van nou, dit vergeet je helemaal. Ja, het is 11:55, we hebben nog twee gasten, dus...
2: Maar
1: zeg maar volgens, wil jij nog misschien...
0: Nou ja, we zijn op dit moment in samenwerking met de Rotary bezig met een wandeling door het dorp, digitale wandeling
1: aan
0: het voorbereiden.
1: Leuk. Ja.
0: En dan hopen we met in het museumweekend 12, 13 september te presenteren. Oh.
1: Maar terugkijken in de geschiedenis op bepaalde huizen en dat soort zaken?
0: Ja.
1: Ja, leuk. Ja,
0: ja, maar ook meer het verhaal over Zandvoort koppelen aan Schelpenplein. Maar wat waren dan eigenlijk de Schelpen en wat betekenden de Schelpen voor
1: de Schelpencursus?
0: En waar ging dat naartoe?
1: Ja.
0: En proberen wat meer achtergrondinformatie te geven.
1: Begrijp ik. Oké, helemaal top.
2: Toch ook op de woning een bordje?
1: Ja.
2: Indien mogelijk.
0: Indien mogelijk. Dat zal nog een tour worden. Want daar moet iedereen toestemming voor geven.
1: Ja,
0: van de gemeente begrijpen we niet zo goed of het nou wel of niet vergunningplichtig is.
1: Nou, je hebt nog ruim 2 maanden om het uit te zoeken, toch?
0: Ja, precies. Ja.
2: Dat moet kunnen.
0: Zeker. Ja. Nee, ik verwacht dat het allemaal goed komt.
1: Ja. Arie Volkert, hartstikke bedankt. voor jullie komst.
2: Nog een nabrander in de...
1: Nog één nabrander.
2: Nieuwste klink komt het laatste stukje over de geschiedenis van de kerkstraat. Het is aangeschreven door Anne-Marion.
1: Ja, Anne-Marion.
2: Ja. Interessant. Want ja.
3: Ik heb net het boekje gekocht over de architectuur van Zandvoort.
2: Ja,
3: heel hartstikke leuk.
2: Leuk boekje.
3: Helemaal top.
1: En ik begrijp dat ze ook de Halterstraat gaan doen, hè?
2: Ik heb
1: dat is voor een project
2: horen,
1: eigenlijk.
2: Ik heb zoiets horen fluisteren, ja.
1: Ja, ja, dat zou hartstikke leuk zijn, toch?
2: Ja, de kerkstraat is natuurlijk een hele oude straat. En het grappige is, als ik die rondleidingen doe, en dat heb ik recentelijk gedaan weer met een aantal volwassenen, kom ik me dan toch weer een gevelsteen tegen die ik niet kende.
1: Nee, dat zo.
2: Dat betekent ook dat het genootschap hem niet kende, want ik heb het archief van het genootschap ook tot mijn beschikking.
3: Grappig.
2: Dat is dan wel weer heel erg leuk.
1: Ja, dat is een leuke ding.
2: Ik ga nu
1: ja.
2: even niet vertellen waar die gevelsteen zich bevindt.
1: Je wil weinig vertellen, Arie, moet
2: ik zeggen. Ja, maar ik moet een teaser hebben.
1: Nou, dat is waar, ja. Nee, de klink komt over dus nog 2 weken weer uit. En,
3: ja. We gaan er weer van genieten.
1: We gaan er weer van genieten.
2: Ik hoop het.
1: Hartstikke bedankt in ieder geval.
3: Oké,
2: graag gedaan.
1: Hey, we gaan de muziek draaien. Wie is dit?
2: Een stukje.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja.
2: Nou, dan weer even over 30:30, Ger. We gaan.
1: Tijd vliegt dus door.
2: Ja, het wordt vanzelf 12 uur.
1: Ja, en nou, tegenover ons zit Hans van Pelt.
2: Ja, welkom Hans.
1: En we hadden het er net over. Hans heeft, is mijn leraar tekenen. Of,
3: ja,
2: tekenleraar.
1: Op de grafische school in 1969 geweest. Ja, en hij weet nog precies hoe ik binnenkwam.
2: Ja. Wat had hij aan? Dat weet je niet meer.
1: Een beetje hetzelfde.
2: Ja, een beetje hetzelfde, ja.
1: Het zal wel
2: spijken, maar wat je dat nog weet.
3: Ja, ik heb soms zo goed
2: gezien. Ik zei net, ruim 50 jaar geleden.
3: Op zijn minst, ja.
2: Niet te geloven, hè?
3: Ja. Ik heb ook 40 jaar voor de klas gestaan.
2: 40 jaar?
3: Ja, dus ook een beste prestatie. Laatst werd die school een beetje anders.
1: Ja.
3: Andere jongens, andere meisjes, maar in ieder geval, ik heb er een mooie tijd gehad.
2: Ja, kan je voorstellen. Nou ja, nu ben je al heel lang bekend in Zandvoort als tekenaar voor de Zandvoortse krant. Hè?
3: Ja, ja, ja.
2: Elke week teken je een heel leuk dingetje.
1: Is dat een opgave voor je?
3: Nou, ik krijg dus 's ochtends een uur of 11:30 komen de opdrachten binnen. En heeft Gilles het liefst dat ik dus de tekening maak, dus die op pagina 3 komt te staan, het onderwerp. Dus dan ga ik eerst even nadenken, soms een stukje fietsen. En dan ga ik beginnen met een stift op wit papier, dus maak ik een tekening. Dan ga ik hem scannen en met het programma Paint 3D ga ik hem bewerken.
1: Oké.
3: Ja, best een klusje nog, hè?
2: Ja,
3: alle gaatjes en kiertjes dichtmaken, het emmertje, de kleur erin zetten.
1: Maar wat grappig dat je dat digitaal doet.
2: Ja. Maar ja, je moet wel het onderwerp even bedenken.
3: Even over nadenken,
2: Over nadenken. Maar dat is niet zo'n groot punt om... Je bent natuurlijk gewend.
3: Ja.
2: Je bent natuurlijk gewend, want...
1: Je bent heel creatief natuurlijk.
2: Ik ben heel creatief, maar hoe lang doe je dat al?
3: Ik ben in 1990 ben ik begonnen voor de... Toen had je nog de Buizenpers met de Zandvoorten.
2: Ja.
3: Daarna kwam het Zandvoorts Nieuwsblad.
2: Ja.
3: Dat hield me op. En toen ben ik in 2005 begonnen bij de Zandvoortse Courant.
2: Maar goed, alles bij elkaar al een jaar of 35. Een beetje dat je dat
3: over Zandvoort teken ik,
2: Ja, en nu met al die tekeningen en wat je verder nog maakt natuurlijk. Een expositie in het museum.
3: Ja.
2: Hè? Klopt. Kun je er iets over vertellen wat daar allemaal te zien is?
3: Ja, dus ik heb de tekening opgehangen. Ze vonden het een beetje weinig, de toeschouwers, de kijkers. Toen heb ik voorgesteld nog een paar andere bij te hangen. Maar dat was niet nodig, vonden ze. Dan niet.
2: Nee, dan niet. Maar hoeveel hangen er ongeveer?
3: Zo'n stuk of 30, 35.
1: Oké.
2: Maar die hangen tot eind van de zomer?
3: Tot 27 juli.
2: 27 juli, daar kun je ze zien. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen benieuwd zijn wat je nog meer allemaal maakt. Of?
3: Dan moeten ze wel met thuis komen kijken.
2: Ja. bij thuis heb je een...
3: Mijn huis staat vol met schilderijen.
2: Echt waar?
3: Onder kasten, bovenop kasten, achter de bank. Enfin, ja.
1: Maar overal.
3: Het is echt...
2: Je hebt een soort behang.
1: Maar als jij die tekeningen maakt digitaal, hè?
3: Ja.
1: Print je ze dan allemaal uit?
3: Dan ga ik bijvoorbeeld met iemand even mee naar Heemstede. En dan worden dus wat ik heb gekozen, wordt dan geprint, ja.
1: Oké.
3: Print op een Heemstede, altijd prima, ja.
1: Dus er is altijd een print van wat jij maakt?
3: Ja.
1: En hoe groot zijn ze dan?
3: Die zijn dus een beetje A4 van maat, hè?
1: Oké.
2: A4, ja.
1: En Gilles maakt daar een heel kleintje van?
3: Ja. Soms iets te klein, vind ik. Want eerst stonden ze aan de andere kant van die pagina. Toen hadden ze wat meer ruimte.
1: Ja. Oké.
3: Toen kwam ze wel te goede.
2: Ja. Was jij als kind al creatief?
3: Ja, ik ben altijd aan het tekenen geweest.
2: Ja, altijd tekenen?
3: Ja.
2: Vanaf 3, 4 jaar of zo?
3: Uit de box.
2: Iedereen kan tekenen. En dan maak je zo'n armpje met zo'n steel. En dat soort dingen kan iedereen natuurlijk. Maar jij maakte meteen wel mooie dingen.
3: Ik heb namelijk ook schilderlessen gevolgd bij de Haamse schilder Popper de Maven.
1: Bekend schilder.
3: En dus die cartoons bleven me altijd trekken, dus dat deed ik erbij. Toen ben ik een keer met een mapje met tekeningen naar Vrij Nederland gestapt. Toen was er nog Rinus Ferdinandsen daar.
2: Ja,
3: heeft hij toen een paar gekocht en toen
2: ben
3: ik zo doorgegaan. Ja.
2: Oké.
3: Ja.
2: Want ik zag dat jij Jira was, een van je...
3: Ja, grote favoriet. Hè?
2: Grote favoriet.
3: Mooi zwart-wit en een beetje zwarte humor.
2: Je zwarte humor, ja.
3: Daar hou ik van, zwarte humor.
2: Die tekende ook voor Vrij Nederland.
3: Ja.
2: En steek je daar nog dingen van op dan? Of,
3: Nou ja, goed kijken, daar steek je van op. Altijd goed kijken, om je heen. Kijken, ja.
2: Toch blijven die cartoons nog steeds bestaan in die krant, hè? Dat is op zich wel mooi natuurlijk.
3: Ja.
2: Want ze hadden ook kunnen zeggen, nou, dat is niet meer van deze tijd, maar...
3: Maar die dingen van Ira vind ik, die zijn tijdloos.
2: Tijdloos, hè? Ja.
1: Ja, maar dat zijn jouw cartoons zo.
3: Nou, dankjewel.
1: Ja. Nee, ja, nee, maar je hebt er een paar meegenomen nu. En ja, het is echt fantastisch hoe jij tekent. En in een simpelheid toch heel duidelijk neerzetten wat je bedoelt.
3: Geen poespas, gewoon...
2: Ja, daarom. Maar wat je doet voor de Stamfordse Krant, daarbuiten doe je ook nog heel veel.
3: Nou, dat is gewoon schilderijtjes maken.
2: Schilderijtjes maken.
3: Mijn huis wordt zo vol. Dus
2: maar hoe maak je er bijvoorbeeld per maand twee, drie of zo?
3: Dus nu zijn ze wat kleiner, soms twee per maand, ja.
2: Oké. Okay. En die komen allemaal bij jou thuis staan? Ja.
3: Dus ik heb...
1: Maar die verkoop je ook?
3: Ik woon niet alleen, dus nee.
2: Oké. Is er nog plek? Achter de bank misschien?
3: Ik heb onder een berging. Uiteindelijk vind ik wel een plek altijd, ja.
2: Oké, okay. Uiteindelijk vind je nog wel een plek. Ja. Hoeveel heb je er ongeveer?
3: Ik denk zo thuis 300 schilderijen.
2: Oké.
3: Okay. Eerst waren ze groter, nu kleiner. En dan ja, dus mapjes vol met tekeningen. Ingelijst, fijn. Mijn huis is een en al dus tekenen en schilderen. Ja.
2: Maar als er maar 35 in de Stamfords Museum mochten
3: Ik mocht hangen. Er meer hangen, maar ik had toen maar 35.
2: Oh, er mocht er meer hangen?
3: Ja, er mocht 40.
2: Oh, okay.
3: Maar ik wou dus naar 40 gaan, maar dat was niet meer nodig.
2: Oh, dat was niet meer nodig?
3: Nee.
2: Was het lastig om een keuze te maken tussen al je werk?
3: Ja.
2: Dit zijn wel de beste dingen?
3: Nou ja, het gewoon die ik zelf had niet. Nou, die kan er wel bij. Die is wel grappig, ja.
2: Ja.
3: Moet een beetje ook gelachen kunnen worden, hè?
2: Tuurlijk wel, nee. Lach is...
1: Krijg je veel reactie op je...
3: Ik ben een paar keer langs geweest, dus vinden ze leuk. Maar ja, sommigen zeggen dat er wat meer mogen hangen.
1: Ja.
3: Zodoende.
1: Ja. Maar krijg je ook veel reactie op wat je in de krant doet?
3: Ja, altijd wel positief, ja.
2: Ja, toch wel? Ja.
3: Eén keer heeft een vrouw geklaagd, maar ja, dat hoort er ook bij.
2: Waar ging dat over?
3: Over de begraafplaats.
2: Oh.
3: Daar hadden ze zo'n ding voor jongeren neer.
2: Ja, jongerenontmoetingsplaats, ja.
3: Dat vond ze dus niet zo gepast. Ik had er een tekening over gemaakt, die vond ze dus niet zo gepast.
1: Oh. Ja. Ja, je hebt mensen altijd die 's ochtends een glaasje azijn nemen.
2: Ja, ja. Dat is zo'n verzekerde. Nee, en jij doet ook wel mee aan kunstroute, hè?
3: Dit jaar niet meer.
2: Dit jaar niet meer?
3: Nee, want waarom niet? Ik heb gezien twee dagen in die hal van de blauwe tram.
2: Blauwe tram, ja. Heb je meestal...
3: Ik krijg een beetje benauwd van soms, ja.
2: Oh, dat vind je te benauwd, ja. Ja, dat kan me voorstellen.
3: Doe het ook al 5 jaar, dus.
2: Ja, maar je hoeft er niet de hele dag bij te zijn, toch?
3: Maar je moet wel een beetje in de buurt blijven, ja.
2: Ja, hoezo? Ben je bang dat ze meenemen?
3: Nee. Nou, in ieder geval, je moet toch mensen kunnen vertellen.
2: Ja, natuurlijk een beetje kunnen vertellen. Ja. Maar nodig je wel eens mensen uit thuis ook om te bekijken?
1: Nee.
2: Maar ze vragen wel eens van, kan ik niet meer werk van je zien?
3: Nee, dat vragen ze nooit.
2: Maar je vertelt nooit dat je nog meer gemaakt hebt.
3: Ik denk dat het wordt een teleurstelling voor ze.
1: Ik kan me dat bijna niet voorstellen.
2: Dus jij doet er niet meer mee aan de kunstwerk? Dat is op zich wel jammer, want ik vond het altijd wel gezellig.
3: Ja, het is altijd gezellig. Maar ja, dus 2 middagen binnen zitten, dat...
2: Dat is ook lastig. Je bent nog wel over de 60, neem ik aan.
3: 85.
2: 85, ja.
1: En je fietst toch elke dag,
3: hè? Ja, dat nog.
2: Ja?
3: En ik loop elke dag bijna 2 uur, hè.
2: Meen je dat, ja?
3: Soms langs de zee eerst, ga ik de zee vragen stellen. Ja. En een dag later kan ik de antwoorden, die zijn aangespoeld, kan ik ze oprapen. En dan s'avonds nog een keer van mijn huis naar de natuurbrug.
2: Ja. Ben je ook, kun je ook muziek maken bijvoorbeeld?
3: Nee,
2: ik doe
3: dat helaas niet. Nee,
2: dat is jammer.
3: Ik was altijd een fan van Keith Richards.
2: Keith Richards, Rolling Stones.
3: De False Riffs.
2: Ja?
1: Dat is echt een bluesjongen, hè?
2: Ja.
3: En ook Herman Brood.
1: Ja.
3: Ook super.
2: Ja. Die tekening ook van Brood.
3: Ja, mooi hoor. Zo eenvoudig ook.
1: Ja.
3: Met paroles wat verf erop. En dan die spuitbus.
2: Ja.
1: Heb jij dat nooit willen doen zelf?
3: Ja, dat kan bij mij binnen niet, hè, met een spuitbus.
1: Nee.
2: Maar is dat wel een heroïne? Vind je ook wel lekker, of niet?
1: Vind je ook wel lekker. Hans.
2: Nou ja, hij liet mij een papiertje zien. Daar stond wat je leuk vond. Nou, daar stond inderdaad kritisch op. Herman Brood.
3: Ja.
2: Maar er stond ook cocaïne bij.
3: Ja, van de J.J. Gale. Heb ik een schilderij van gemaakt.
2: J.J. Gale?
3: Ja, prachtig.
1: Ja, mooie plaatje.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Ik hou dus van muziek. Dus ik maak van vaak van goede nummers maak ik een schilderij. Onder andere van de Stones.
2: Ja.
3: Love in Vain. En dat soort
2: Love
3: dingen.
2: In Vain, ja.
3: Mooi.
2: Ja.
1: En als je aan het tekenen bent, zet je ook muziek op?
3: Niet altijd. Ik kan ook goed tegen de stilte.
2: Ja?
1: Ja.
3: Voor de concentratie.
2: Dat is wel lekker, hè? Ja.
1: Ja. Ja, het is...
2: En waar loop je dan? Duinen, strand, overal?
3: Ik loop s'avonds van mijn huis naar de Natuurbrug. Als ik uit mijn raam kijk, kijk ik over het sportveld van de Gertenbach.
2: Oh ja.
3: En dan 's ochtends ga ik naar de Kerkstraat omhoog. Het wordt honden, strand op. Strand op,
2: ja.
3: En dan weer terug.
2: Met hondje of...
3: Ik heb helaas honden meer, nee.
2: Nee.
3: Dus nu ook een te grote verantwoording. Je had er vroeger twee van Karin, maar ja.
2: Ja, nee, begrijp ik. Ja,
3: naar de honden helemaal, ja.
2: Hoe lang ben je nog van plan door te gaan? De komende 10 jaar in ieder geval?
3: Tot ik neerval, hè.
2: Ja, dat moet je niet hier doen, hè. Dat gaan we niet meemaken.
3: Ik leef vrij gezond, dus ja, het doet het nog.
1: Ja, ja. Ja. Goed hoor.
2: Nou, ja. Dus de komende 10 jaar kunnen we genieten van je tekeningen. Ja. Nou, hartstikke goed, Hans. Ik weet niet of je nog iets meer wil vertellen, maar voor mij hebben we het meeste wel gehad, hè.
3: Ja.
1: Ik zou zeggen, jongens, allemaal naar het museum om te kijken naar de expositie.
2: Tot 27 juli kunnen we
1: van Hans van Pelt.
2: Van Hans van Pelt zien.
3: Plan, ja.
1: En dan...
2: De mooie schilderijtjes gaan weer de tas in.
3: Ja.
2: Het zijn leuke dingen in ieder geval. Nee, Hans, hartstikke
1: bedankt. Ja, je hebt ook nog even over die laatste. Dat is, die heeft in de...
3: In de lach gestaan.
2: In de lach, ja. De lach was natuurlijk
3: een tijdschrift voor het eerste, een beetje ondeugend.
1: Ja, een beetje erotiek was dat, hè? Ja.
3: Filmsterren. En wat cartoons. Hè.
2: Ja, geweldig. Ja.
1: En dit is een cartoon.
3: In keurige badpakken allemaal.
1: Jouw stijl is best veranderd, denk ik.
3: Ja, natuurlijk. Je wordt dus alles veranderd.
2: Welk jaar was het ongeveer?
3: Ik schat zo 1963.
1: Oké.
2: Okay. Dat kun je nagaan, hè. Ja, leuk. De lach. Ja, dat was een... Toen de tijd een blootblad, zeg maar. Hè,
3: Het werd op school afgepakt, hè?
2: Toen werd het afgepakt. Ja.
3: Dat was te heftig.
1: Ja, dat was te heftig. Dat kon allemaal niet. Nee.
2: Je moest dus weten wat het tegenwoordig allemaal.
3: Ja, daarom.
2: Nee, Hans, hartstikke bedankt. Dus, goed weekend.
1: Nogmaals, tot en met 26 juli kunnen we nog in het...
2: Tot en met.
1: In het Zandvoort Museum Hans van Pelt bekijken.
2: Oké, we gaan nog even muziek draaien.
1: Zeker.
2: We gaan het over de peuken hebben.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Juist, en dat was Lee Hazelwood samen met Nancy Sinatra.
2: Ja,
1: mooi. En Summer Wine, ja. Hans. Wat gaan we doen?
2: Het is Plastic Peuk Meuk No Bus Day.
1: Nog een keer.
2: Plastic Peuk Meuk No Bus Day.
1: Ja, dat zeg ik. Ja. Jutters geluk.
2: En bij ons is Raymond van der Wouden van de Jutters geluk.
3: Ja, dankjewel.
2: Welkom, Raymond.
3: Ja, graag gedaan.
2: Kun je eerst uitleggen wat plastic peukmeuk? Peukmeuk, dat is wel te begrijpen. Maar no bus, wat staat dat?
3: Nou, bus is eigenlijk het Engels voor de filter. Filter sigaret.
2: Oh, oké. Okay. Ja.
1: Noemen ze dat buts?
3: Ja, buts, ja.
1: Oh, oké. Okay.
3: Of cigarettes.
2: Ja.
3: Ja. Ik doe wel eens events in het Engels en dan zeg ik ook het woordje buts.
2: Ja, en wat houdt die dag precies in?
3: Deze dag is eigenlijk dat mensen vrijwilligers gaan dan... Op straat en in de natuur gaan ze peuken oprapen.
2: Okay.
3: Want dat is natuurlijk een groot probleem.
2: Ja.
3: Wij hebben het al gisteren gedaan, want wij zijn van Juttersgeluk. En we zitten elke werkdag zijn we op het strand, zijn we aan het jutten.
2: Ja. Elke werkdag, ja?
3: Elke werkdag. Oh. En maandag hebben we een groep van Haperend Brein.
2: Uh-huh.
3: En de rest hebben we vaste juttersploeg. Die elke ochtend ongeveer 2 uur gaat jutten.
2: Zo.
3: En... deze maand staat er in het teken van de sigaretten. Want helaas vinden we ontzettend veel sigaretten.
2: Ja, ongelooflijk is dat.
3: Ja. Ik geef even een voorbeeld. We waren gisteren met 5 man. We waren 2 uur bezig geweest. En we hadden 2700 sigaretten.
2: Nee, dat, ja. Ja.
3: Ja, en dat is op een afstand van misschien een paar 100 meter.
2: Ongelooflijk.
3: Ja, en dan lopen we over de vloedmerk. Of jullie weten wat de vloedmerk is? Of de vloedlijn?
2: Ja, de vloedlijn.
3: Het heet eigenlijk de vloedmerk.
2: Ja, oké. Okay.
3: Maar daar, het was natuurlijk heel veel oosten.
1: Je mag de microfoon ietsje meer naar je toe trekken.
3: Oké, ja. Er was natuurlijk heel veel oostenwind geweest, geen harde wind. En de laatste 2 dagen was het natuurlijk enorm hard gaan waaien. Mm. Waardoor er natuurlijk enorm veel peuken terug op het strand zijn gekomen.
2: Ja. Ongelooflijk, ja. Want ik zag een getal van 13.500.
3: Ja, 13.500.
2: Wanneer is dat bij elkaar geharkt allemaal?
3: Ja, aangeharkt. We nemen een emmertje mee en een knijper.
2: Ja.
3: En een bekertje. En de peuken doen we in een bekertje.
2: Maar zijn die in juni, zeg maar?
3: Nee, 27 mei zijn we begonnen.
2: Oké. Okay.
3: En 2 weken later was die helemaal vol.
2: En toen stond het 13.500.
3: 13.500 peuken.
2: Ongelooflijk, zeg.
3: Ja.
1: Tjonge, jongen.
3: Ja. Dat is dus een groot probleem, want in een sigaret zit natuurlijk enorm veel chemicaliën.
2: Ja, ja.
3: En wat voor je natuurlijk ook heel belangrijk is, de microplastics.
2: Ja,
3: ja.
2: Ja, want 1 peuk die kan 1000 liter water verontreinigen.
3: Ja, kan 1000 liter
2: ja?
3: Ja, ja.
2: Hoe moet je dat zien als het aan elkaar valt en zo?
3: Ten eerste zitten er allemaal chemicaliën in.
2: Mm-hmm.
3: Dat verontreinigt het water. Ten tweede is het natuurlijk ook voor de dieren heel slecht.
2: Ja, dat kan me voorstellen.
3: Die ruiken eraan en die denken dat het wier is.
2: Ja,
3: en die gaan eraan dood.
2: Ja. Dat maak je, heb je zelf ook wel gezien dat het zo op die manier gebeurt? Dat de vogels bijvoorbeeld...
3: Er zijn wel beelden van. Maar we maken zelf geen dieren open of zo.
2: Nou is er vorig jaar in Zandvoort is aangenomen via de gemeenteraad... dat er rookvrije zones komen op het strand, hè?
3: Ja.
2: Volgens mij is dat er ook wel ingegaan.
3: Ja, maar Jutters Geluk heeft natuurlijk ook een goede binding met de gemeente.
2: Ja.
3: En door Jutters Geluk een observatie... Mm-hmm. Hè, want vorig jaar hadden we in 1 week 4000 peuken gevonden.
2: Oh.
3: En volgens mij denken ze dan in de gemeente... dat gaat een beetje te ver.
2: Ja.
3: Dus volgens mij de Partij van Arbeid en GroenLinks... hebben die motie... Ja. En
1: VVD en GroenLinks.
2: Nou, volgens mij VVD niet, maar...
1: Ja.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oké.
3: Oké, nou, hartstikke mooi.
1: Nee, zeker VVD, want...
3: zijn ze begonnen met rookvrije gedeeltes op het strand. Het is natuurlijk geen verbod.
2: Ja.
3: Hè? Dus, maar je ziet wel dat het helpt.
2: Op die stukken gedeeltes.
3: En op de andere stukken wordt dan gewoon doorgerookt.
2: Ja.
1: Maar het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat mensen zich niet bewust zijn wat de consequentie is als je rookt en je doet je peuken in het zand.
3: Nee, maar het is ook een gewoonte natuurlijk. Ja. Hè?
1: Nogmaals, ik heb het zelf ook gedaan. Hoor,
3: ik heb zelf vroeger ook gerookt.
1: Ja.
3: Het is een soort bewustzijn dat je moet weten van wat er gebeurt er met die peuken.
1: Precies.
3: Hè?
2: Ja.
1: Ja.
3: Dus wat, ja.
1: Als je bij
3: ruim
1: de
3: rotonde... het even gewoon lekker op. En dan, ja.
1: Als je bij de rotonde naar beneden loopt, dan hebben jullie een ding staan met asbakjes.
3: Ja, ja.
1: Met klein,
3: ja. Ja. Oh ja. Ja. Ja. Want we hebben ook, dat heet schoonstations. Heb je van die, ja. Waar je emmers en knijpers kan om het strand op te gaan.
2: Okay.
3: En je hebt een koffiejutte, heet dat. Uh-huh. Op de drie punten. Dan kan je emmer meenemen. En als je dan terugkomt bij de volle emmer, dan krijg je gratis een bak koffie. En een ijsje. Dus dat is fantastisch allemaal, dat zulke dingen georganiseerd worden.
2: Zeker. Hey, maar het gaat goed met jullie geluk, hè? Want jullie hebben zo'n 60 vrijwilligers, of 80, dat was ik.
3: We hebben ongeveer 60 vrijwilligers, 60 vrijwilligers elke week. En dan, sommigen die gaan het strand op. En anderen gaan in de winkel.
2: Ja.
3: Die gaan allemaal...
2: winkel is in de Kerkstraat, hè?
3: Kerkstraat, ja.
2: Dat gaat goed, ja?
3: Ja, gaat goed, ja. Dit worden steeds meer bekend.
2: Ja, en,
3: ja, het is ook belangrijk dat het bekend wordt. Want ja, het probleem plastic in de zee is gigantisch.
2: Ja. Ja.
3: Dus
2: ja.
3: Wij willen graag ons steentje bijdragen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Plastic soep, hè? Dat
3: plastic soep. Het is in de komende 10 jaar wordt de productie van plastic vermeerderd met 40%.
2: Vermeerderd dan?
3: Ja, dus als we geen actie ondernemen, dan zal er in 2 jaar...
2: Maar het wordt toch ook afbreekbaar plastic, zeg maar? Dat
3: ja,
2: wordt,
3: maar dat, nog steeds wordt er meer plastic gemaakt. Dat is natuurlijk goedkoper dan recyclen.
2: Ja, ja.
3: En als we er niks aan doen, dan is er in 2050 is er meer plastic in zee dan vis. Qua gewicht.
2: Ja.
1: Bizar.
3: Maar wij zien dat niet op het strand. Dat komt natuurlijk omdat plastic zikt. En gaat met de stromingen mee richting diepere water. En daar, dat heet dan een plastic soep natuurlijk.
2: Ja, begrijp ik. Dan wordt het één brei.
3: Ja, één brei.
2: Ja, ik heb er ook beelden van gezien. Je weet niet wat je ziet, hè?
3: Ja, en waar we op richten zijn dan de kleine stukjes, de microplastics.
2: Die
3: zie je het meeste. Ja. En de neurals. Hm. Weet jullie wat neurals zijn?
2: Neurals
3: zijn dan de basis om plastic te maken.
2: Oh.
3: En je ziet het wel, dat schepen die vervoeren ze met containers. Laatst met in de Waddenzee was er natuurlijk ook een ramp gebeurd met allemaal containers.
2: Ja,
3: een paar jaar geleden al, denk ik, hè? En dan komen die neurals komen ook in de zee terecht.
2: Ja.
3: En die spoelen dan, hè?
2: Ik vraag me af, zul je binnen een jaar of 5 niet zodanig afbreekbaar plastic krijgen dat er een oplossing voor komt? En dat het snel in de zee verdwijnt zonder schade achter te laten? Denk je niet?
3: Nou, ik hoop het.
2: Ja. Nee, maar ze kunnen tegenwoordig zoveel. Ik
3: bedoel, ze kunnen zoveel, maar het draait allemaal om geld, hè?
2: Ja. Ja. Nou, als het weer duurder is, dat is het een beetje eens.
3: Kijk, die olieindustrie, daar draait het om. Die willen gewoon goed verdienen.
2: Ja.
3: Dat is het hem. En die hebben nog de macht. En zolang hun de macht hebben.
2: Ja.
3: Hè? En het recyclen. We recyclen maar 9% van de
2: plastic.
3: Dus het is eigenlijk helemaal niet zoveel.
2: Dat is te weinig. Hè?
3: Veel te veel. Veel te weinig.
2: Statiegeld, wat dat betreft, heeft ook niet zo heel veel.
3: Nou, de statiegeld...
2: Ja, het heeft wel geholpen natuurlijk. Maar...
3: Ja, absoluut. We zien ze... Ja, echt. Het is, stukken minder. We zien ze nog wel, maar we zien ook wel minder doppen. Hè?
2: Sowieso. We zullen er nog aan blijven zitten. Hè?
3: Ja. En ook veel minder petflessen.
2: Ja.
3: Okay, vinden we ook.
2: Maar ze zouden misschien dat statiegeld wat moeten verhogen. 50 cent of zo per flesje. Dan gaan mensen
3: maar
2: toch
3: ik zie
2: al verbetering nadenken.
3: Hoor. Ook minder blikjes en zo. Ja. Dat is, vind ik wel dat het
2: nou, daar ben ik wel met je eens. Dat hoop ik dat het wel.
1: Ja, zit alleen nog met de inleverpunten.
3: Ja.
1: Dat het beter moet.
3: Ja. En er komt nog steeds blikjes uit zee natuurlijk.
1: Ja. Precies.
3: Dus, daar zitten nog genoeg blikjes.
2: Hey, maar die peukenmeuk.
1: Ja. 4 juli?
2: 4 juli, dat is vandaag.
1: Dat is vandaag.
2: Dat is vandaag. Ja, dat klopt. Maar dat is een wereldwijd iets. Of Europees? Of?
3: Nou, ik ken het in ieder geval van Nederland.
2: Voor Nederland?
3: Ja, dat is volgens mij het 8e jaar wat het georganiseerd wordt door het peukenmeisje.
2: Ja.
3: We hebben wel contact met sociale media natuurlijk. Ja. Hè? Ja. En we staan ook in contact met de Stichting de Noordzee.
2: Uh-huh.
3: Die organiseert ook altijd events om peuken op te rapen.
2: Ja,
3: Maar het is natuurlijk goed dat er aandacht wordt besteed.
2: Ja, natuurlijk.
3: Ja. Maar het is allemaal op vrijwillige basis. Ja.
1: Ik lees hier over de hele wereld gaan vrijwilligers de straat om peuken te rapen en te tellen. Doel van de dag is om druk uit te oefenen op de lokale, nationale en Europese overheden om in actie te komen tegen deze vorm van plastic vervuiling. De 13.500 peuken van Juttersgeluk worden hier ook aangemeld.
3: Ja.
1: En we hopen dat de getallen zullen leiden tot een Europees breed filterverbod.
3: Ja, daar gaat het om. Hè.
1: Daar gaat het om.
3: We moeten de mensen bewust maken dat ze ten eerste gewoon hun peuken opruimen.
2: Ja.
3: Ja, dat is,
2: ja. Lijkt mij ook.
3: Dat is het belangrijkste eigenlijk. En dan kunnen ze altijd nog denken van ja, ik stop ermee.
1: Ja, maar ja, als ik op...
2: Kan ook nog, ja. Kan ook
3: kunnen ook nog, ja.
1: Ja, ja. Nou, als ik op straat... Ja,
3: daar,
1: ik...
3: daar zijn wij niet voor, hè. Nee. We zijn geen agentje op de strand van... je mag niet roken.
2: Nee.
1: Nou, als ik op straat loop en ik zie dat mensen hun peuk weggooien... dan zeg ik, kun je het niet weggooien?
3: Ja.
1: Weet je wel, ik reageer daar wel op.
3: Ja, ja, maar als je bijvoorbeeld in Haarlem loopt... dan blijf je in de gang, denk ik.
2: Ja.
3: Ja. Dus dan is het heel normaal dat mensen hun peuk...
1: Ja, bizar, hè? Ja.
2: Wat gaan jullie vandaag nog verder doen?
3: In het weekend jutten we niet. We jutten elke werkdag.
2: Oh, werkdag?
3: Werkdag, van maandag tot en met vrijdag. Mm. En in het weekend zijn we open in de winkel.
2: Oké.
3: Ja, sowieso.
1: Dus eigenlijk ben je vrij vandaag?
3: Nou, ik werk sowieso niet. Ik doe vrijwilligerswerken natuurlijk. Maar ik werk sowieso niet op zaterdag en zondag. Ik ben niet geen type die binnen zit. We hebben allemaal onze kwaliteiten.
1: Tuurlijk, zeker.
3: We zijn echt trots wat we doen.
1: Ja.
3: Dus we hopen dat, dat we veel vrijwilligers nog bij krijgen. Hè, om te helpen jutten. Je kan je altijd aanmelden via www.juttersgeluk.nl.
2: Juttersgeluk.nl.
3: Op de site is vrouw. Heel duidelijk. Dus kom een keer jutten.
2: Ja, natuurlijk.
3: Help mee. Ga zelf een keer jutten.
2: Dat zijn gezellige mensen, denk ik, toch? Fantastisch. Iedereen,
3: Er zijn heel veel mensen die een beetje afstand hebben op de arbeidsmarkt.
2: Ja? Nou ja,
3: we hebben allemaal onze problemen, dat wel.
2: Ja, ja, ja.
3: Maar wie niet, hè? Toch?
2: Nee, daarom. Er zijn er meer... Ja, we gaan stoppen.
1: Dankjewel, Raymond.
2: Bedankt voor je komst en tot volgende week. Hartelijk
1: tot volgende week bij
0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Oud-Zandvoort.
6: You have an incoming transmission.
7: Geachte luisteraars. Binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
8: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.

0: Delfirama, voor de nieuwste zeeleeuwen- en dolfijnen-show. En dan kun je op hetzelfde kaartje ook nog naar de Linnaeushof in Bennebroek. Voor 9 gulden ben je dus de hele dag zoet. Het Delfirama in Zandvoort aan Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard.
1: Je maakt wat mee in het Delfirama in Zandvoort aan Zee. Delfirama!
2: Vendorado, de vriendelijkste bungalowparken, heten u welkom. In zo'n luxueus 5-sterren bungalowpark van Vendorado geniet u volop van een paar sprankelende dagen. Vraag nu deze folder aan. Bel Amsterdam 656565.

Ja, als ik niet thuis was, kwam hij wel langs school. Want je kan zeggen wat je wil over die pedofielen. Maar ze rijden tenminste wel langzaam langs de scholen. Ja. Ik weet nog, toen ik net 10 was, kwam mijn vader een keer aan mijn bed. Hij zei, weet je eigenlijk hoe het zit met de bloemetjes en de bijtjes? Ik zeg, nou, dat wil ik niet weten ook. Oh, zegt hij, wat nou weer? Ik zeg, nou, het is wel goed met je. Toen ik 7 werd, kwam hij vertellen dat Sinterklaas niet bestaat. Op mijn 8e kreeg ik te horen dat paashaas, nou, dat was ook allemaal gelul. Op mijn 9e bleek de kerstman in een sprookje. Ik zeg, als je me nou ook nog gaat vertellen dat er niet geneukt wordt, dan... Els was mijn eerste vrouw, hè? Christine de tweede. Oh man, ik heb met allebei die wijven pech gehad. Die eerste ging bij me weg en die tweede niet. Die had een klein beetje zo'n feministische tik, weet je wel. Ik zei, joh, schuit er uit, man. We hebben toch al lang gelijke rechten. Ik bedoel, ik mag gewoon doen wat ik wil en jij mag ook gewoon doen wat ik wil. Hè? Nee, maar serieus, ik zou wel weer eens een ochtend op willen staan en even enthousiast zijn als mijn lul is. Ik zeg, waar ik trouwens wel last van heb, dokter, is concentratieverlies. Daar heb ik wel last van. Eén moment ben ik heel helder, andere moment compleet blanco. Oh, zegt hij, interessant, hoe lang heeft u die klacht? Ik zeg, welke klacht? Toen Els bij me wegging, zei mijn vader, man, maak je niet druk, er zwemmen wel meer van dat soort vissen in zee. Ik zeg, ja, oké. Het is natuurlijk niet alleen de geur die ik mis. Bij het touwen. Kun je me alles over vragen? Ja. Als jij bijvoorbeeld een olifant wil beeldhouwen, koop je gewoon een stuk graniet van, wat was het, 6 bij 4 bij 3 meter. En dan hak je gewoon alles weg wat niet op een olifant lijkt. Ja, die auto was trouwens wel een klap voor ze, want het waren kampeerders. Zo hadden ze elkaar gevonden, weet je wel. Ja, ik was er nooit voor te porren geweest, dat kamperen. Kijk wel beter uit, flikker op zeg. Nou ja, één keer heb ik hem laten overhalen, in het hoogseizoen notabene. Man. Nooit begrepen waarom ze het toeristenseizoen noemen, terwijl je niet op ze mag schieten. Ach ja, die Els. Toen we trouwden, zei ze dat ze van me hield, maar bij de scheiding hield ze alles van me. Dat die tornado's in Amerika van die vrouwen namen hebben, dat komt omdat ze je huis in je auto meenemen. In eerste instantie werd mijn profiel steeds geweigerd. Dan denk je eerlijk te zijn, weet je wel, maar... Kennelijk is mijn lul toch geen bevredigend antwoord op de vraag, wat zie je het liefst in een vrouw? Ik had dan penis als wachtwoord bedacht. Ik kreeg de hele tijd een melding dat mijn wachtwoord te kort was. Moet je noteren man, dit is een blijvertje. Weet je wat ik als wachtwoord heb bedacht? Incorrect. Incorrect. Zo'n wachtwoord. Kan ik ook nooit meer vergeten als ik het nou fout intyp, staat een wachtwoord incorrect. Nou, maar goed. Edith zag er redelijk uit. Van verre. Van dichtbij was het verre van redelijk hoor. Want ze zei dat ze de 40 naderde. Nou, ik vroeg me af vanuit welke richting. Ik kon ook soms zo kordig uit de hoek komen. Want dan stond ik net nog aan te denken namelijk dat ze me een keer lag te aaien. En toen zei ze, nou, dat zijn geen rimpels hoor, die ik hier zie. Dat zijn lachplooitjes. Ja, dat vond ik zelf, hè?
Nee? Oh, goed. Nou, ik vond, vond wel het grappigste wat iemand ooit over mijn scrotum heeft. Ik bedoel eigenlijk het geheim van je jarenlange huwelijk. Oh,

Marie-Christine daarentegen. God man, dat werd ook verkwaterd tegen. Die liep op een gegeven moment alleen nog maar de hele dag over de uiterlijk te zeiken, weet je wel. Knettergek ben je daarvan, zeg. Nou, hoe kan ik deze jurk nou sexier maken? Ik zeg, joh, geef hem aan je zus. En een veelgehoorde klacht was dat ik nooit eens een compliment maakte. Ik zeg, nou, vooruit voor een dikke schreeuw, lelijk transpireer je verdomd weinig.

Iedereen heeft een mening. Wij hebben buren, ik heb heel speciaal buren. Mijn buurvrouw, dat is echt zo, echt hippie. Echt een, je kunt ze zo voor de geest halen, echt een hippie. Zo van die dreadlocks, een trui aan van Greenpeace en elke dag zo'n dezelfde oranje linnenbroek. Zo'n oranje linnenbroek waar dat schaamhaar hier van onderuit komt. Dat je denkt, knip het af, want het gaat tussen de ketting van uw bakfiets geraken. He? Ze is dan getrouwd met José. Pas op, pas op. Sympathieke man, hè. Sympathieke man, maar lelijke tanden. Ja, Ingrid en José. Ja. Ze is zelf twee keer thuis bevallen, Ingrid. Maar dan wel klagen dat er vocht in de muren zit.

En die kwam dus af met de raad om de placenta op te eten. Ik zeg, wat blief? Ja, je moet de placenta opeten. Dat is een fantastisch ritueel om de band in je gezin te versterken. En ook heel goed voor uw vrouw tegen de postnatale depressie. Ik zeg, ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Als je zo'n bord placenta hebt opgeten, dat je nu zelf denkt, vanaf nu kan het niet slechter gaan. Wij, ze hebben 3 kinderen, hè. Want ze is 2 keer thuis bevallen en ze hebben er dan nog 1 geadopteerd. Ja, ze hebben een Gert, een Rik en een Yasmani Punjab. Ja. De Gert is geadopteerd. Maar er is niks mee aan te vangen. Want die geloven in vrije opvoeding. He, dus die kinderen die zijn altijd lawaai aan het maken, op straat met hun bal tegen een auto ontstampen, het voetpad ontvolkliederen met van dat stoepkrijt. Ik zeg, Ingrid, sorry, maar ik heb niet graag dat ze hier voor mijn deur alles volkliederen. Ja, Philippe, ja. Het heet niet voor niks stoepkrijt, hè. Ik zeg, ja, zo. Ik heb die kinderen dan stoelenverf en parketstiften cadeau gedaan. En porno-dvd's. Allee, Philippe, porno, dat geeft het toch niet aan kinderen? Ik zeg, Ingrid, het heet niet voor niks kinderporno, hè? Is dat...

0: Kitty Kotti, hoe spreek je het woord nou uit en wat betekent het? We vragen het hier aan de mensen.
1: Kitty Kotti.
2: Kitty Kotti? Nou.
3: Weet je wat belangrijk is om goed uit te spreken? Kalman. Het is niet Kaalman, het is Kalman. Ik wil die H horen en ik wil ook die twee N'en aan het eind horen. Kalman. Ja? Maar het is vandaag 1 juli, het is inderdaad Kitty Kotti of Kitty Kotti, whatever. En dat betekent dat een heleboel mensen die niks met de slavernij te maken hebben gehad, weer gaan doen alsof ze daar nog steeds heel erg last van hebben. Wel, ik heb daar ook last van. Het is ook voor mij een moeilijke dag, want op deze dag denk ik aan mijn voorouders die ooit slaven mochten hebben en op een gegeven moment ik niet meer. En dat is niet eerlijk.

0: Laatst ontzettend gezeik, ik had mijn KNO-arts. Oh! Zo gezeik, ik had mijn KNO-arts, want ik had mijn keel kapot geschreeuwd. En mijn keel was helemaal naar de gallemiezen. Ja, dat kwam zo. Ik geef af en toe, tussendoor, maak ik van die kleinere, intiemere voorstellingen. Voor een ook wat kleiner en, sorry, wat intelligenter publiek. En dat had ik nu ook weer gedaan. En die voorstelling, dat was een bijzondere voorstelling. Dat was een kijkje in mijn brein, als het ware. Een kijkje in mijn ziel. He, ik had twee uitersten van mijn karakter. He, die liet ik met elkaar de confrontatie aangaan. Die liet ik met elkaar het gesprek en de discussie aangaan. En ik had die twee uitersten van mijn karakter, die had ik gepersonificeerd in twee kikkers. Luc en Jean-Luc. Ja. En iedereen die mij kent, die weet, ik ben een kleinkunstenaar pur sang die zijn werk ongelooflijk serieus neemt en ik doe er alles aan om mijn personages tot leven te laten komen. Dus, te studeren ben ik 3 maanden in een sloot gaan wonen om de kikkers te observeren, te kijken en ook goed te luisteren. Ja, maar het timbre van de kikkers, dat is heel lastig. Dat zit in een heel lastig register als je dat goed wilt krijgen. Het zit hier echt zo van... Ik ben Luc. Dat was Luc dan. Maar ja, toen moest ik nog Jean-Luc. Dus dat ik eens eerst Luc. Ik ben Luc. En dit ben Jean-Luc. Luc en Jean-Luc. En die gingen na 2,5 uur met elkaar in discussie. Hoogoplopend. Dus echt na een kwartier, man, ik hoorde het scheuren en pijn, pijn, pijn. En ik voelde het bloed om mijn keel gulpen. Het was afschuwelijk. En het publiek, ja, het publiek, ja, die hadden al na 5 minuten geen flauw idee meer waar ze naar zaten te kijken. Die zaten echt van, huh? Is dit nou Luc of Jean-Luc? Dus ik kwam van het podium. En het was kapot en het deed zo verschrikkelijk veel pijn. Nou ja, toen moest ik dus naar een KNO-arts. Nou, KNO-artsen, dames en heren, dat is een beetje een apart slag in de medische wereld. He, ze worden ook wel de smerige, schurftige honden van de medische wereld genoemd. Ja, ik weet niet of dat terecht is, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, dames en heren, dat is dat de cijfers verontrustend zijn. Die zijn verontrustend. Ze hebben laatst een enquête gedaan. Wat blijkt? 75% van de Nederlandse KNO-artsen ontkent de Holocaust. Sorry, vind ik veel. Ja, dan heb je nog 10% die ontkent het nu. Oh, had er verder ook niet zo moeite mee. Dus nou ja, je kan je voorstellen, ik was nogal op mijn hoede toen ik naar die man moest. Maar ik moet zeggen, in eerste instantie viel me 100% mee. Ja, viel me 100% mee. Hij was aardig, hij was joviaal, hij leek me ook wel ter zake kundig. Hij had zo'n grote plastic hoofd, weet je wel, waar hij de onderdelen van uit elkaar kon halen. En kon hij precies laten zien hoe de keel, neus en oor met elkaar in verbinding stond. En hij legde me het allemaal helemaal goed uit. Ik vertelde hem het hele verhaal. Maar toen kwam er een moment. En weet je wat hij te buiten ging? Weet je wat hij te buiten ging? Zijn boekje. Ja? En één keer zegt hij van, want ik vertel het hele verhaal van die voorstelling. En toen zei hij van, joh, maar kun je de kikkers dan niet een andere stem geven? Ik zeg, wow, doktertje. Wat fucking matig je nou aan, zeg. Ga je me nou vertellen hoe ik mijn vak moet uitoefenen? Oké, jij bent de kleinkunstexpert. Prima, dan ga ik jou vertellen hoe de keelneus en oortoestand in elkaar zit. Hè? Niet zo hard natuurlijk, want ik had mijn keel natuurlijk kapot. Maar ik vond het werkelijk ongelooflijk. Hoe durf je zo'n toon tegen mij aan te slaan? Dus ik stond daar te schelden. En op een gegeven moment zei ik ook van ja. En, want dat was ook zo heel erg raar. Iedere keer als ik iets zei of als ik iets vroeg, dan deed hij... Ai, ai, captain. En daar word ik ook scheidziek van. Dus ik ben tegen uitgevallen tegen die man. Op een gruwelijke manier. En ik dacht van nou, nu is de boodschap wel helder. Wat denk je? Wat denk je? God, naaiende, druipende kut van mijn moeder. Wat denk je? Kennen jullie die uitdrukking niet? Wat denk je? 2 weken later word ik gebeld, midden in de motherfucking nacht. Is het die KNO-arts? Weet je wat hij zei? Weet je wat hij zei? Ja, ik heb er nog eens over na zitten denken. Ik dacht, ja, misschien kan je er 1 kikker uithalen. Ik zeg, godverdomme! Ik zeg, heb je kinderen? Heb je kinderen? Ja, 2 meisjes, 5 en 8. Oké. Zullen we er 1 meenemen naar een slachthuis, ophangen aan een haak en open snijden als een varken? Nou, liever niet. Nee, liever niet, nee! Oh ja, ik heb niet. Ongelooflijk toch? Hoe durf je 1 kikker eruit te halen? Zomaar een beetje rücksichtloos te gaan snijden in kunst. Wie denk je dat je bent? Zeg je dit ook tegen Vincent van Gogh?
1: Hey, Vincent, haal er maar een paar zonnebloemen uit.
0: What the fuck?
1: Hey, Rubens, die wijven zijn een beetje vatsig. Kunnen ze wat slanker?
0: What the fuck?
1: Hey, Rembrandt is een beetje druk met die nachtwacht. Stuur maar een paar mensen naar huis.
0: Jesus Christ, vieze, gore, smerige, hufterige steendokter. Ja, ze stinken, hè? Ja, ze hebben die gore, vieze ziekenhuislucht om zich heen hangen. Ja, die geur van wanhoop, verdriet en dood.
1: Oh, ik ben een dokter, ik heb een dikke BMW. Oh, ik ben een dokter, ik heb een dikke BMW.
0: Ja, en dan s'nachts om 2:30 nog even met die dikke BMW naar Duitsland rijden. Omdat de hoeren daar zo charismatisch zijn. Flikker toch op, man. Ja, dan komen ze bij zo'n Duitse hoer en dan durven ze niks. Hè. Worden ze helemaal afgebekt. Zet die heen! Wat was dat in gedacht ook als die reinkomen dat niet vet? Dan 3:30 janken naar huis met een stijve lul.

0: Ja, goedenavond met Boers van Waterleidingmaatschappij Overijssel. Hallo.
1: Hoi.
0: Stoor ik u?
1: Hoezo? Ja, ik ben op voetbal, mijn kind.
0: Ja, dit is even vervelend. Ik bel namelijk even met een kleine storing in de wijk in verband met het rioolniveau.
1: Geen verstand van.
0: Had u er wat van gemerkt?
1: Nee.
0: Nou ja, we gaan het water even afsluiten de komende uren.
1: Oh.
0: En het water gaat eraf de komende 24 uur.
1: Dat is leuk. God toch, God.
0: We gaan het niveau van het koppelstation verhogen in Roombeek.
1: Oh.
0: En daarna gaat het water weer stijgen, dus dan is het er weer. Maar u kunt de komende 24 uur geen water gebruiken.
1: En dan kom je nou weer aan.
0: Ja, sorry. Er is een storing.
1: Ja, dat begrijp ik wel, maar... Jezus.
0: Ja, vervelend, hè?
1: Ja, zeg, dat wel, ja.
0: Heeft u niks gemerkt de laatste tijd?
1: Nee, tuurlijk niet. Niemand hier, denk ik. Ik heb er niemand over gehoord.
0: Ja, ik heb er ook een scheidhekel aan om het u te vertellen, hoor, maar het is niet anders. Het toilet kunt u ook de komende 24 uur niet gebruiken.
1: De hele buurt hier niet.
0: Wat zegt u?
1: De hele buurt niet.
0: De hele buurt niet, nee.
1: En dan mag je allemaal telefoneren.
0: Ja.
1: God toch, nou dat is leuk. En wanneer gaat het eraf dan?
0: Ja, het gaat er met een kwartiertje af waarschijnlijk.
1: Oh, nou dan maak je wel druk bezig.
0: Hè? Ja, zeker, maar...
1: Waarom is wie door geen brief van had, hè?
0: Het heeft in Tubantia gestaan gisteren.
1: Nou, dat kan ik me niet voorstellen.
0: Ja.
1: Ik lees elke dag Tubantia, dus.
0: In de kleine advertenties.
1: Ja, hallo.
0: Ja.
1: Maar daar in de kleine advertenties zei je zoveel doen, man.
0: We hadden niet veel geld meer.
1: God toch, God.
0: Toilet doorspoelen, hoe gaat dat?
1: Ja, dat weet ik niet, dan mag je schieten.
0: Kan u even kijken?
1: Nou?
0: Ja, nu eventjes, ja.
1: Ja, en?
0: Dat hoor ik al, dat gaat niet goed.
1: Hè?
0: Dat gaat niet goed.
1: Waarom niet?
0: Het is te weinig water, hij spoelt te langzaam door.
1: Ach, nee.
0: Ja, ja.
1: Hoe kom je erbij?
0: Ja, ja, het is tront aan de knikker, dat kan niet anders.
1: Nou, ik heb me niet voorstellen.
0: Wat voor wc heeft u?
1: Gewoon.
0: Een dieplader of een platbodem?
1: Gewoon op de vloer.
0: Ja, maar een platbodem of een dieplader?
1: Heb ik geen verstand van.
0: Is die plat of loopt het schuin af?
1: Gewoon, de water loopt eraf.
0: Het water loopt eraf. Ah, dan heeft u een dieplader. U lijkt me ook typisch iemand ook voor een dieplader. Zo klinkt u ook namelijk. Als die storing verholpen is, gaan we schokgolven doorzenden. Dan persen we 12.000 kuub water door de straat heen. Backwashing noemen we dat. Of sommige jongens zeggen strontpompen, maar goed. Nou kan het zo zijn dat er wat water naar boven komt. Dan kan er ook een bepaalde stank vrijkomen. Is vervelend, maar daarvoor zijn we niet aansprakelijk.
1: Nog meer van die ellende?
0: Denkt u dat u overlast ondervindt van deze actie?
1: Waar ik niks van kan. Ik niet van tevoren zeggen.
0: U zegt geen overlast, dan komt u niet in aanmerking voor onze 100 euro korting.
1: Dat word ik, weet jij alles van tevoren?
0: Ik vraag het aan u.
1: Ja, dat weet ik toch niet.
0: Ik vraag, heeft u overlast? En u zegt, nou, dat kan ik niet zeggen.
1: Nou, ik vind het een rare geschiedenis, sorry.
0: Sorry, het is een storing die is plotseling opgetreden. Kijk, het is deze tijd van het jaar, de zomer. De mensen gaan op vakantie en mensen spoelen allerlei opvallende zaken door.
1: Sorry, maar zo wordt het nog nooit beleefd.
0: Ja, maar de barbecue gaat erin. Fruit, meloenen, hele trossen bananen.
1: Ja, dat geloof je zelf.
0: En mensen die op vakantie gaan, willen van hun huisdier af...
1: Dat geloof je zelf.
0: De vissen worden doorgespoeld, kavia's, parkieten, katten.
1: Ja hoor, tuurlijk.
0: Laatst hebben we 4 Sint-Bernard honden aangetroffen op een kruisverbinding.
1: Ja, wat leuk.
0: Heeft u veel kostbare spulletjes in de kamer staan die nat kunnen worden? Want er kan behoorlijk wat modder meekomen.
1: Oh,
0: hoor.
1: Dat geeft niks.
0: Als die pot open staat en die bril is niet afgesloten, komt er zo'n 40...
1: Laat me mooi komen zoals het komt.
0: Dan komt er zo'n 40.000 kuub komt er naar boven.
1: Oh, dat geeft niks.
0: Pure stront.
1: Ja, dag.

Ik vind dat zo irritant, die appgroepen. Alsof ik niks te doen heb. Ik heb 4 appgroepen voor school en dan ook nog voor de sport. Ik kan de hele dag ting, ting, ting, ting, ting, ting. Bijvoorbeeld, hi, hi. Er zat een klassenmoeder, hè? Dat hoor je aan de hi, hi. Hi, hi, woensdagmiddag is de fietsproef. Wie wil er helpen? Nou, prima, oproep toch? Ping! Ik niet, helaas, want Frank moet werken. Hou je bek, trut. Ja, kan mij dat nou schelen dat Frank moet werken? Dat was toch ook helemaal de vraag niet? Niemand zit hierop te wachten, hè? Bij 30 mensen gaat er een pingetje omdat Frank moet werken. Niemand interesseert het. Volgende, ping. Hé, ik ook niet. Bij ons wordt de vloer gelegd. Ik zeg, hou op, truttenbakken. Ik bedoel, als iedereen dit gaat doen, moet ik straks ook komen met iets. Weet je wel? Ik wil helemaal niet komen met iets. Ik wil gewoon niet met die kinderen op een schoolplein staan. Dat is wat ik wil. Je moet niet mensen dwingen tot een antwoord. Of vind ik ook, hi, hi. Ja, de juf is ziek. Ik heb een bloemetje gekocht en ik heb het even langsgebracht. Ik stuur een tikkie. Krijg je een tikkie van 93 cent, weet je wel? En ja, maar het is terecht, want zij hebben het allemaal gedaan. Ze moeten geld ook terugkrijgen. Dus ik doe gewoon tikkie betalen. Huppatee, door met mijn leven, ja? 2 minuten later krijg je zo, ping. Kijk je zo, groen vinkje. Groen vinkje, serieus? Weet je waar dat f***ing groene vinkje zit, mensen? Dat zit voorbij de normale smileys, dat zit voorbij de hartjes, dat zit voorbij de opa's, oma's, yoga-juffen, dat zit voorbij de rare gebouwen, voorbij de vlaggen, voorbij de zwart-wit tekens, daar zit dat kutterige groene vinkje. Als jij tijd hebt om dat groene vinkje op te zoeken, moet

Oude mensen kunnen niet met een auto rijden, dat is ongelooflijk. Onlangs nog bij ons in Torp, zo'n oude man, die was tegen 5 km/u door het centrum van ons dorp aan het rijden. Die was zelfs de voetgangers aan het ophouden. Ik ben er uiteindelijk nog echt toeterend en zo met mijn middenvinger voorbij kunnen geraken. Een week daarna dan ook nog een boete voor het verstoren van een rouwstoet.

Zijn bier over mijn shirt en ik zo, dan ben ik helemaal nat. En hij zei, ja, dat zei mijn vrouw vannacht ook. Ik zei, wat? Hij zei, dat zei mijn vrouw vannacht ook. Ik zei, hè, wat zei je vrouw? Hij zei, nou, ik ben helemaal nat, dat zei mijn vrouw vannacht ook. Ik zei, oh, gooi je vannacht ook bier over je vrouw? Hij zei, nee joh, je weet toch hoe het is met die vrouwtjes. En ik zei, nee, het gaat tussen mij en de vrouwen eigenlijk altijd heel erg slecht. Ja, echt. En hij zei, ja, dat dacht ik al toen ik je bezig zag met die bowlingbal. Jij bent volgens mij echt heel onhandig. Ik zei, ja, jij krijgt je vingers wel goed in al die gaten. En hij zei, ja, dat zei mijn vrouw vannacht ook. Ik zei, wat? Hij zei, dat zei mijn vrouw vannacht ook. Ik zei, hè, wat zei je vrouw dan? Hij zei, nou, dat ik mijn vingers goed in al die gaten kreeg. Dat zei mijn vrouw vannacht ook. Ik zei, heb je thuis ook een bowlingbal? Ik zei, nou, dat is toch wel wat anders dan wat mijn vrouw vannacht tegen mij zei. Ze ging eigenlijk best lang tegen me tekeer en toen ging ze bij me weg. Ze zei, volgens mij kan ik echt wel beter krijgen dan jij. Het zei ik, ja, dat denk ik ook. En mijn collega keek me aan en zei, Jezus, wat ben jij toch een sukkel. Toen zei ik, ja, dat zei mijn vrouw vannacht ook. Dat zei mijn vrouw vannacht ook. En toen liet hij mij alleen. En toen was er nog een dansfeest in dat partycentrum congreshotel.

3 dagen had ik toen weer seks. En de dag erna, bij het ontbijt, zagen we mijn collega. En hij zei, hé, wat moet jij met mijn vrouw? En die vrouw zei, ik was vannacht bij hem. En hij zei, oh, nou, lekker. Ik zeg, ja, dat zei jouw vrouw vannacht ook. Oh.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
4: Beleef de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie.

Een bijzonder goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. André van Duin komt eraan. Rob de Nijs hebben we voor u vandaag. En de eerstvolgende artiest is ook een welgedraaide artiest in dit programma. Het is Willem, roepnaam Wim Sonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917... en overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse... een van de grote drie, moet ik zeggen, dan moet ik het goed zeggen. Een van de grote drie van de Nederlandse cabaret... Na de Tweede Wereldoorlog worden ze beschouwd. En dat doet hij, die plek deelt hij samen met Toon Hermans en Wim Kan. En u hoort hem nu, zometeen, met zo heerlijk rustig. Een plaat waar ik altijd heel rustig van word. En ik vind het echt altijd een hele toepasselijke plaat voor de zondagochtend. We hebben het plaatje Vissen. Van natuurlijk de man achter Baantje. Maar dit is het andere plaatje wat ik heel graag op zondag hoor... als ik net wakker word bij een bak koffie. Wim Sonneveld met zo heerlijk...

0: Yeah, yeah.
1: Ja, dat was een eigen compositie van mij. De zon schijnt. Ja, hoe kan het ook anders? Het is natuurlijk zomer. En daarvoor hoor u Wim Sonneveld. En Wim Sonneveld, daar hebben we nog meer muziek van. Onderweg, nu op de radio, Als je huilt, ben je een stakker. Maar eerst hoort u Wim Sonneveld met De Zomer van 1910. U hoort het hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Wim Sonneveld alweer op de radio.

Allemaal stukjes van Wim Sonneveld in dit programma. U hoorde Wim Sonneveld met Als je huilt, ben je een stakker. En de volgende artiest is niet Wim Sonneveld, maar we hebben een andere gevonden. Ik zei het in het begin van deze uitzending al. Rob de Nijs komt ook voorbij. Geboren als Robert Rob de Nijs, geboren in Amsterdam op 26 december 1942. En overleden in Bennekom op 16 maart 2025, dat was vorig jaar. Was een Nederlandse zanger en acteur en zijn muzikale loopbaan leverde in Nederland een reeks succesvolle nummers op. Waaronder Het Ritme van de Regen, opname 1963. Malle Ballen kennen we allemaal, 1975. Banger Hart, 1996, zijn enige nummer 1 hit die hij ooit gescoord heeft. En zijn albums zoals Met je ogen dicht, dat was in 1980. Die bereikte de top van de album Top 100 en verkochte meer dan 100.000 exemplaren. En voor zijn verdiensten voor de Nederlandse muziek werd hij in 2000 benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. En een jaar later ontving hij de Radio 2 Zendtijdprijs. Een onderscheiding voor artiesten die met een blijvende betekenis zijn voor de Nederlandse radio. Dus hij heeft heel veel bereikt in Nederland en zeker in de muziek. En hij heeft hele mooie muziek achtergelaten. U hoort nu Rob de Nijs met Zondag. Hoe kan het ook anders? Zandvoort uit Zandvoort in de vroege ochtend op zondag.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort

horen Jamaica Johnny met Last Train to San Francisco. Ja, hij kwam voorbij uit de bak van Kort Draaier. Dat is degene die ons elke week weer al deze mooie muziek bezorgt. Uiteraard hebben we zelf ook nog een paar plaatjes, maar het merendeel wordt geleverd door Kort Draaier. Die heeft echt een archief. Nou, ongelooflijk. Ik denk dat je daar een villa mee vol kan zetten met zoveel muziek als hij heeft, als het allemaal... Als je dat allemaal op vinyl op zou stapelen, dan heb je aan een villa te weinig ruimte. En voor Jamaica Johnny hoorde je Spelbrekers met een medley van al hun grote hits. En de volgende artiest is ook een artiest die de laatste tijd weer veel voorbij komt. Ik kreeg een paar weken geleden een album van Kort Draaier. Het was een album van alle leuke liedjes van André van Duin. En André van Duin, die heet helemaal niet André van Duin. Zo kennen wij hem allemaal en zo kent u hem. Als artiest met zijn muziek en natuurlijk als cabaretier... En presentator, en regisseur, en zanger, en acteur, een revueartiest. Nederlandse komiek heet officieel Adrianus Marinus. Roepnaam Adrie Kivon. En het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017 ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkskomiek. En ook in Vlaanderen is Van Duin een zeer populaire komiek en televisiepersoonlijkheid. Ja, ik weet niet of het u ooit opgevallen is, maar zijn mond is altijd een beetje scheef. En ja... Dat is volgens mij, denk ik persoonlijk... Het kan natuurlijk ook genetisch zijn dat hij zo geboren is... of een ongeluk, maar... Van al die typetjes die hij speelde... Dan moest hij altijd een beetje een rare bek trekken... Om het maar zo te zeggen. En ja, uiteindelijk als je dat zo vaak doet... Dan blijft het mondje scheef staan. En echt waar... In zijn muziek hoor je dat hij heel serieus is... Maar als je een gesprek met hem wil... Hij is altijd grappig. Ik weet niet wat het is, maar... Het is een bijzondere man. U hoort hem nu André van Duin... Want het is

0: schijnt van het verkeer, doet zijn handje op en neer. Met die handen zei de zenuw van de Amstelstad. Als dat handje er niet was, zat het rijverkeer per as. Binnen 10 minuten dadelijk in het moeras. Een luxe Spaans wies, een vulles kar of vies. Een etander of een stoere oude Fries. Alles regelt zich naar mij, op zijn binnen de goeie bij. Want ik heb procuratie van de burgerij. Nou afgelopen, en nog geen mens komt er meer hier voorbij. En nou afgelopen, er komt geen mens meer voorbij. Een mens is maar een mens en een politieagent is geen perpetuum mobiel. Zo, stop daar, of ge zijt een kind des kantoorrechters.
1: Schot dan.
0: Zo beveel, vrouw Oberregierungsministeriaal Verwaltungsoberbeleuchtungsinspectorsraad.
1: Ik was Duits.
0: Duits, aber menschenskind, wenn ik anfange zu schimpfen, dan meent ze sofort, ik kom regelrecht van Moabit.
1: Wir sprechen ja Deutsch wie ein geborener Berliner.
0: Na, Kunststück. Meine Schwester ist Zimmermädchen in Doren bei der Aue, beim Ollen. Na.
1: Wo kann eine Dame sich in Amsterdam allein so ein bisschen amüsieren?
0: Mein Fräulein, eine Dame in Amsterdam kann sich überhaupt nur alleine amüsieren, weil es ist hier doch alles Deutsch. Wo wohnen Sie?
1: Herr Schiller.
0: Ist Deutsch, also. Wo essen Sie?
1: Bei Kempinski.
0: Ist Deutsch. Wo haben Sie Ihr Kleid gekauft?
1: Bei Gersum.
0: Ist doch alles Deutsch. Wir haben eine ganze deutsche Kolonie hier. Wir haben sogar eine ganze deutsche Stadt hier in Holland.
1: So, wo ist denn das?
0: In Noordwijk. Als je da Holland spreekt, word je er so ausgeschlagen, werden sie rausgeschmissen, aber sofort.
1: Sind Sie verheiratet?
0: Da heen het weer. Het is een mirakel. Ze worden allemaal direct verkikkerd op me. Das heißt, Fräulein, ich war verheiratet, aber jetzt bin ich alleine. Ich bin Witwe. Mevrouw is om zeep. Sie ist um Seife.
1: Schade, sie sind so ein fescher Kerl.
0: Afblijven met je poten, anders ga je zo regelrecht naar de Beteringsschans. Ben jij nou een haartje krankzinnig? Nou vraag ik een mens, heb je nou ooit in je leven zoiets meegemaakt?

Ja, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Alhoewel, af en toe komt er wel eens een plaatje bij van een jonger plaatje, om het maar zo te zeggen. En zojuist hoorde u Ronnie Tober met Rozen voor Sandra. Daarvoor een opname uit 1930. Het was Louis Davids met De Agent van het Verkeer. En daarvoor hoorde u André van Duin. En nu we toch bezig zijn, ik heb dat album nog even zitten beluisteren. En er zitten zoveel mooie nummers. Ik zou er echt een heel programma van kunnen maken. Maar sommige mensen hebben iets van, ik vind hem leuk. En anderen zeggen, ik vind er helemaal niks aan. Dus ja, we moeten met iedereen een beetje rekening houden. Maar een ander nummer van André van Duin die u nu hoort is, Hoe je heette, ben ik vergeten. En daar hebben mensen op een bepaalde leeftijd wel last van. Mijn moeder heeft er ook last van. Die kan je een heel mooi verhaal vertellen. En van dat verhaal van 10 minuten onthoudt ze misschien 2 woordjes. En binnen pak een beter minuut zijn ze het alweer vergeten. Het is heel zielig. Als je iets vraagt over vroeger, toen ze zelf een kind waren, dat weten ze bijna allemaal nog. Maar alles wat er op het moment, het korte termijnsgeheugen, zoals dat zo mooi heet,

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

de muziek van de Bietenbouwers met Anneliese. En daarvoor Willy Alberti met Marina, Marina, Marina. En tot zover ook dit uur van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het gemist hebt, op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Uiteraard bedankt nog eventjes Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg zometeen nog de Jonkertjes en de Joffers met 20 kleine vingertjes. Lou Bandy en misschien nog nieuw voor, maar eerst hoort u hier een oud plaatje. Een vinylplaatje. Wie het gezongen heeft, ik heb echt werkelijk geen idee. Het staat er niet meer op, het is helemaal weggevaagd.

De korporaal zei eerst proef ik, geloof dat jullie tazen. Hij kreeg de hik en liet van schrik toen voor de dokter blazen. Tot de sergeant kwam van de week, die zong als lijk zo bleek. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan?

0: luitenant geaffecteerd. Zei, wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd. Ze smaakt naar hazenhokjes. Geef acht rechts richten, kom nou lui. Wie tapte deze ui, hè?
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger... in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.
4: Nou, zou er iets moeten komen, maar ik hoor dus niks. Dit is wel heel erg bijzonder. Moet ik een... Ja, dat was het dus. Ik zal hem eventjes terugzetten, want dit is natuurlijk niet de bedoeling. Er is weer een of ander iemand voor mij die dit weer helemaal bekokstafd heeft en gezegd heeft... Nou, we gaan hem eventjes even foppen, die Jaap Koper. Nou, dat is er dan gelukt in dit geval. Maar ik moet wel weer even dat nummer weer opnieuw klaarzetten. Want anders is het... En ik denk, ik hoor niks. Maar er staat een of ander knopje niet goed. Wat had ik ook alweer? Deze had ik. En dan gaan we hem nog een keer. En dan beginnen we gewoon.

Heb je een opening in gedachten? Staat dat knopje verkeerd? Maar goed, deze Zandvoort op zaterdag. Je denkt, is die Rob er nou weer niet? Ja, dat klopt. Is er weer niet. Eén keertje niet hoor, want hij heeft de afgelopen weken behoorlijk veel gedaan op deze Zandvoort op zaterdag. De laatste keer dat ik hier als een inval Rob Harms mocht staan was alweer 9 mei uit mijn hoofd. Dat is alweer een tijdje terug. En toen mocht ik het ook al overnemen. Nu schijnt hij even wat bezigheden binnen zijn huis te hebben. Of in ieder geval, hij heeft het druk. En aan mij gevraagd of ik op de winkel wil passen. Nou, dat doe ik dan. Phil Collins, daar begonnen we mee met Billy Don't Lose My Number. Het is een beetje het gebruikelijke verhaal. Waarbij ik ook nog even naar achteren moet lopen. Want ik moet nog iets eruit plukken van wat er vanmorgen is geweest. En dat ga je straks allemaal horen in dit programma tussen 2 en 5 bij Zandvoort op zaterdag. Waarin natuurlijk de gebruikelijke onderdelen zoals even Zandvoort, het Zandvoorts nieuws natuurlijk, ergens rond 2:15. Dan om 2:30 het weer, dan het volgende uur de evenementagenda, ergens rond 3:30. En is het de bedoeling dat we in het laatste uur nog de heer Rendel Lawson aan het woord laten over wat er zich allemaal in de autosport afspeelt. En dan hebben we om 4:30 nog het beest van de week. En dan zit er alweer zowat deze uitzending op. En dat verschaft mij ook nog iets anders te zeggen. Want ik ben Jaap Koper. Nou, dat weten misschien heel veel mensen in dit dorp. Maar het leuke is, maandag wordt dit herhaald tussen 2 en 5. Hetzelfde tijdslot. En wat is nou het geval? Tussen 5 en 6 heb je rust. En dan denk je, ben ik eindelijk verlost van die Jaap Koper? Nee, want er is ook nog een herhaling van Alternative FM tussen 6 en 9. En dan hoor je mij ook nog eens een keer. Dus het is compleet op maandag, als je dit hoort, een Jaap FM verhaal. Dus dat weet je dan ook meteen weer voor de mensen die op de maandag inschakelen. Maar goed, daar ga ik jullie niet mee vermoeien. Dit is country uit eigen land. En ze komt uit IJsselstein. Het is Melanie Ryan en Glass Half Full.

Twee nummers achter elkaar. Melanie Ryan met The Glass Half Full. Dus een Nederlands country grootheid. Ja, mag ik rustig zeggen. Want ze is al op de landelijke zenders te horen geweest. Deze Melanie Ryan. En ze is ook wel drie keer bij ons geweest in deze studio. In het programma wat ik dan op die donderdagavond doe. En dat is nog vrij recent geweest. 11 juni is ze hier geweest. En toen had ze het er al over. Over deze single Glass Half Full. En daarachter, om in de geest van Robbie te blijven, natuurlijk een ouderwetse uit de jaren 80. Alison Moyet, een van de twee van Yazoo. Want die andere was Vince Clark. En dit was een knijter van een hit ergens midden jaren 80 met Love Resurrection. Nou, we hebben even wat het nieuws erbij gepakt wat betreft het Zandvoorts nieuws. Want, zo meldt de Zandvoortse krant, de komst van twee jongere ontmoetingsplekken, de zogeheten Jobs, die heeft door verschillende complicaties flinke vertraging opgelopen. En zo wees de omgevingsdienst Eimond de oorspronkelijke vergunningsaanvragen af, omdat deze niet voldeden aan de geldende omgevingsplan. Maar er is wat hoop op komst, want uiteindelijk stemde de gemeenteraad in 2024 in met de realisatie van die twee overdekte Jobs. Eén in Noord en bij het fietstunneltje aan het Visserspad, en één in Zuid. Dus dat zijn ze. En die Zuid, dat is op het Ingenieur G. Frithofplein. Nou, uiteindelijk is er nog een uitgebreid onderzoek geweest. Vervolgens werden locaties onderzocht die zowel aansloten bij de wensen van de jongeren als rekening hielden met de belangen van de omgeving. En de uitvoering liep extra vertraging op, omdat de omgevingsdienst aanvullende onderzoeken en overleg noodzakelijk achter. En volgens de dienst waren de plannen in strijd met het geldende omgevingsplan. En in zo'n situatie moet een vergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit, en in ambtelijke jargon heet dat BOPA, worden aangevraagd. En dit brengt dan een uitgebreide procedure met zich mee, waarbij zorgvuldig moet worden beoordeeld of een afwijking van het omgevingsplan gerechtvaardigd is. En de gemeente moest daardoor de plannen aanpassen en opnieuw indienen. En na bijna twee jaar is het dan nu eindelijk zover, is groen licht. En zodra de wettelijke bezwaar

termijn van 6 weken verstreken is, kunnen de jobs zo snel mogelijk worden geplaatst. Dus dat is nog even een slag om de arm, want er moet natuurlijk een bezwarenprocedure nog afgewikkeld worden. Dan is er ook nog een overgangsregeling voor vergunning van de toeristische verhuur. Want per 1 januari 2026 is de nieuwe toeristische visie van de gemeente in werking getreden. En sindsdien worden geen nieuwe recreatiewoningen of recreatieappartementen meer toegestaan via de omgevingsvergunning voor, daar is die weer, de buitenplanse omgevingsplanactiviteit, de BOPA weer. En voor eigenaren die hun recreatiewoning of recreatieappartement al voor 1 januari 2026 toeristisch verhuurden, maar nog geen vergunning hebben aangevraagd, heeft het college een tijdelijke regeling vastgesteld. Nou, die tijdelijke regeling is vastgesteld op 9 juni... en biedt de eigenaren de mogelijkheid om alsnog een aanvraag te doen op basis dus weer van die BOPA. En in de praktijk is gebleken dat de nieuwe regels niet voor iedereen duidelijk zijn geweest. Vele eigenaren zijn zich er niet bewust dat voor toeristische verhuur, naast het betalen van toeristiebelasting, voortaan ook zo'n buitenplanse omgevingsplanactiviteit nodig is. En op grond van het huidige omgevingsplan is de toeristische verhuur namelijk niet zonder meer toegestaan. Nou, er zitten er ook nog een aantal voorwaarden aan. Om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen, om gebruik te kunnen maken van de tijdelijke regeling, moet een aanvraag voldoen aan de eisen die gelden voor de omgevingsvergunning. En daarnaast moet het gaan om een legaal gebouwd recreatieverblijf, dus waar een vergunning op zit. En datzelfde geldt ook voor de recreatieappartementen. Dat voldoet aan de voorwaarden van het voormalige toetsingskader, want daar, is het ook, daar heeft het ook nog mee te maken, uit 2022-2025. En tevens moeten de verhuurder kunnen aantonen dat er voor 1 januari 2026 ook toeristenbelasting betaald is. Dus dat is eigenlijk allemaal het verhaal rondom de toeristische verhuur van recreatiewoningen of recreatieappartementen. Nou, heb ik ook nog iets te melden. Want bij mij in de mailbox, in mijn andere rol als redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland, kreeg ik een mail binnen van de collega's van 3 voor 12 Rotterdam. Ja, en dat was Nederlandstalig. En dusdanig Nederlandstalig dat ik denk, ja, het is niet bruikbaar voor dat platform, maar wel voor dit radioprogramma. En wellicht ook voor het radioprogramma wat hierna komt. Tussen 5 en 7 in Entertainment for You voor collega Fred Heij. Deze Luc Burghout heeft een hele leuke zomerse Amsterdamse single gemaakt. En dat gaat ook over Amsterdam. De Amsterdamse zomer van Luc Burghout.

En zo werd die band dus ook even voorgesteld afgelopen donderdag. Toen wij dat hier mochten aanschouwen. We hebben er wel de hele studio voor moeten verbouwen. In dat opzicht, want er kwam een band langs. Die draaide om deze bieken, want die hebben we al eens eerder gezien in Zandvoort. Tijdens Festival Vloed. En nu was het tijd om er hier in de studio uit te nodigen tijdens dat programma wat ik dan op die donderdagavond doe. En daarvan is de herhaling op maandagavond tussen 6 en 9 terug te horen. Dus nadat je dit programma ook al in de herhaling op maandag tussen 2 en 5 hebt gehoord, dan hoor je dat dus. Goed, dat was Bieke met Ik voel dus ik besta. En daarvoor hoorden we Luc Burghout met Amsterdamse zomer. Het is tijd voor het weer, want dat is natuurlijk ook iets heel belangrijks in dit programma. Bovendien, als je naar buiten kijkt, dan weet je dus ook meteen wat voor weer het is. Het is een beetje klammig. Een warme, gedeeltelijke, bewolkte dag. Zo luidt het weerbericht bij NH Nieuws. De maximumtemperatuur die komt overdag uit op zo'n 23 graden. Regen wordt niet verwacht. Het blijft droog. De wind waait uit het westen met een vrij matige kracht. En de UV-index is hoog. Dus mocht je in de zon willen zitten, dan is zonbescherming wel belangrijk, vooral tijdens de middaguren. En aan de kust van Noord-Holland is extra opletten geboden vanwege zonreflectie op het water. En dat is uiteindelijk het weer voor vandaag. Morgen ziet het er iets anders uit. Het is ietsje frisser. Het wordt 21 graden. En er staat een wat noordelijke wind. En die windkracht is ongeveer 3 tot 4. Maandag gaat de temperatuur ietsje omhoog. Krijg je er voor 22 graden. Dan is het ook weer een noordelijke wind met windkracht 4. Overwegend zonnig weer. En dat, overwegend zondag. Er is wel wat bewolking, laat ik het anders zeggen. Zondag eigenlijk ook. Pas vanaf woensdag, dan gaat het echt een beetje behoorlijk wat zon opleveren. En dan gaan die temperaturen ook langzaam omhoog. Want donderdag wordt hier 27 graden verwacht in Noord-Holland. Nou, dat kan leuk worden, want ook donderdag heb ik hier in het programma wat ik daarnaast doe ook weer iemand over de grond. En die komt notabene uit Zandvoort. Dus dat wordt nog interessant genoeg. En wie dat is, dat ga je straks allemaal horen. Maar eerst is het tijd voor een echte originele dance classic. Hier is Giorgio en Lovers Lane.

0: muziek uit eigen dorp. Dit is Lea Rebecca. En de single is inmiddels al een 2 weken oud, denk ik. Waters Below. En die hoor je natuurlijk in een programma als Zandvoort op zaterdag. Want we moeten natuurlijk de locals support geven. Daarvoor hoorde je een echte dance classic. En dat was Giorgio. Goed, we gaan even kijken of ik het voor elkaar heb. In ieder geval, want ik ben driftig bezig geweest om het een en ander voor elkaar te krijgen als het gaat om de interviews die vanmorgen hebben plaatsgevonden. Want er heeft vanmorgen nog een interview plaatsgevonden met Donna Corbani, als het goed is. En die was tijdens Goedemorgen Zandvoort te gast voor bijvoorbeeld het verhaal rondom het krijten. En daarvan heb ik het interview in 2 delen geknipt. En dat ga je nu horen, als het goed is.
1: En cultuur hebben we nu.
2: Ja, inderdaad.
1: En tegenover ons zit Donna Corbani.
2: Welkom, Donna.
1: Welkom.
3: Goedemorgen.
1: Leuk dat je er bent. En we gaan praten over het Krijtkunstfestival wat plaats gaat vinden 11 en 12 juli, dus volgende week. Hè.
3: Ja.
1: En gratis 12 tot 17 uur, elke dag, voor alle leeftijden. Op het Badhuisplein in Zandvoort.
2: Voor de 6e keer al, geloof ik.
3: Voor de 6e keer, ja.
2: Hoe ben je er toen eigenlijk mee begonnen? Hoe kwam dat?
3: Nou, dat was in samenwerking eigenlijk met Zandvoorts Museum. En dan ook cultuurwerkgroep. Met Jilly Jansen. En wij zaten te brainstormen was tijdens de coronaperiode. Wat is nou wel mogelijk? Wat kan je buiten doen? Waar je afstand kan houden? Creatief bezig zijn met z'n allen en met de hele familie. Gewoon een leuk uitje. En ik ben opgegroeid in Santa Barbara, Californië. Daar heb je elk jaar een groot krijtkunstfestival, het Modern Art Festival. En als tiener heb ik mijn school vertegenwoordigd met 2 grote kunstwerken gemaakt voor mijn school. En het is elk jaar echt een heel mooi, creatief iets. Heel laagdrempelig voor alle leeftijden. En ik dacht, dit lijkt me prachtig om naar Zandvoort te brengen. En de Badhuisplein is de perfecte plek.
1: Zat je toen al in Zandvoort?
3: Ja. Ik woon al 30 jaar in Zandvoort.
1: Okay.
3: Maar die plein is heel geschikt. En het concept, alles kwam een beetje op dat moment samen met dit idee.
2: Maar hoe ben je eigenlijk naar... ongetwijfeld heb je het eerder verteld op de radio. Maar hoe ben je eigenlijk in Zandvoort terechtgekomen?
3: Verliefd worden op een hele leuke Nederlander.
2: Okay.
3: En dat was toen ik nog studeerde in New York. Ik ben opgegroeid in Santa Barbara, Californië. Maar ik heb mijn kunstenaarsopleiding in New York gevolgd. Dus nog verder in New York gebleven. Hij is daar geweest. En uiteindelijk ben ik naar Nederland gekomen. En in Zandvoort zijn we een galerie begonnen op de Kerkstraat.
2: Oh, eerst van de Kerkstraat.
3: Dus altijd bezig met de kunst. En toen gewoon vanuit eigen atelier. Ik heb vanaf het begin... is het heel goed gegaan met kunstverkoop en exposities. Dus ik dacht, hier haak ik verder. En geen enkele spijt had, dus het gaat nog steeds goed. En ik ben altijd nog bezig met de kunst.
2: Ja.
1: Kom je nog wel eens in Santa Barbara?
3: Elk jaar probeer ik mijn familie op te zoeken. Okay. En daar genieten van de
1: kunst. Mis je het niet?
3: Ik mis het wel hoor, maar hier heb ik ook gewoon een heel leuke leven en zo druk met... ik vind het leuk om onderdeel te zijn van het gemeenschap Zandvoort en kunst en cultuur bezig te zijn. En
1: we hebben hier geen Trump natuurlijk.
3: En dat.
1: Wij boffen maar weer.
2: Hey, en nu heb je een galerie in de Verspijkstraat, hè?
3: Ja.
2: Dat gaat goed?
3: Ja, heel goed. Dat is eigenlijk mijn... Het was zo niet eens bedacht. Dus een woonhuis atelier in 1. Ja. En daar woon ik en werk ik met heel veel plezier. Okay. Dus eigenlijk ben ik altijd bezig met de schilderij. Ik ben nu bezig met een heel groot schilderij met het thema Formule 1. Want met die side events voor de Formule 1 festival, de Zandvoort eromheen, dan heb ik een expositie in de Palace Hotel.
2: Okay.
3: Met alleen maar de Spirit of Racing
2: thema. Oh, wat leuk.
3: Dus ik heb een heel groot werk die dan net op tijd klaar is voor de expositie eind juli. En dan is het van eind juli tot eind augustus alleen maar Formule 1 thema schilderij.
2: Je hebt ook in het oude raadhuis al een paar keer...
3: Ja, ook heel leuk om te exposeren.
2: Een keer langs geweest. Je maakt hele kleurige dingen allemaal. Kleur speelt een hele belangrijke rol in je leven volgens mij.
3: Ja, absoluut. Ik hou van sprekende kleuren. En daar word ik zelf heel blij van. Mooie combinaties met kleur. En dat doet echt iets op je... emoties en Ja, ik word er zelf heel vrolijk van. Ja. En dan zoiets als met krijt tekenen is een beetje hetzelfde. Dat je kan dat vreugde overbrengen aan anderen. En daar word ik ook weer heel blij van. Dat mensen zitten ook gewoon te genieten van kunst.
2: Ja.
3: Kunst maken, kunst bekijken. Want het is echt mijn passie. Ik ben altijd met kunst bezig.
2: Dus het wordt een blij weekend komend weekend.
3: Het wordt een zeker blij weekend.
1: Hoeveel mensen verwacht jij?
3: Ja, dat is altijd heel afwisselend. Want het is niet ineens één keer. Het is niet één evenement. Je kan doorlopen vanaf 12 uur tot 5 uur op zaterdag en zondag aanschuiven en een tekening maken. Beide dagen komen beroepskunstenaars. Die heb ik dan ingepland. En die komen dan hele mooie, bijzondere kunstwerken maken. Dus ja, het is niet zo dat als je precies om 12 uur op zaterdag komt, dat er van alles te zien is. Het ontstaat. Ja, dus het groeit.
2: Maar mensen konden zich ook al van tevoren aanmelden, toch?
3: Ja, mensen mogen aanmelden. Vooral als je iets speciaals wil maken. Want het thema is 200 jaar badplaats. Zandvoort badplaats. En dus het is leuk als alles binnen die thema valt. Maar mensen kunnen ook gewoon spontaan komen. Dus er komen toeristen. Mm-hmm. Ja, er komen wel honderden mensen even kijken. Maar dan het is niet de hele tijd druk of zo. Dus, het is de hele weekend een leuke doorloop. Van
1: hoeveel krijtjes heb je ingekocht?
3: Heel veel krijtjes. Wij hebben volop krijt genoeg. En dan, ik zit altijd met heel veel. Dus dat ik nooit tekort kom.
1: Is het niet heel begrotelijk?
3: Dit is...
2: Krijg je subsidie ook waarschijnlijk? Of niet?
3: Daar heb ik dan, ben ik heel blij met mijn sponsors. Dus ik krijg sponsors. En ook van de gemeente als cultuurinitiatief krijg ik dan.
2: Okay.
3: Maar het is ook vanuit mijn eigen atelier dat ik dit met heel veel uren en echt als vrijwilligers, omdat ik dit zo leuk vind om te doen elk jaar. Daar zet ik me enorm voor in.
2: Ja. Ja. En als het regelt gaat, dan kan het niet doorgaan natuurlijk. Oh, sorry. Nee, het gaat niet regelen.
3: Dit is nu voor de 6e keer. En we hebben altijd heel mooi weer. En ik heb ook wel eens dat het even een paar spetters komt. Maar eigenlijk de kwaliteit van de krijt, dan komt het altijd weer terug, de tekeningen. Okay. Dus dat is wel heel apart.
0: En tot zover dus dit hele verhaal met Donna Cobani. We gaan nog even een stukje muziek laten horen. En dat is Linda Ronstedt.

0: Ja, we gaan weer terug naar het gesprek wat Ger Loogman en Hans Botman hebben gehad vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort over het straattekenen, of beter gezegd het krijttekenen, komend weekend in Zandvoort met Donna Corbani.
1: Kunst is een soort kunst, de naam zegt het al. Wordt al heel lang gedaan. Ik las ergens dat het al in 1600 in Italië is het eigenlijk een beetje begonnen. Hè?
2: Ja, de Modenari zijn eigenlijk, dat waren reizende kunstenaars. En die hingen de plafond van de kerk heel mooi te schilderen. Maar in hun vrije tijd, om een beetje wat bij te verdienen, maakten ze voor de kerk gewoon een heel mooi tekening. Okay, met houtskool en zachte krijt. En dan kregen ze een paar muntjes. Dan was het vaak van een Madonna. Een Madonna met een kind. En dan deden mensen voor een beetje geluk. Dan gaven ze wat aan de kunstenaar.
1: Okay.
2: En zo konden ze een beetje rondreizen. Ja. En dat bestaat al heel lang. En dat heet dan Modenari. Dus het is een straatschilderen. Dus het is street art. Maar dan de oudste vorm daarvan.
1: Mm-hmm. Maar komen daar ook de beste krijtkunstenaars vandaan? Of...
2: Nou, het is, wordt ondertussen echt over de hele wereld zijn dit soort festivals ontstaan. En het is een kans voor kunstenaars. Want sowieso, als je een opleiding volgt, als je kan schilderen met olieverf, pastel komt heel erg in de buurt. Dus je kan bijna dezelfde schaduweffecten en alles met krijt maken. Dus alles is mogelijk. En het is heel leuk voor kunstenaars om te kunnen laten zien wat ze kunnen.
1: Ja.
2: Dus van realisme, eigen stijl. Je kan ook, sommige kunstenaars werken met een grid. Dat je begint met een klein plaatje. Dat ga je uitvergroten en neerzetten. Dus het is voor techniek, voor talentontwikkeling, is het een heel, heel goed iets om te, te doen.
1: Ah. En ze hebben 200 jaar badplaatsen, zeg maar, het onderwerp, hè?
2: Ja.
1: Maar om te voorkomen dat iedereen het badhotel gaat tekenen, zeg maar. Maar hoe... Dus het staat helemaal vrij om iets uit die 200 jaar geschiedenis Zandvoort te
2: Nou ja, wat is Zandvoort voor jou? Ik heb al in mijn hoofd wat ik ga tekenen. Maar dat kunnen mensen zien dit weekend op 11 en 12 juli. Uh-huh. Maar ja, het is voor iedereen anders. Wat zijn je fijnste herinneringen? Misschien is het voor sommige mensen lekker ijsje eten. Of een drankje op het terras. Of,
1: of een haringje eten.
2: Een haring eten. Of iets met een zeehondje spotten bijvoorbeeld. Uh-huh. Dat is het laatste gelukt voor sommige mensen. En nou ja, wat is Zandvoort? En het is al 200 jaar een plaats waar mensen kunnen komen om te genieten. Genieten van de zomermaanden en van de zon en van de zee en de frisse lucht.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat het een heel ruim begrip is. En dat ik, ik hou het open. Want je kan ook kijken naar mooie zwart-wit plaatjes. Maar ik vind het heel fijn om de kunstenaars vrij te laten. En iedereen die komt tekenen van hun eigen interpretatie van 200 jaar badplaats.
3: Ja. Hoe is de... Het verschil tussen oudere mensen en kinderen. Zijn er meer kinderen dan ouderen?
2: Het is een hele mix. En dat vind ik juist zo leuk. Dat mensen komen dan met hun kleinkinderen. Dus mensen zitten van 80 te tekenen naast kleine kinderen. En gewoon te laten zien. En ouders, de hele familie. Heel veel tieners vinden het leuk.
3: Okay.
2: Dus ik had een groep meiden uit Duitsland. En het was 5 uur, maar die wilden nog blijven tekenen. Dus ik liet ze, nou, hou de krijtjes maar. En die vonden het zo leuk. Ze komen terug met die krijtjes om ze terug te brengen de volgende dag. En een doosje chocolade. En ze waren zo blij. Leuk. En ik dacht van, oh, wat schattig. En die waren rond de 13, 14. Ja. Dus het is echt voor alle leeftijden. Want je kan, het is op het plein naast de Holland Casino.
3: Ja.
2: Je hebt maar één ingang.
3: Mm-hmm.
2: Dus er kan iedereen aanspreken die naar boven loopt. En uitleggen hoe dat werkt en wat technieken je kunt gebruiken, wat tips. En je krijgt een stukje karton voor je knieën. Dus iedereen wordt aangemoedigd om... Het is vooral een doen-festival. Ja. Iedereen wordt aangemoedigd om mee te doen.
1: Nou, Hans, het is nu 2 dagen, maar het was vroeger toch 1 dag, of niet?
2: Ik heb het 1 keer 1 dag gedaan, want dat was dan meer een andere situatie. Het is altijd... Ik ben afhankelijk van de subsidie en de sponsors om al die krijt en alles te kunnen doen. En ook alle promotie en alles eromheen.
1: Ja.
2: Maar ik vind het heel belangrijk dat het een gratis festival is. En juist iets wat je voor alle leeftijden kan van genieten. Want alles kost geld en alles is moeilijk. En dat je daar met de familie van 6 gewoon lekker de hele dag bezig kan zijn met creatief...
1: Ja.
2: activiteit. Dat vind ik belangrijk.
1: Geeft het de strand, de duinen, de zee... Geeft dat jou extra inspiratie, zeg maar, voor
2: Oh, absoluut. Elke dag. Ik loop elke dag langs het strand. En ik geniet van de zomer van alles. Lekker zwemmen in de zee.
3: Is het heel anders dan in Santa Barbara?
1: Het ligt ook in de kust, toch?
2: Ja. En ik ben opgegroeid met uitzicht op zee. En ik liep heel vaak naar het strand. En dus... Ja, het is natuurlijk anders daar. Maar hier, als alle strandtenten open zijn... en iedereen aan het genieten is... het is hier groter. Maar dan natuurlijk wat korter. Want in daar is het de hele jaar door.
3: Ja, precies.
2: En hier is het in de zomermaanden natuurlijk heel druk. Maar ik vind het alle seizoenen heel mooi. Ik zou niet ergens anders willen wonen in Nederland.
1: Nee. Kun jij goed leven van je schilderijen, zeg maar, wat je maakt en kunstwerken?
2: Ja, een kunstenaar zijn is niet alleen maar van je. Je moet echt heel veel aan werken. Ik zal niet zeggen dat het makkelijk is voor om te leven van je kunst. Dus ik ben altijd met iets anders bezig en altijd aan het vooruit aan het plannen.
1: Wat zijn die andere dingen dan?
2: Alleen maar met promotie, met exposities regelen, met samenwerkingen, met ook culturele activiteit en cultuurpartners. En het is echt, ik ben altijd bezig.
1: Want heb je ook veel expositie buitenlands, zeg maar?
2: Ja, zeker. En dat loopt de hele jaar door. Ik exposeer gemiddeld, elke maand is mijn werk bij 5 verschillende locaties te zien. Dus dat moet ik ook omwisselen. Maar nu heb ik een expositie in de planning voor augustus in Amsterdam. Bij Nicolas Groente en Fruit. Heel leuk street art galerie in Amsterdam op de Nicolasstraat. En daar heb ik dan een solo expositie. En dat is vlakbij de Dam. Dus echt meer centraal kun je niet hebben in Amsterdam. En dan heb ik die Formule 1 expositie in de Palace Hotel. En dat is nu ondertussen ook een permanente showcase voor mijn werk. En dat wissel ik om de zoveel tijd even op.
3: Schilder jij voornamelijk op doek?
2: Ja, het zijn allemaal olieverf op linnen. En dan daarnaast maak ik ook kleine pasteltekeningen. Heb ik ook heel veel beelden. Ik maak regelmatig verschillende soorten beelden. Bronzen, aluminium en staal. En dan heb ik een hele serie van safe-drukken.
3: Dat kunnen we allemaal zien op jouw website, hè?
2: Ja, op corbani.com. Daar is een beetje van alles te zien. Ik heb ook mooie openbare projecten gedaan. Zoals die roze tulipbollen in de Bollestreek. Heb ik 3 van die giant tulip bulbs geschilderd. Dus ik ben ook heel actief in de Bollestreek.
3: Leuk.
1: Ja, en via jouw website kun je ook nog aanmelden voor het Krijtkunstfestival, neem ik aan.
2: Ja, en ook via de Facebook. Er is een link naar mijn Facebook eventpagina. En daar kunnen mensen op klikken voor updates. En ook alle de namen van de beroepskunstenaars. Er doen heel veel beroepskunstenaars mee. En dan introduceer ik ze om de zoveel tijd. En dan even wat tips. Dat mensen weten dat ze komen met een flesje water. En zonnebrandcreme.
3: Niet onbelangrijk.
2: Niet onbelangrijk.
1: Paraplu? Nee, een grapje hoor.
2: Maar ik heb dan wel limonade voor de kleintjes. En we maken er gewoon echt een feest van.
0: Dat was Donna Corbani. We hebben er nog eentje. En dat is deze van Ubrich. Tot aan het nieuws van 3 uur.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

The Band en Dwight. En van alle leden kunnen we zeggen dat ze niet meer in leven zijn. De laatste van die band was Garth Hudson. Die overleed vorig jaar op 89-jarige leeftijd in zijn slaap. En dat was het laatst levende bandlid van de band. Die onder meer bestond uit Richard Manuel, Lee Van Helm en bijvoorbeeld ook Robbie Robertson, die deel uitmaakte van deze illustre band, die oorspronkelijk ooit begonnen waren als begeleidingsband van Bob Dylan. Kan ik me nog, heb ik me laten vertellen. Maar goed, we zijn in uur nummer 2 van deze Zandvoort op zaterdag. Geen Rob Harms, ik ben in ieder geval Rob Harms en ik ben Jaap Koper, die normaal gesproken op de donderdagavond zit. Hoor je dit programma op de maandag, dan heb je helemaal dubbel pret. Want dan hoor je mijn stem tussen 2 en 5. En dan heb je nu pauze en dan heb je tussen 6 en 9 nog een keer mijn stem. Maar dan in het radioprogramma wat ik op de donderdagavond doe. Dus dat wordt allemaal op de maandagavond herhaald, mensen. Dus wat gaan wij doen in dit uur? Dan gaan we aandacht besteden aan de evenementen die plaatsvinden in het dorp. En natuurlijk hebben we ook muziek. Bijvoorbeeld weer terug in de tijd in 1982, een heel mooi jaar voor wat het betreft de Dance Classics. En ik heb me laten vertellen dat hier ooit nog eens een radiocollega heeft gezeten. En die heeft de Euro Breakdown gedaan. Dat is een programma wat helaas ter zielen is. Op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6 was dat gemeengoed. Presentatoren waren op onder meer Torvald de Geus en Anne Zandbergen. Maar deze Pim Bergkamp heeft het ook gedaan. En een van zijn favorieten was bijvoorbeeld dit nummer. High Fashion, Feeling Lucky Lately.

0: Feeling Lucky Lately uit 1982. En een jaartje later kwam dit uit. Is meer een jazzmuzikant, deze Herbie Hancock. Maar hij speelde een beetje in op iets wat een raarsje leek te zijn aan het begin van de jaren 80. Want het zogenaamde scratchje werd een beetje uitgevonden. En toen dacht Herbie Hancock, ik huur even iemand in die dat ook kan. En dus waren er ook amateur DJ's die dat gingen doen op hun huistuin en keukenpickups. En heel wat pick-upnaalden zijn gesneuveld in die periode. Ja, dat heb ik me laten vertellen. Die gingen dat allemaal uitproberen. Ja, en lang niet elke draaitafel was daar natuurlijk geschikt voor. Tegenwoordig zijn ze wel wat geschikter. Draaitafels bestaan nog steeds. Want ja, er zijn nog steeds moderne DJ's die dat doen. En er wordt ook nog behoorlijk veel op vinyl gewerkt. Dus het is alsof de tijd in dat opzicht niet stil heeft gestaan. Herbie Hancock met Rocket. Nou, we gaan zo dadelijk even het verhaal doen van de evenementenagenda. Maar ik geef alvast even een voorschot van wat er allemaal is. Want morgen is het, als het goed is, ik zeg het onder voorbehoud, want je weet maar nooit, met de Ibiza-markt on tour. Die start morgen om 10 uur. En dan kunnen 100 aanbieders, verdeeld over kleurrijke kraampjes en busjes, met zomerse Ibiza en Bohemian lifestyle producten, daar kun je ze daar tegenkomen. Staat allemaal op, volgens mij, richting Boulevard. Het is Vavos, Boulevard de Vavos, ja, inderdaad. Want dat is het tussenstuk tussen de Boulevard Barnaar en de Boulevard Paulusloot. En dat begint bij het Badhuisplein. Daar kun je de eerste kraampjes aantreffen. Dus dat is sowieso morgen het verhaal. Dan zijn er ook nog langlopende exposities. Hoewel, deze is volgens mij alleen tussen 4 juli en tot en met 26 juli te zien in het Zandvoortsmuseum. Want dan is een bijzondere expositie van illustrator Henriette van Roosmalen te zien in het Museumcafé. Zijn de originele tekeningen te bewonderen van Rijn, het witte duinkonijn. Een vrolijke en leerzame speurtocht door historisch Zandvoort. En de expositie is gratis te bezoeken. Dus dat kun je dan daar aantreffen. Dan is er ook nog een expositie, volgens mij in hetzelfde Zandvoort Museum, De Weg naar Zandvoort. Dat is ook nog allemaal aan de gang. Er is ook nog, zie ik hier, voor de mensen die dat nog heel erg fantastisch vinden, de Disco Train Beach Party. Die is voor 25-plussers. Dat kun je dan daar doen. Terwijl ik ook ondertussen even iets aan het zoeken ben. Want er is nog iets wat ik wil laten horen uit hetzelfde programma Goedemorgen Zandvoort. Dus dat zal ik even terugkomend weer naar die Disco Train. Want dat gaat plaatsvinden in ons paviljoen. En dat is paviljoen nummer 11. En verwacht dan daar herkenbare disco en dance classics van de 70s tot nu. En een ongedwongen sfeer. En een volwassen publiek. En dat is allemaal 25 plus. Vroeg beginnen, lekker dansen en op tijd weer naar huis. Want het begint om 5 uur. En ik denk dat het zo'n beetje doorgaat tot middernacht. Staat er ook. Dan is vanmorgen te gast geweest een, ja, zowat een buurtgenoot van mij. Want hij woont niet gek ver van mij vandaan. Hans van Pels, wie kent hem niet? De cartoonist van de Zandvoortse Krant. Maar die schoof vanmorgen ook bij de heren Hans Botman en Ger Loogman aan tafel. Omdat hij ook wel wat te vertellen heeft. En daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Tegenover ons zit Hans van Pelt.
2: Ja, welkom Hans.
1: En we hadden het er net over. Hans heeft, is mijn leraar tekenen. Of,
3: ja,
1: tekenleraar.
3: Ja,
1: tekenleraar, ja. Op de Grafische School in 1969 geweest. Ja. Ja. En hij weet nog precies hoe ik binnenkwam.
2: Ja. Ja. Wat had hij aan? Dat weet je niet meer.
1: Een beetje hetzelfde.
2: Ja, een beetje hetzelfde, ja. Ja, ja.
1: Het
2: maar wel knap dat je dat nog weet.
4: Ja, ik heb zo goed gedaan.
2: Ik zei net, dat is ruim 50 jaar geleden.
4: Op zijn minst, ja.
2: Niet te geloven, hè?
4: Ja. Ik heb ook 40 jaar voor de klas gestaan.
2: 40 jaar?
4: Ja, dus ook een beste prestatie. Laatst werd die school een beetje anders.
1: Ja.
4: Andere jongens, andere meisjes. Maar in ieder geval, ik heb er een mooie tijd gehad.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Nu ben je al heel lang bekend in Zandvoort als tekenaar voor de Zandvoortse Krant.
4: Ja.
2: Hè?
4: Ja, ja, ja.
2: Elke week teken je een heel leuk dingetje.
1: Is dat een opgave voor je?
4: Nou, ik krijg dus 's ochtends een uur of 11:30 komen de opdrachten binnen. En heeft Gilles het liefst dat ik dus de tekening maak, dus die op pagina 3 komt te staan, het onderwerp. Dus dan ga ik eerst even nadenken, soms een stukje fietsen. En dan ga ik beginnen met een stift op wit papier, dus maak ik een tekening. Dan ga ik hem scannen en met het programma Paint 3D ga ik hem bewerken.
1: Oké.
4: Ja, best een klusje nog, hè?
2: Ja,
4: alle gaatjes en kiertjes dichtmaken, het emmertje, de kleur erin zetten.
1: Maar wat grappig dat je dat digitaal doet.
2: Ja. Maar ja, je moet wel het onderwerp even bedenken.
4: Even over nadenken, ja.
2: Over nadenken. Maar het is niet zo'n groot punt je bent natuurlijk gewend.
4: Ja.
2: Je bent natuurlijk gewend, want...
1: Je bent heel creatief natuurlijk.
2: Ik ben heel creatief, maar hoe lang doe je dat al?
4: In 1990 ben ik begonnen voor de... Toen had je nog de Buizenpers met de Zandvoorten.
2: Ja.
4: Daarna kwam het Zandvoorts Nieuwsblad.
2: Ja.
4: Dat hield me op. En toen ben ik in 2005 begonnen bij de Zandvoortse Courant.
2: Maar goed, alles bij elkaar al een jaar of 35.
4: Over Zandvoort teken ik,
2: Ja, en nu met al die tekeningen en wat je verder nog maakt natuurlijk. Een expositie in het museum.
4: Ja.
2: Hè? Kun je er iets over vertellen wat daar allemaal te zien is?
4: Ja, dus ik heb de tekening opgehangen. Ze vonden het een beetje weinig, de toeschouwers, de kijkers. Toen heb ik voorgesteld nog een paar andere bij te hangen. Maar dat was niet nodig, vonden ze. Dan niet.
2: Nee, dan niet. Hoeveel hangen er ongeveer?
4: Zo'n stuk of 30, 35.
2: Oké. Maar die hangen tot eind van de zomer?
4: Tot 27 juli.
2: 27 juli, ja. Daar kun je ze zien. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen benieuwd zijn wat je nog meer allemaal maakt. Of?
4: Dan moeten ze wel met thuis komen kijken.
2: Ja. bij thuis heb je een...
4: Mijn huis staat vol met schilderijen.
2: Echt waar?
4: Onder kasten, bovenop kasten, achter de bank. Enfin, ja.
1: Overal.
4: Is echt,
2: je hebt een soort behang.
1: Maar als jij die tekeningen maakt digitaal, hè?
4: Ja.
1: Print je ze dan allemaal uit?
4: Dan ga ik bijvoorbeeld met iemand even mee naar Heemstede. En dan worden dus wat ik heb gekozen, wordt dan geprint, ja.
1: Oké.
4: Prints op een Heemstede, altijd prima, ja.
1: Dus er is altijd een print van wat jij maakt?
4: Ja.
1: En hoe groot zijn ze dan?
4: Die zijn dus een beetje A4 formaat, hè?
1: Oké.
2: A4, ja.
1: En Gilles maakt daar een heel kleintje van?
4: Ja. Soms iets te klein, vind ik. Want ze eerst stonden ze aan de andere kant van die pagina. Toen hadden ze wat meer ruimte.
1: Ja. Oké.
4: Toen kwam ze wel te goede.
2: Ja. Was jij als kind al creatief?
4: Ja, ik ben altijd aan het tekenen geweest.
2: Ja, altijd tekenen?
4: Ja.
2: Vanaf vier jaar of zo?
4: Uit de box.
2: Iedereen kon tekenen. En dan maak je zo'n armpje met zo'n steel. En dat soort dingen kan iedereen natuurlijk. Maar jij maakte meteen wel mooie dingen.
4: Ik heb namelijk ook schilderlessen gevolgd bij de Haamse schilder Popper de Maven. Die cartoons bleven me altijd trekken, dus dat deed ik erbij. Toen ben ik een keer met een mapje met tekeningen naar Vrij Nederland gestapt. Toen was er nog Rinus Ferdinandsen daar.
2: Die
4: heeft er toen een paar gekocht en toen ben ik zo doorgegaan. Ja.
2: Ik zag dat jij Jira was, een van je...
4: Ja, grote favoriet. Hè?
2: Grote favoriet.
4: Mooi zwart-wit en een beetje zwarte humor.
2: Je zwarte humor, ja.
4: Daar hou ik van, zwarte humor.
2: Je tekent ook voor Vrij Nederland,
4: ja.
2: En steek je daar nog dingen van op dan? Of,
4: Nou ja, goed kijken, daar steek je van op. Altijd goed kijken, om je heen. Kijken, ja.
2: Toch blijven die cartoons nog steeds bestaan in die krant, hè? Dat is op zich wel mooi natuurlijk.
4: Ja.
2: Want ze hadden ook kunnen zeggen, dat is niet meer van deze tijd, maar...
4: Maar die dingen van Ira vind ik, die zijn tijdloos.
2: Tijdloos, hè? Ja,
1: maar dat zijn jouw cartoons ook.
4: Nou, dankjewel. Ja.
1: Nee, maar je hebt er een paar meegenomen nu. En het is echt fantastisch hoe jij tekent. En in een simpelheid toch heel duidelijk neerzetten wat je bedoelt.
4: Geen poespas, gewoon...
2: Daarom. Maar wat je doet voor de Stamfordse Krant, daarbuiten doe je ook nog heel veel.
4: Nou, dat is gewoon schilderijtjes maken.
2: Schilderijtjes maken.
4: Mijn huis wordt zo vol. Dus
2: maar hoe maak je er bijvoorbeeld per maand 2, 3 of zo?
4: Dus nu zijn ze wat kleiner, soms 2 per maand,
2: Oké. En die komen allemaal bij jou thuis staan?
4: Ja, dus ik heb...
1: Maar die verkoop je ook?
4: Ik woon niet alleen, dus nee.
2: Oké. Is er nog plek? Achter de bank misschien?
4: Ik heb onder het bed? Uiteindelijk vind ik wel een plek altijd, ja.
2: Oké. Uiteindelijk vind je wel een plek. Ja. Hoeveel heb je er ongeveer?
4: Ik denk zo thuis 300 schilderijen.
2: Oké.
4: Eerst waren ze groter, nu kleiner. En dan dus mapjes vol met tekeningen. Ingelijst, mijn huis is een en al dus tekenen en schilderen. Ja.
2: Maar als er maar 35 in de Stamfords Museum mochten
4: Ik mocht er meer hangen, maar ik had toen maar 35.
2: Maar er mochten er meer hangen?
4: Ja, er mocht 40.
2: Oké.
4: Maar ik wou toen naar 40 gaan, maar dat was niet meer nodig.
2: Oh, dat was niet meer nodig. Nee. Je had, was het lastig om zeg maar een keuze te maken tussen al je werk?
4: Ja. Ja.
2: Dit zijn wel de beste dingen.
4: Nou ja, het gewoon die ik zelf had niet. Nou, die kan er wel bij. Is wel grappig, ja.
2: Ja.
4: Moet een beetje ook gelachen kunnen worden, hè?
2: Tuurlijk wel, nee. Lach is,
1: krijg je veel reactie op je,
4: Ik ben een paar keer langs geweest, dus vinden ze leuk. Maar ja, sommigen zeggen dat er wat meer mogen kunnen of mogen hangen.
1: Ja.
4: Zodoende.
1: Ja. Maar krijg je ook veel reactie op wat je in de krant doet?
4: Ja, altijd wel positief, ja.
2: Ja, toch wel? Ja.
4: Eén keer heeft een vrouw geklaagd, maar ja, dat hoort er ook bij.
2: Waar ging dat over?
4: Over de begraafplaats.
2: Oh.
4: Daar hadden ze zo'n zo'n ding voor jongeren neer.
2: Ja, jongerenontmoetingsplaats, ja.
4: Die vond ze dus niet zo gepast. Ik had er een tekening over gemaakt, die vond ze dus niet zo gepast.
1: Oh. Ja. Ja, je hebt mensen altijd die 's ochtends een glaasje azijn nemen.
2: Ja, ja. zo'n verzeker, dat valt me zo. Nee, en jij doet ook wel mee aan kunstroet, hè?
4: Dit jaar niet meer.
2: Dit jaar niet meer? Nee,
4: want ik
2: waarom
4: heb
2: niet,
4: meer op daar twee dagen in die hal van de blauwe tram.
2: Blauwe tram, ja. Heb je meestal...
4: Ik krijg een beetje benauwd van soms, ja.
2: Oh, dat vind je te benauwd, ja. Ja, dat kan me voorstellen.
4: Doe het ook al 5 jaar, dus.
2: Ja, ja. Maar je hoeft er niet de hele dag bij te zijn, toch?
4: Maar je moet wel een beetje in de buurt blijven, ja.
2: Ja, hoezo? Nou, ben je bang dat ze meenemen?
4: Nou, in ieder geval, je moet toch mensen kunnen vertellen.
2: Ja, natuurlijk een beetje kunnen vertellen. Ja. Maar nodig je wel eens mensen uit thuis ook om te bekijken?
1: Nee.
2: Maar ze vragen wel eens van, kan ik niet meer werk van je zien?
4: Nee,
2: dat vragen ze nooit.
4: Nee.
2: Maar je vertelt nooit dat je nog meer gemaakt hebt.
4: Ik denk dat het wordt een teleurstelling voor ze.
1: Ik kan me dat bijna niet voorstellen.
2: Dus jij doet er niet meer mee aan de kunstwerk? Dat is op zich wel jammer, want ik vond het altijd wel gezellig.
4: Ja, het is altijd gezellig, maar ja, dus 2 middagen binnen zitten, dat...
2: Nee, dat is ook heel lastig, ja. Je bent nog wel over de 60, neem ik aan.
4: 85.
2: Ja.
1: En je fietst toch elke dag,
4: hè? Ja, dat nog.
2: Ja?
4: En ik loop elke dag bijna 2 uur, hè?
2: Meen je dat, ja? Oh,
4: soms
2: goed.
4: Langs de zee eerst, ga ik de zee vragen stellen. Ja. En een dag later kan ik het antwoorden. Die zijn aangespoeld, kan ik ze oprapen. En dan s'avonds nog een keer van mijn huis naar de natuurbrug.
2: Ja. Ben je ook... kun je ook muziek maken, bijvoorbeeld?
4: Nee, dat helaas niet, hè.
2: Nee, jammer.
4: Ik was altijd een fan van Keith Richards.
2: Keith Richards, Rolling Stones.
4: Foster Riffs, ja.
2: Ja?
1: Ja, ze zijn een bluesjongen, hè?
2: Ja.
4: En ook Herman Brood.
1: Ja.
4: Ook super.
2: Ja. Die tekening ook van Brood.
4: Ja, mooi hoor. Zo eenvoudig ook.
2: Ja.
4: Met parolles wat verf erop. En dan die spuitbus.
2: Ja.
1: Heb jij dat nooit willen doen zelf?
4: Ja, dat kan bij mij binnen niet, hè. Met een spuitbus.
1: Nee.
2: Maar is dat wel een heroïne? Vind je ook wel lekker, of niet?
1: Vind je ook wel lekker. Hans.
2: Nou ja, hij liet mij een papiertje zien. Daar stond wat je leuk vond. Nou,
4: ja.
2: Daar stond inderdaad Keith Richards op. Herman Brood.
4: Ja.
2: Maar daar stond ook cocaïne bij.
4: Ja, van de J.J. Gale. Heb ik een schilderij van gemaakt.
2: J.J. Gale?
4: Ja, prachtig.
1: Ja, mooie plaat, ja.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
4: Ik hou dus van muziek. Dus ik maak van vaak van goede nummers maak ik een schilderij. Onder andere van de Stones.
2: Ja.
4: Love in Vain. En dat soort
2: dingen. Love in Vain, ja.
4: Mooi.
2: Ja.
1: En als je aan het tekenen bent, zet je ook muziek op?
4: Niet altijd. Ik kan ook goed tegen de stilte.
2: Ja?
1: Ja.
4: Voor de concentratie.
2: Dat is wel lekker, hè? Ja.
1: Ja, het is...
2: En waar loop je dan? Duinen, strand, overal
4: eigenlijk? Ik loop s'avonds van mijn huis naar de natuurbrug.
2: Huh.
4: Als ik uit mijn raam kijk over het sportveld van de Gertenbach.
2: Oh ja.
4: En dan 's ochtends ga ik naar de Kerkstraat omhoog. Rotonde, strand op. Tot
2: strand
4: op.
2: Ja.
4: En dan weer terug.
2: Met hondje of...
4: Ik heb helaas gewoon niet meer, nee.
2: Nee.
4: Dus nu ook een te grote verantwoording. Je had er vroeger 2 van Karin, maar ja.
2: Ja, nee, begrijp ik. Ja,
4: naar de ondernemer, ja.
2: Hoe lang ben je nog van plan door te gaan? De komende 10 jaar in ieder geval?
4: Tot ik neerval, hè.
2: Ja, dat moet je niet hier doen, hè. Dat gaan we niet meemaken.
4: Ik leef vrij gezond, dus ja, het doet het nog.
0: Tot zover Hans van Pelt. Ja, een kleurrijke man. Dat blijkt dan ook wel, want hij gaat... exposeren in het Zandvoort Museum tussen 4 juli en 27 juli. En dat is de reden waarom we beide evenementen hebben betrokken door dat interview wat Ger en Hans vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort met hem hadden. Ja, en hij woont nagenoeg vlak bij mij in de buurt. Want het is, ik kan bijna zijn keuken kan ik zien vanuit mijn keuken dan. Maar goed, hij is altijd bezig, deze Hans van Pelt. En precies zoals hij ook hier in het interview vertelt, dat is ook het beste zoals ik hem ken. Nou, er werd al gerefereerd naar verdovende middelen, om met Hans Botman zijn termen te spreken over heroïne, maar ook cocaïne. En ook J.J. Cale werd aangehaald. Nou, dat bracht mij om het idee om dan toch maar dat nummer even te laten horen. Is J.J. Cale met Cocaine.

even twee nummers uit de oude doos tevoorschijn gehaald. JJ Cale en Cocaine, omdat dat gerefereerd werd aan het interview wat Ger en Hans hadden vanmorgen met Hans van Pelt in Goedemorgen Zandvoort. Ze werd een beetje aangehaald. Ja, ik denk, dan halen we JJ Cale er ook bij. Ik had hem toch bij me. En deze, dit majestueuze nummer van Fleetwood Mac. Het is nooit echt een hele grote hit geweest, maar het is terug te vinden op het album Tusk. En daar is ook nog wel wat over te vertellen over dit nummer. Want het was een beetje het verhaal van Stevie Nicks. Het neerzetten van een alter ego. Want ze had wat moeilijkheden. En die moeilijkheden gingen gepaard met het toeren en het rockster zijn. En toen had ze dat nummer geschreven. Uiteindelijk was ook Lindsey Buckingham die zich met deze song bemoeide. Want dat hoorde je ook heel duidelijk. De gitaarsolo's van dit nummer die zijn behoorlijk prominent aanwezig aan het eind van die song Sisters of the Moon. Het is een van de twee favorieten van Fleetwood Mac, van deze jongen. Die andere is The Chain en die staat op het album Rumours. En dat is iets daarvoor nog uitgebracht. Dan weer even terug naar de jaren 80 om de heer Harms weer even een plezier te doen. Hier is Falco met Dear Commissar.

een beetje de periode dat ik begon met dat illustre programma wat nu op de donderdagavond is begonnen. Of beter gezegd dat ik al een tijdje doe. 2008, markeringspunt. Give It To Me van Madonna. Samen met Pharrell Williams. Het was ook een beetje een samenwerking met Pharrell Williams als producer. Ze heeft meerdere malen met wisselende producers gewerkt, deze Madonna. En dat verklaart ook dat ze eigenlijk best wel een fenomeen is in dat op dat gebied. Daarvoor hoorde je Dirk Commissar van Falco. We hebben nog zo'n 8 minuten te gaan. En dat betekent dat we die ook op gaan vullen met een stukje muziek. Hier is U2 met Magnificent.

Ja, het is ook alweer zeker ook al een jaar of bijna 15, 16 geleden dat dit uitgebracht werd. You Do met Magnificent. We gaan op naar het nieuws van 4 uur. En als je dit in de herhaling hoort, dan is dat ook nog steeds 4 uur. Want het is op maandag dat dit herhaald wordt. En dan heb ik er nog een leuke bekomstigheid. Dan heb ik ook nog een ander programma wat ik op donderdagavond doe. En die herhaling is dan van 6 tot 9. Dus je tel uit je winst, zou ik zeggen. We hebben er nog één. En die komt van Zandvoortse bodem. En dat is Bodine Monet. En dat nummer dat heet Situationship. Eigen opname trouwens.

0: friendship.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapen gevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

zit een beetje een bekend randje aan dit nummer. Het heeft niet echt veel opgeleverd in het midden van de jaren 80. Kwam niet verder dan de tipparade. Band komt uit Nederland en is een afgeleide van de Urban Heroes. Want je hoorde toch heel duidelijk het stemgeluid van Evert Nieuwstenen. Die zat in deze band. De vocalen nam hij hier voor zijn rekening. Red Skies of Love van de Boom Boom Mancini. Dan kom ik bijna niet meer uit. Maar goed, Boom Boom Mancini was dus de band. De voortzetting van de Urban Heroes. En waarom zeg ik dit? Er is ook nog een randje Nederlandse productie. Waarbij je denkt, hey, het is toch een bekend geluid van de Golden Earring. Klopt, want Barry Hay en George Karmans, die hebben zich ook nog met de productie van dit nummer bemoeid. En dat is wel duidelijk terug te horen. Welkom in uurtje nummer 3 van deze Zandvoort op zaterdag. Waar we gaan praten met Mr. Pits en Paddock. Oftewel Randall Lawson. Een paar weken geleden was hij al samen op pad met Benno Veugen. En waren het denk ik ook oude herinneringen ophalen tijdens de historische Grand Prix. Maar dat is alweer van volgens mij vorige week of 2 weken terug. Wil ik vanaf zijn. Maar in ieder geval, er is sowieso aandacht besteed in dat hele verhaal. Maar die gaan we straks horen rond 4:15 zo'n beetje. En ik ben benieuwd of daar nog wel wat uitkomt als het gaat om de gore rolls uit het autosportwezen. Want dat is toch wel een beetje het hele verhaal daarbij. En we hebben om 16:30 het beest van de week. Wat dat gaat worden, daar ben ik nog zelf niet over uit. Maar we hebben ook nog muziek. Hier is Sandra met In the Heat of the Night.

0: Ken je het verhaal van iemand die op een gegeven moment zijn mobiele telefoon thuis heeft laten liggen met al zijn contactgegevens erin? En dan zit ik met mijn handen in het haar. Dan probeer ik Google Contacts binnen te komen. Maar ja, dan heb ik weer die gare mobiel nodig om zeg maar met mijn tweestapsverificatie bij dat nummer te komen. Dus ik denk, nou, uit mijn hoofd weet ik het nummer van Benno Veugen wel. En ineens, zowaar, komt het nummer wat ik nodig heb ineens tevoorschijn. Ja. En je hoort hem al. Ja, daar zijn nummer herhalingstoetsen dan weer heel belangrijk.
1: Ik ga je gewoon vertellen, ik heb het makkelijkste nummer van de hele wereld.
0: Ja, dat zag ik. Iets met een paar dubbele cijfers. Ik ga de telefoonnummer maar niet noemen.
1: Dat heb ik ooit heel lang geleden, ik weet wat voor de Vodafone zat, maar daarvoor nog zelfs. Ja. Heb ik daar een heel mooi blond meisje in een winkeltje, heb ik er omgekocht om dat nummer te krijgen.

0: Ja, dat, en ik weet niet of die mensen al de beelden hebben gezien, maar jongens, dat Silverstone, dat is alleen maar mensenkopjes. Meer is het niet. Het is gewoon helemaal gek huis daar.
1: Ja, is George Russell een beetje populair in Engeland? Of is Lewis Hamilton toch meer populair, de man daar?
0: Nou, als we van alle Engels kijken, de Engelse rijders, hè, ze hebben er 5. Ik zeg eigenlijk 6, want ook Albon, die natuurlijk onder Thijs licentie rijdt, is zijn heel leven in Engeland gewoond. Dus deze is toch wel een beetje een echte Engelsman, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, jongens, als je even kijkt naar de populariteit, ik denk dat Lewis Hamilton nog steeds op 1 staat, Norris op 2. Russell komt eigenlijk in het rijtje niet voor, ze vinden het allemaal een oude man.
1: Ja, hoe zou dat nog komen, denk ik?
0: Hoe zou dat nou komen? Ja, dus,
1: ja.
0: Hij is niet alleen niet populair hier, maar hij is ook in Engeland niet zo heel erg populair. Omdat hij altijd een beetje ouder en zeikerig en dat soort dingen overdoet. Ja. Maar het is de andere kant. Het is wel één, als je kijkt naar de Engelse rijders, één van de snelste rijders. Maar, Russell is geen pannenkoek.
1: Nee.
0: En Norris, je ziet het maar dit jaar, ja, vorig jaar wereldkampioen, dit jaar zit hij er gewoon helemaal niet bij. Een soort Max Verstappertje, zeg maar. Je weet nu ook hoe dat voelt.
1: Ja.
0: En Lewis Hamilton is helemaal opnieuw aan het, ja, hoe moet ik zeggen, aan het opkomen en weer helemaal een nieuwe tweede jeugd aan beginnen over zijn 40 jaar.
1: Over de Engelsen gesproken, want je noemde Max Verstappen, maar vader Verstappen, die had het al aan de stok, hè, met Martin Brundle.
0: Ja, maar ja, wie niet. Dat is toch met Martin Brundle.
1: Ja.
0: Nee, maar jongens, Engeland is gewoon een echt autosportland. En die Engelsen zijn meest populair. En de Engelsen doen het natuurlijk ook goed, hè. Russell doet het goed. Hamilton doet het natuurlijk fantastisch. Hm. Norris, McLaren zit er op toon, ik heb het niet bij. Maar ook een Beerman doet het heel goed. En die Arvid Lindblad, wat natuurlijk een hele naam is dat je denkt het is een Zweed. Maar hij is natuurlijk gewoon op het op Engelsman. Klaar. Hm. En gaat ook lekker. Dus ja, die Engels hebben het beter voor elkaar dan wij met onze Max Verstappen, die gewoon niet bij zit op het ogenblik. Klaar.
1: De sprintrace die zou vandaag geweest moeten zijn, als het goed is.
0: Ja, is al geweest.
1: Ja.
0: En Kimi Antonelli. Als je het even over iemand die overal populair is, is het Kimi wel natuurlijk, zo'n jonge jongen. Kimi Antonelli gewonnen net voor Lewis Hamilton. En de rest, jongens, zat er echt enorm, maar ook enorm achter. Ver vandaan. En zelfs een Max Verstappen op geloof iets meer 17 seconden. In 17 ronden betekent dat bijna een seconde per ronde wat je kwijtraakt.
1: Hm.
0: Dat is serieus veel hoor, in een sprintrace.
1: Ja,
0: dat voorspelt niet heel veel goed voor de hoofdrace, wil ik
1: maar
0: zeggen.
1: Nee, maar ook is er het een en ander te doen over die elektrische motor, die batterij die daarin zit in die auto. Hè? Want Engeland, ja, het is een snel circuit. En dat betekent dat er weinig bocht is om even flink die batterij op te laden. Dat heb ik me laten vertellen door de heren analisten.
0: Ja.
1: Dus hoe gaat dat?
0: Nou ja, we hebben de discussie voor gehad. Hè, waar je gewoon zag dat er niet zo heel veel verschil zat met het opladen. En ze eigenlijk gewoon dan constant wel die power tot zijn beschikking hebben. Hier is het anders. Ze een heel groot gedeelte, 30% van het circuit is vol gas. Ja, en dan gaat die batterij leeg. Hm. En als gewoon in feite, achter die coureur, het hele systeem niet goed werkt, dat er nog een klein beetje overblijft. En je ziet nu gewoon bij een paar teams dat het wel gebeurt. Ja, die hebben dan voorrang bij de volgende bocht waar ze geremd hebben. Dan hebben ze meer power en dan komen ze er makkelijk voorbij.
1: Hm.
0: Dus wat je hier nu heel veel gaat zien, is dat ingehaald wordt en eigenlijk een bocht of twee bochten later alweer teruggehaald wordt. Omdat ze gewoon door hun power heen zijn.
1: Ja.
0: En daar is Silverstone echt zo'n circuit van. Dat eigenlijk waar we in het begin van het jaar heel erg op liepen te kanker. Hè, gewoon dat je dat eigenlijk inhalen een loterij werd. Is hier weer een beetje een loterij.
1: Ja.
0: En als je binnen die seconde zit, is het de loterij voorbij. Hè, want dan kan je natuurlijk zoveel meer extra boost gebruiken en power gebruiken. Dat je heel makkelijk voorbij gaat.
1: Ja.
0: Andere kant gaan we denk ik enorm veel inhaalacties zien daardoor. Er wordt enorm veel strijd geleverd. En als jij op een gegeven moment even helemaal in vrije lucht zit en je kan dan gewoon lekker je rondjes rijden, kan je daar heel erg, en je gaat hard, kan je daar heel erg van profiteren. Want die anderen lopen toch wel met de klooien met elkaar.
1: Ja.
0: Dus, en dan gaan ze langzamer.
1: Ja, wat denk je van de race vanmorgen?
0: Ja, ik moet zeggen, als ik zag hoe Ferrari en uiteindelijk Mercedes toch wel het overhand hadden, vooral Kimi en Lewis.
1: Hmm.
0: Nou, verwacht ik die. Dat maakt in principe, moet ik eerlijk zeggen, maakt mij de kwalificatie straks helemaal niet zoveel uit. Ik denk wel dat Kimi, jongens, is na 17 ronden nog steeds de snelste ronde rijden.
1: Hmm.
0: Dat betekent dat die banden, die gaan niet kapot. En Max was op een gegeven moment gewoon 7, 18 per rondjes langzamer dan Kimi.
1: Hmm.
0: Ja, dan weet je gewoon dat die door zijn banden heen is.
1: Ja.
0: En ook een aantal anderen hadden dat. En dan hebben we het over het middenveld, hebben we het helemaal niet over. Want die gingen gewoon 2 seconden langzamer.
1: Ja.

0: Ja, als er niks gebeurt, geen gekke dingen gebeurt, dan zie ik toch Mercedes en Ferrari wel dit weekend gewoon de sterkste zijn. En dan, ja, wie op het podium komt, Kimi, als zeer zeker. Als hij niks krijgt, gaat hij zeer zeker. En Russell, die zal er zeer zeker bij zitten. Ja, en jongens, ik moet eerlijk zeggen, ik hoop op een overwinning van Lewis Hamilton. Dan gaat Silverstone de dak eraf. Hoor.
1: Dat lijkt mij ook.
0: Simpel. Ja. Dan gaat het helemaal de dak eraf en dat zou fantastisch zijn. Hoewel, Kimi is ook enorm populair in Engeland. Ja. Dus het maakt eigenlijk niet zo uit wat het podium wordt het weer, morgen. Helemaal niet.
1: En dan is de vraag, hoe kijk jij naar die wedstrijd? Tenminste, in de zin van, kijk jij dan via een, ik zeg bijna al de naam van dat merk. Maar daar is nog wel wat om te doen, hè? Want Viaplay heeft de Nederlandse rechten, of tenminste Viaplay Nederland, heeft de rechten verkocht aan Videoland.
0: Ja, dat is mooi. Voor Videoland zeg ik dan.
1: Ja.
0: En voor Viaplay minder, want dat betekent toch dat het gewoon denk ik niet lonend was in het hele verhaal. Ja. Zoals ze bezig zijn. Alleen wat ik begrepen heb, gaat er voor de abonnee gaat er niet zo heel veel veranderen. Ja. En ja, misschien voor de mensen die al Videoland abonneetje hebben, dat het wat makkelijker wordt. Ik heb geen idee wat de kostenplaatje daar weer gaat worden, want betalen moeten we er toch voor.
1: Ja, dus, oké. Okay. Dus linksom of rechtsom?
0: Het gaat niet gratis worden.
1: Ja, dan hoor ik op de achtergrond nog wat geluid. Waar ben jij mee bezig op dit moment? Ook iets met racen of niet?
0: Nee, totaal niet. Ik zou vertellen, ik heb mijn schoonmoeder die van 83, die heeft de elleboog gebroken en die zit al een week bij mij in huis.
1: Ah.
0: En, die moet van de week geopereerd worden en die moesten nu even het huis uit en wij ook, want we waren er even klaar mee.
1: Ja.
0: Dus we zitten nu echt voor een echte autoracer, want het weekend is ook van alles te doen op Zandvoort, hè. Daar zijn de DNT-racers bezig. Ja. Ik zit in een tuincentrum.
1: Ja. Dat is wel iets heel anders dan een circuitomgeving. Maar ik hoor je iets over DNRT. Wat mogen we daar verwachten?
0: Ja, de zomeravondcompetitie, DNRT, die is 2 dagen aan het racen bij jou om de hoek op het Schiervensantwoord.
1: Ja.
0: De Super Race Days heet dat, geloof ik. En daar is volop race aan de gang. En met heel veel klassen. Dus eigenlijk gewoon op het moment dat de ene serie de baan afgaat, gaat de volgende de baan alweer op.
1: Ja.
0: En dat zijn allemaal volgens mij 20 minuten sprintraces wat er allemaal gereden wordt. En het is heel erg druk, want ze hebben heel veel deelnemers.
1: Ja,
0: dus dat is heel erg mooi.
1: En waar kunnen we jou vinden? In welke DNRT-klasse?
0: Nee, niet. Ik rijd het niet. Ik zou heel graag willen rijden, maar ik zit nu eventjes met andere dingen in mijn hoofd.
1: Ja.
0: Nee, wij gaan met het IJZC zitten we over een aantal weken zitten we op Assen tijdens de Casino Racing Days. En dat is natuurlijk een van de grootste evenementen in Nederland, want ze verwachten daar toch wel weer 90.000 man bezoekers. Dus dat is echt heel veel.
1: Ja.
0: En daar hebben we 2 series rijden zelfs. Dus volle bak. 100 deelnemers, 100 kinderen omheen.
1: Ja, is Assen een beetje maatschappelijker als het gaat om dit soort klasses min of meer onderdak te bieden?
0: Ja, wel. Absoluut wel. Ik vind Assen wel een mooi circuit. Het Temple of Speed staat natuurlijk wel bekend als motorcircuit.
1: Ja.
0: Maar het is ook een verschrikkelijk goed autocircuit. En ik merk het iedere keer, want we krijgen altijd toch uit het buitenland heel veel verschillende reizen die dan nog nooit gereden hebben. En die komen dan toch met een hele grote smile uit de auto.
1: Ja.
0: En dat zegt mij genoeg. Dan weet ik gewoon dat ze het op die baan naar hun zin hebben. Want Assen is wel natuurlijk een niet de moeilijkste, qua techniek, niet de moeilijkste baan om te rijden.
1: Ja.
0: Maar er zitten wel een paar stukken zoals de Veenslag en natuurlijk de chicane voor het rechte stuk, een paar stukken bij.
1: Ja.
0: Dat ze wel zoiets hebben van het kan wel vol of het kan niet vol gas.
1: Ja.
0: Het ken net of het ken net niet.
1: Nee, maar je moet
0: uitdagend.
1: Ja.
0: Uitdagende baan.
1: Ja, want je moet aan Marco Bezzecchi maar even vragen wat hij van de Ramshoek vindt.
0: Ja, nou ja, de Ramshoek is ook voor motoren niet heel makkelijk, maar ook voor een auto niet makkelijk. Maar daar is het wel, ik weet uit de ervaring, ik heb er veel gereden met de Tourwagens en met de Formule 3. En de Ramshoek in de Formule 3 is vol gas. En dan denk je toch, als je eruit komt, dat gaan we niet nog een keer doen.
1: Klaar.
0: Het volgende rondje doe je weer vol gas, dat maakt niet uit. En dan zit je toch weer, voordat je de GT-chicane gaat lossen, het was het net niet. en zo zijn er in de toerwagen dat hetzelfde. Dus een hoop mensen die durven er vol gas doorheen. En het is wel zo, de Ramshoek is zeker een bocht als het fout gaat. Dus net zoals het schijfvlak op Zandvoort. Als het fout gaat, dan gaat het ook vaak heel erg goed fout, dan gelijk met je.
1: Ja.
0: Dus ja, Het is, ik zeg altijd, als je moet je aanvallen met reserve. Dus niet met 100% rijden, maar met 98 en dan overleef je assen. Dat is heel simpel.
1: Oké. Volgende week staat Robbie hier weer. Dus dan moet je het weer met Robbie doen.
0: Nou, dan gaan we kijken wat Engeland gebracht heeft. Want, jongens, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit echt heel veel zin. Tenminste, ik vind het altijd geweldig om Caprice te kijken. Maar die Engeland Silverstone, het zijn vaak saaie wedstrijden. Maar op een of andere manier zijn ze ook wel weer speciaal. Want het gaat daar zo vreselijk hard.
1: Goed.
0: Weet je, als je Mackets dat die bochtencombinatie ziet, ja, hoe ze daar doorheen gaan, dan denk je, jongens, hier moeten geen ogen meer in hun kop hebben zitten. Ja. Dat die hersens worden alle kanten opgeslingerd, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, ik vind dat gewoon een van de leukste, ook mooiste banen toch wel. Het is een echte racecircuit, heel simpel.
1: Ja.
0: En laten we hopen dat er een mooie strijd wordt en dat niet Mercedes en Ferrari heel ver wegrijdt van de rest. Laten we daarop hopen.
1: Goed, dankjewel voor dit moment en tot volgende week.
0: Hey, fijne zondag verder.
1: Yo. Ja, oké. Dat was Rendel en wij gaan verder met muziek. Dit komt uit een film, No Hard Feelings. Ik had hem van de week gezien. En toen werd dit nummer toch ook weer op de achtergrond... Ja, gespeeld en sterker nog ook door de hoofdrolspeler zelf nog uitgevoerd. Hall & Oates met Maneater.

Ja, het is een film No Hard Feelings met Jennifer Lawrence in de hoofdrol. En dat ging over een dame die een scholier, beter gezegd eigenlijk een student, min of meer aan de haken moest slaan. Om hem een beetje wat losser te laten komen. Nou, dat is een beetje kort de strekking van die film. En daarmee kon ze dan wel wat geld verdienen, centjes. En dan moesten ze met die jongen daten. En toen werd op dit teruggegrepen. Maneater van Hall & Oates, want die kwam een aantal malen terug in die film No Hard Feelings. Moet je maar kijken. En dat is de uitvoering in die film dan door de hoofdrolspeler in dat geval. Die neemt dan plaats achter een piano. Maar je hoort het nummer zelf eigenlijk ook nog ergens stiekem op de achtergrond. Nu tijd voor het beest van de week, oftewel het dier van de week. En dat is een beetje een buitenbeentje, zoals dat door het dierentehuis van Kennemerland wordt omschreven. Want het gaat over een kat die 9 jaar jong is en altijd klaar is voor gezelligheid. Want als jij ergens mee zit, dan komt hij er graag meteen bij. Niet dat hij ontdringerig is, maar dat het wel een klein beetje is. En hij wil natuurlijk, of zij, aandacht. Ik ben ook niet helemaal uit of het... Het is een hij, inderdaad. Vaak mouwt de kat terug. Dus het is een echt gesprek voeren. En hij kan van aaien geen genoeg krijgen. Verder houdt hij van spelen. Zeker met een hengel waar hij achteraan kan springen. En als je hem ook nog eens kattenkruid speelgoed geeft, dan zie je hem ook nog rare sprongetjes maken. Dat is even de ene kant van het verhaal. Maar er zit ook nog een serieuze kant van het verhaal. Want de kat heeft diabetes. En dat betekent dat hij dagelijks medicatie nodig heeft. Gelukkig voelt deze Totti, want daar gaat het om, zich daar uitstekend bij. En dat is wel belangrijk om die medicatie te geven. En het is gelukkig ook makkelijk te geven. Dit is namelijk eenmaal daags en het gaat door zijn voer heen. Hap, slik, weg. Diabetes is onder controle, mits je dus ook de medicatie goed bijhoudt. En geen ingewikkelde dingen dus. En de meeste controles ook uit laat voeren bij de kat, dan heb je er ontzettend veel plezier van. En je kunt het dus ophalen bij het dierenasiel in de Keesomstraat, helemaal aan het eind. Bij die manege, daar zit het dierenasiel. En daar zit deze Totti. Dus dan kun je daar terecht voor deze kat, die inmiddels nu 9 jaar oud is. Weer terug uit een periode met veel jeugdsentiment. Patrice Rushen en Forget Me Not.

Deze Wendy Moore is komende donderdag bij mij te gast in het programma Alternative FM tussen 7 en 10. En daarvoor hoorde je Patrice Russian met Forget Me Nots. We hebben nog een aantal nummers te laten horen voordat Fred Heij het min of meer het roer gaat overnemen met Entertainment For You. En dat is, of dit zijn, de drie heren van The Police met Wrapped Around Your Finger.

0: Deze nacht is voorbij.
1: En dat was Imbos. En deze nacht is van mij daarvoor, hoorde je trouwens, The Police met Wrapped Around Your Finger. Nu ga ik even iets spannends doen voor de mensen die op die webcam zitten te kijken. Wat gaat die koper nou allemaal doen? Nou, ik ga even een computer hier bij dit mengpaneel afsluiten. Want als er eventueel nog een opvolger na dit programma komt in de persoon van Fred Heij, en die komt met rokende gimpen meestal binnenzetten, ja, dan moet ik toch even ruimte maken. En dan zal ik die computer af moeten sluiten en opnieuw moeten opstarten. Nou, en dat gaat nog altijd wel even een beetje duren. Dus heb ik even computer 2 in gebruik genomen. En dat is een nummer van 9 minuten. Een 12-inch versie van de heer Rick James. Sweet and Sexy Thing. En daar sluiten we dit hele fijne programma van Zandvoort op zaterdag mee af. En dat is dan gedenkwaardig, want volgende week is het de beurt weer aan de heer Harms, die dan weer het bal mag openen. En ik zeg gegroet tot komende donderdag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

Zo was hij dan. Blijf bij mij, André Hazes. En ik zou zeggen, welkom bij Entertainment View tot de klokjes van 7 uur. En zo dadelijk gaan we van start met Ron en Mireille. En zij gaan wat over haar of en zijn nieuwe single vertellen. En wij gaan even nog een plaatje draaien van Willeke Alberti en Telkens Weer.

was er dan Willeke Alberti in Telkens weer. We gaan even een plaatje draaien van Patrick van Ons en zijn nieuwe release Saint-Tropez.

0: De nieuwe release van Patrick van ons in Saint-Tropez. En even kijken.
1: De Entertainment for You, zaterdag gast.
0: Ja, en dat is Ron en Mireille. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, maar jullie waren nog niet dat in.
3: We zaten nog aan een bakje koffie.
0: Mireille, als jij de microfoon even naar je toe wil.
2: Zo.
0: Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goede reis gehad. Twee uur is onderweg.
3: Ja, wat ben je afgesloten?
0: Ja, helaas. Ik hoorde vanmorgen zoiets als de A20 en de N3 en weet ik het dan.
3: Ja.
0: Dus,
3: verschrikkelijk, Jaap.
0: Ja, ik heb er ook even in gestaan, want ze waren weer met een viaduct bezig of iets dergelijks. Dus daar was het ook langzaam rijdend.
3: Ja, klopt. Dus,
2: het is weer weekend. Hè?
0: En vakantie, van deze zijde dan.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, want jullie komen van de andere kant vandaan. Daar is nog even wachten op de vakantie.
2: Ja, een weekje nog.
0: Dus jullie hebben een nummer uitgebracht samen.
3: Klopt, ja. Als eerste single samen.
0: Ja, Ron en Mireille, O Jij.
2: O Jij.
0: Ja, en dat is een parodie.
2: Op Mandy.
3: Op Mandy, ja.
0: Ja. Barry Manilow. Ja, ik moet het wel goed zeggen.
2: Ja, struikelt er af en toe over.
0: Het draait net even om. Hey, maar hoezo een duo?
3: Ja, dan moeten we al een tijdje terug. Dat is 16 jaar geleden.
2: Ja.
3: Toen zouden we eigenlijk al wat op gaan nemen. Maar we zijn elkaar uit het oog verloren, zeg maar, in die periode. Geen telefoonnummers van elkaar. En 4 jaar geleden ben ik weer begonnen met zingen. En toevallig kwam ik Mireille weer tegen in de studio.
0: Oké. Okay.
3: Nou, we zeiden, het moet nou toch eens gaan.
0: We moeten
3: nou toch eens wat opgenomen, ja.
0: En Mireille dacht er hetzelfde over? Of?
2: Ja, nou ja, goed. Ik ben natuurlijk eerst die 3 jaar met hem meegegaan voor videoclips op te nemen.
3: Ja.
2: En het laatste nummer hebben we dan samen gezongen.
3: Ja.
2: En in de clip gespeeld natuurlijk ook.
3: Ook nog, ja.
2: Dus,
0: het is een mooie clip geworden trouwens.
2: Ja, dankjewel. Helemaal naar Egypte.
0: Prachtig. Ja.
3: We zouden hem vorig jaar al opnemen. Ja. Toen zijn we vorig jaar naar Altea toe gegaan in Spanje. Nou, toen hebben we zo'n nood weer gehad. Dat moest echt helemaal...
2: Niet bij het nummer.
3: Nee, dat paste er niet bij. Dus dat is helemaal fout gegaan daar. Hoor. En toen dachten we, we willen hem zo snel mogelijk uitbrengen. En waar kunnen we naartoe? Waar het droog is? Ja, daar kom je op.
2: Ja, in februari dan.
3: In februari, inderdaad.
0: Mensen moeten maar eens kijken. Het is echt een prachtige clip. Ja, zeker wel.
3: Zeker, ja.
0: En goed in elkaar gezet.
2: Ja.
3: Dankjewel, ja.
0: Proficiat.
2: Dank je. Het is allemaal door filmcreatie gedaan. Ook Joey. Ja, die kan dat goed.
0: Ja, een goede contact mee, zeg maar.
2: Ja. Alle clips gedaan, hè?
3: We hebben alle clips gedaan, ja.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Hey, en hoezo eigenlijk Barry Manilow?
2: Nou, dat is eigenlijk heel toevallig.
3: Ja, daar kwam jij eigenlijk mee, hè?
2: Ik hoorde hem weer eens op de radio. De oude popklassieker. En ik dacht van, hier kun je wel een heel mooi, sterk liefdesnummer van maken in het Nederlands. En eigenlijk diezelfde avond stond hij op papier. En toen zijn we maar gaan zingen. En

0: Dus ja, klopt, eigenlijk heel rap gegaan.
1: Ja. Het is heel snel gegaan, ja.
2: Ja. Ja. En ik vind dat hij zelfs beter uitkomt in het Nederlands. Ja,
1: ja, dat komt heel mooi.
0: Ja, want hij is niet helemaal letterlijk vertaald.
2: Nee, zeker niet. Maar... hij is echt bewerkt, inderdaad. Ja, ja, klopt. Ja.
0: Nee. En dat was ook niet te doen? Of?
2: Nee, daar heb ik ook niet naar gekeken. Want weet je, weet zelf, als jij nummers gaat vertalen, het past nooit, het komt nooit uit, de woorden kloppen dan niet. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Maar ja, dit is gewoon hartstikke mooi geworden. Qua tekst en qua... ik zeg al, het is... Ik denk dat heel veel mensen zich erin herkennen. Die ooit liefdesverdriet hebben gekend. Dus ja, wat dat betreft...
0: ja. Zo ongetwijfeld allemaal een keer meegemaakt hebben.
2: Ja, precies daarom.
1: Ik denk het ook, ja.
0: Hey, ik denk dat we hem eventjes tegenwoordig gaan brengen.
2: Ja, leuk.
1: Ja, leuk, ja.
0: Ron en Mireille en Oh Jij.

0: Ja, geen Barry Manilow, maar Ron en Mireille en oh jij.
1: Nou, ik heb hem van de week nog gezien, maar die wil je ook niet zijn.
0: Ja, ja, ik bedoel, iedere leeftijd heeft zijn charmes.
1: Jawel, maar
2: dat is ook zo, ja.
0: Toch, ja.
1: Ja.
0: Hey, en nou ja, dit nummer, ja, samen uitgebracht. Gaat er nog meer komen? Zijn er nog meer gedachten van...
1: Ja, als het goed is wel, hè?
2: We zijn er al druk mee bezig.
1: Ja, we zijn er wel mee bezig.
2: Aan het kijken wat we gaan opnemen, waar welke kant we op gaan.
1: Ja.
2: Dus we zijn er echt volop mee bezig nu, ja.
0: Ja, en heb je daar hulp bij of gaan jullie echt op eigen kracht?
1: Ik was al begonnen.
2: Ja.
1: We hebben nog wel een studio nodig, hè? Want weet je, het is altijd fijn als iemand even meekijkt.
2: Omdat
1: we nu echt wel helemaal, misschien wel een heel eigen nummer willen uitbrengen.
2: Ja, we zijn nog een beetje aan het kijken of we weer een cover of een heel nieuw nummer. Eigen
1: of welke voorgoed dan ook, dat maakt het even niet uit. Maar in ieder geval,
0: Want schrijven jullie zelf? Of,
2: Mireille,
1: nou, ik heb in het verleden ook wel wat geschreven, maar ja, dit heb ik ook zelf gedaan. Ja. Dus okay. Ik ben wel begonnen, dus...
0: Spannend.
1: Kijken of het goed uitpakt.
2: Het is altijd spannend, hè?
0: Ja, maar ja, het is altijd maar afwachten.
1: Ja,
2: ook dat.
0: Of de,
1: Maar weet je wat het is, zolang je het zelf mooi vindt, ik denk dat dan oké is.
2: Ja, je moet er zelf achter
1: staan. Ja, je moet er zelf niet achter staan.
0: Voor de volle 100% achter staan, inderdaad.
1: Ja,
0: En ook samen natuurlijk.
1: Ja,
2: dat sowieso.
0: Ja.
1: Jij vond het er niks aan.
0: Nou ja, dan ga je wel.
2: Ja, ik moest het voor je opnemen. Ja.
0: Nee, maar goed, dus er gaan nog meer aankomen. Gaan jullie een EP maken of een albumtje?
2: Ja, daar zijn we toch wel een beetje over aan nadenken.
1: Dat
2: ja,
1: was
2: dat,
1: jij, hè?
2: Ja, dat was ik. Daar was ik inderdaad al mee over nadenken.
0: Een EP'tje van 6 tot 8 nummers of zo. En want jij bent een tijdje uit geweest?
2: Ja, heel lang.
1: Ja.
2: Ja, heel lang.
0: En wat is daar de reden voor?
2: Vorig leven was dat.
0: In
2: 1984.
0: Ja.
1: Wow.
2: Toen was ik ook een duo. En ja, dat is even kijken, in 1988 gestopt. Ja, toen ben ik ook helemaal gestopt. Op mijn carrière gestort meer op mijn werk. En 4 jaar geleden kriebelde het toch weer dat ik dacht van ja, ik wil toch weer eens wat opnemen.
0: Ja. Werk je hiernaast nog?
2: Ik heb een koeriersbedrijf, ja. Ja.
0: En dat kan allemaal
2: dat kan
0: met
2: allemaal
0: de muziek. En Mireille, voor jou hetzelfde natuurlijk.
1: Ja, ik
0: naast,
1: ben in de zorg.
0: Naast de zorg, ga je daar nog wel tijd voor over hebben? Voor de muziek?
1: Ja, wel. Op dit moment wel, jazeker. Ja.
0: Okay. Ja. Nou, gelukkig maar. Want als ik dit nummer hoor, dan vraagt het naar meer.
1: Nou, gelukkig. Toch,
2: ja, dank je wel.
1: En ik hoop dat iedereen dat...
0: ik zeg het. Iedereen moet er toch ook maar eens eventjes naar de YouTube gaan. En,
1: ja, die clip, hè. Ja, dat is gewoon zonde. Die moet je echt gezien hebben.
0: Even de clip bekijken.
1: Ja, echt heel mooi.
0: Een leuke reactie onder achterlaten.
1: Dan begrijp je het nummer ook meer, denk ik.
2: Ik denk het ook wel, ja. Als je de clip hebt gezien.
1: Het is niet heel moeilijk het nummer, maar ik bedoel, dan zie je ook echt... Dan zie je het ook met beelden. Dat is echt heel mooi.
0: Ja, het is ook in 2 delen opgenomen. Hè?
1: Ja.
0: Het is jong en oud.
1: Ja, jong en oud. En de jongste jongen is mijn dochter.
2: Ja.
1: Want die moest natuurlijk een beetje op me lijken. Want wij spelen dat vanzelf, zeg maar. Toen we jong waren. En uiteindelijk zijn wij het dan echt. Die dan nu, op dit moment. Dus,
2: terugdenken
0: in de tijd.
1: Ja,
0: nou ja, dat denk ik. Dat doet Barry Manilow ook.
1: Ja.
0: Hey, maar wat verwachten jullie zelf van de muziek, zeg maar? Waar zien jullie zichzelf over een aantal jaar?
1: Nou, dat weten we eigenlijk
2: niet. Nee, dat weet je niet.
1: We zijn een beetje aan het zoeken ook. Want jij hebt natuurlijk al eerder nummers opgenomen.
2: Ja, je weet niet.
0: We gaan dadelijk nog even kijken wat we voor jou nog terug kunnen vinden in de tijd.
2: Ja,
1: dat is natuurlijk een hele ander genre.
0: Ja,
2: inderdaad.
0: Ja, goed.
1: Maar ook heel leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ik ga er even een plaatje in zetten van... laten we Anneke Grunlo eens doen. Ja, okay. Surabaya.
1: Branden.
2: Oh, branden.
0: We zijn toch terug in de tijd, dus...

0: Surabaya en Anneke Grunlo, helaas niet meer onder ons. Maar goed, de muziek is er nog wel.
1: Ja,
0: precies. Ja, toch?
1: Ja,
0: zeker. Daar gaat het om.
2: Ja.
0: Ron, we hebben jou ook gevonden natuurlijk.
2: Oké, leuk.
0: Ja,
2: heel leuk.
0: Heel leuk. Even, nou ja, deze, even kijken, de mooiste dingen.
2: De mooiste dingen.
0: Ja, wat is een vrij recent nummer is dit?
2: Ik denk dat die van vorig jaar was,
1: ja,
2: denk ik.
1: Van vorig jaar Griekenland, ja.
2: Griekenland, ja.
0: Ja. Ja. En speciaal daarvoor naar Griekenland gereisd? Of,
2: inderdaad.
1: Ja, we hebben alle landen eigenlijk al.
2: Nou, we
1: gaan alleen maar naar het buitenland.
2: Ja, wat mooi weer is, ja, eigenlijk.
0: Alleen waar het mooi weer is, ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, behalve in Spanje dan, daar had je nou.
1: Ja, weer, die dus, andere, die, hoe heet die dat opnoemde? Die in Spanje? Altea?
2: Altea, de mooiste dingen?
1: Nee. Dat is Griekenland.
0: Hebben we het over de ballet dan? Of?
1: Nee.
2: Nee, niet de ballet.
1: Je noemde hem er straks op. Ja, weet je, door al die. Een nieuwe dag.
0: Een nieuwe
1: die
0: dag,
1: ook
0: ja?
1: In Altea opgenomen, in Spanje.
2: Altea opgenomen, ja.
1: En toen was het wel prachtig weer. Dat, ja, is dan 2 jaar geleden.
0: Oké. Okay.
2: Ja,
1: ook heel mooi.
0: Ja. Ja. Nou, waarschijnlijk zijn ze allemaal.
1: Ja, eigenlijk, ja, maar vooral ook die clips en zo. Die zijn ook zo. Al die clips zijn gewoon heel mooi.
2: Ja, daar heb je jou echt het beste voor.
1: Ja,
2: ja, ja.
0: Ja, want is dat dan altijd een goede samenwerking geweest dan?
2: Ja, eigenlijk van het begin af aan al met Joey. Dat klikte gelijk. Het was gewoon heel leuk team zijn we samen. Nu.
0: Ja, ik hoor zijn naam vaker terugkomen.
1: Ja,
0: terugkomen,
1: klopt, dus, ja, dat is ook heel veel bekende. Ja, dat klopt, ja.
0: Ja. Dus, maar dat blijft zo, denk ik.
1: Ja, ja, zeker. Dat moet zich wel, hè?
0: Ja. En zeg ik, de man maakt in ieder geval mooie clips. Dat moet ik toegeven.
1: Ja, ja.
0: En wat kun je vertellen over die mooie dingen?
2: Die mooie dingen? Dat zijn mooie dingen. Wat kun je vertellen?
0: Ja, over de single dan?
2: Ja, die heb ik dus vorig jaar, ik denk dat ik die vorig jaar heb uitgebracht.
1: Griekenland is dat, hè? Ja.
2: Griekenland, ja. Ja.
1: Vorig jaar, ja, precies vorig jaar.
2: Ja, hebben we die uitgebracht.
1: Echt een jaar geleden.
2: Ja, ja, precies een jaar geleden, ja.
0: Ja, en hoe is dat ontstaan?
2: Dat was toen... met Manfred Jongenelis, daar zat ik toen nog bij Manfred. En die kwam dus met Carlo samen met dit nummer aan. En die zei van, dit is wat voor jou. Dus ja, dat heb ik toen opgenomen.
0: Ja, want Manfred Jongenelis, daar heb je ook aan meegewerkt, toch?
2: Heb daar ook, ja, ja. Heb ook aan meegewerkt, ja.
0: Ja, want normaal is dan een feestgang, hè?
2: Ja, ja.
0: Manfred en zijn accordeon.
2: Ja, die is heel druk.
0: Ja. Maar dus daar ook in meegewerkt in Griekenland aan het nummer?
2: Het nummer, ja. Ja.
0: En is daar nog een speciaal iets?
2: Speciaals?
1: Wat
0: je aan het nummer toe kunt voegen, zeg maar? Een verhaal?
2: Een verhaal.
1: Nou ja, we waren in Griekenland en toen hadden wij zoiets van, joh, we willen er op een pleintje doen.
2: Oh, op dat plek, ja,
1: gewoon
2: ja.
1: Met random mensen die daar zijn. Dus dan moet je natuurlijk van tevoren wel even wat mensen op de hoogte brengen. En dat is best wel heftig, want ja, je staat daar ineens met een dikke vette cameraploeg en verlichting. En
2: de mensen zitten op het terrasje.
1: Er wordt
2: natuurlijk
1: al muziek gedraaid, dus je moet dan op zijn Grieks. Moet je dan vragen van of dan de muziek uit kan en of dan mensen mee willen doen.
0: Ja.
1: Hadden we van tevoren wel kaartjes.
2: Ja, dat wel. We hebben kaartjes gemaakt, de teksten
1: vertaald.
2: Gemaakt,
1: dus dat is wel heel fijn dat we dat gedaan hebben. En toen is hij gewoon daar gaan staan. En dan,
2: dan hoop je maar dat de mensen mee gaan doen.
1: En
2: kijkt.
1: Ja. En dat is eigenlijk een heel leuke clip geworden.
2: Ja, ja. Okay, gewoon een spontane
0: dat zijn de mooiste momenten altijd. Het spontane gedoe.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: En, maar dat ging dus allemaal goed.
1: Met wat voorbereiding ging dat.
0: Mensen waren bereid, laten we het zo zeggen.
1: Ja, de mensen die op het terras zaten wel, want daar was het voornamelijk. Het terras ging dan meedoen en die hadden allemaal kaartjes. Ja, dat ziet er ook echt gewoon hartstikke leuk uit. Ja.
2: Dat is ook heel spannend natuurlijk, want je begint natuurlijk en dan.
1: En je kan het maar één keer doen dan, hè?
2: Je kan het één keer doen, inderdaad. Ja, dan hoop je natuurlijk dat de mensen
1: mee gaan
2: doen.
1: En dat is wel een ding, ja. Ja. Dat ziet er echt heel leuk uit.
0: Ja. Want, vaak haken ze dan af, hè, de tweede keer. Dus
2: ja,
0: daarom.
2: Ja, nou doen we het
1: weer. Ja, maar dat is echt leuk geworden.
0: Ja. Ja. Nou ja, we gaan hem eventjes beluisteren.
2: Oké, leuk.
0: Tontas en, of Rontas en, de mooiste dingen.

0: Dat was hij dan, Tontas. En je had het over de mooiste dingen van het leven eigenlijk.
1: Ja, zeker maar de mooiste dingen uit het leven. Dat moet je altijd doen.
0: Je moet alles uithalen wat erin zit, zeg
1: maar.
0: Ja, altijd,
1: vind ik ook, ja.
0: En zeker nu, vandaag de dag. Als je al de nadigheid om ons heen hoort.
1: Om ons heen ziet allemaal, ja.
0: En, nou ja, dan mogen wij nog toch wel een klein beetje van geluk spreken.
1: Ja.
0: Toch?
2: Ja, nog wel, hè?
0: Nog wel, inderdaad. Ja, sommige mensen vinden het spannend. En ik zeg altijd, je moet er niet te veel over nadenken.
1: Nee, dat moet
2: je wel mee om je ogen geslagen natuurlijk.
1: Ja,
0: goed. Ik kijk geen nieuws, dus dat scheelt.
2: Neem maar op je telefoon. Dan allemaal voorbij dat je denkt, oh nee.
1: Oh nee, wil ik niet.
0: Ook daar blijf ik niet hangen. Dus, ik kijk alleen af en toe toen Nederland speelde met de WK. En kijken hoe ver Curaçao is in Kroatië, België.
1: Ja, inderdaad.
0: Weet je, dat vond ik dan nog het leukste. Maar voor de rest, ook maar niet. Niet
1: zo mee bezig, nee.
2: Ja, ik heb wel maar geen nieuws.
1: Nee, jij kijkt het niet zo veel.
2: Kijk geen nieuws. Nee,
0: dat is het beste.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Gewoon lekker storten in de muziek. En,
1: ja.
2: Advies? Geen nieuws. Advies? Daar zit ik hier niet voor.
0: Nee, goed. Soms ontkom je er niet. Tenminste, je ontkomt er soms niet aan.
1: Nee, dat is zo.
2: Nou, gebruik vooral je hoofd.
0: Ja.
2: Heel belangrijk.
0: Ja. En,
2: geloof niet alles.
0: Zo is het. En zorg dat de wegen weer open gaan.
2: Een hele andere kant. Als je mij laat praten, dan ben ik nog niet klaar.
1: Ja, dan ben je nog klaar.
0: Nee. Ja. Hey, jullie gaan toch wel een samenwerking aan.
2: Ja.
0: Zijn jullie ook kritisch op elkaar? Qua muziek?
2: Ik ben wel makkelijk, hè?
1: Ik ben makkelijk, ja.
2: Dat is niet goed.
1: Ik zeg altijd ja.
2: Heel fout.
1: En ik bedoel,
2: ik ben helemaal kritisch, ja.
1: Jij bent heel kritisch, ja.
2: Ook op mezelf. Ja, ik ben wel kritisch. Ja, dat ben ik altijd geweest. Ja. Maar jij
1: ik
2: niet,
1: ben wat
2: hè?
1: Makkelijker. Ik ben wat makkelijker.
2: Makkelijker?
1: Ja. Ja, makkelijk. Nou, als het bij
0: met andere woorden ben je gewoon te makkelijk.
2: Ja,
1: als het mij niet aanstaat, dan zeg
2: ja, maar ja, wanneer staat het je niet aan, snap je, dan is het. Dus ik vind jou heel makkelijk.
1: In de muziek wel, ja. Toch?
2: Nee. Het is niet goed. Het is gewoon niet goed. Je moet niet makkelijk zijn.
0: Ik vind altijd, je mag best kritisch op jezelf zijn.
1: Nee, maar meestal kom je rijden met een nummer aan en dan denk van, is het dan, ja, nou ja, is wel leuk.
2: Maakt niet uit wat ik doe, het is toch wel goed.
0: Ja, het is
2: niet eens te laten zien, hè?
0: Nou ja, nee.
1: Is wel leuk. Dus nou, daar zeg ik van gewoon, laten we het proberen.
0: Laten we zeggen dat hij het volste vertrouwen in je hebt.
2: Ja, je bent gewoon makkelijk.
1: Ja, ik ben makkelijk erin, ja.
0: Ja, dan zeg ik hier gewoon de volste vertrouwen in.
1: Dat is wel goed, hè? Dus kijk, als we allebei moeilijk zouden geweest, dan
2: ja, maar wat is moeilijk? Kijk, moeilijk, het is niet per se dat je moeilijk wil zijn, maar gewoon dat je iets ergens van vindt. En dan kan je dat ook onderbouwen. Je vindt ergens iets van, ja, punt.
1: Ja.
2: Kan het uitleggen. Ja. Kan ook, hè?
1: Nee, maar ik denk altijd in de muziek. Ik zeg denk altijd van, oké, we kunnen het gaan proberen. We kunnen kijken hoe het uitpakt.
2: Zo.
1: En als het niet goed gaat,
0: dat
1: gaat in de prullenbak.
2: Ja.
0: Nou, dat vind ik toch geen vorm van kritiek.
2: Nee.
1: Nee, dat is ook zo.
2: Nee, dat vind ik ook.
0: Nee, maar in de muziek mag je toch wel kritisch zijn. Omdat,
2: ja, ik ben dat dan wel.
1: Ja, dat is meer
2: best wel,
1: wel, ja.
2: Ben dan best wel lastig, moet ik zeggen. Maar althans, dat vind ik eigenlijk weer niet. Maar misschien, ik kan me voorstellen dat misschien andere mensen, of ik denk dan dat anderen dat vinden. Maar ja, ik bedoel, je moet het wel, achter staan. Dat is het.
1: Ja, natuurlijk wel.
2: Als ik ergens niet achter sta, dan kan ik dat gewoon niet.
1: Nee, maar aan de ene kant, ik denk dan van, oké, je komt met iets aan en laat het proberen. En is het niks, dan kun je het altijd nog zeggen, oké, dan gaat de prullenbak in. Een volgende.
2: Ja, maar.
1: Maar meestal zeg ik wel, hij pakt wel goed uit. Hij pakt wel goed uit.
0: Ik denk dat het een discussie wordt.
2: Nee. Jullie zijn in samenwerking aan, gaat dat nou niet meer?
1: Nou niet meer, nou is het klaar.
0: Nou ja, eerst nog even het EP dan, hè?
2: Ja,
1: ja, precies. Die moet eerst nog komen.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, ja, met die kritiek kom je natuurlijk een stuk verder.
1: Zeker.
0: Als dat je Ja, eigenlijk altijd maar ja zeg, Ron.
1: Dat is wel waar.
2: Ja, Ron.
1: Ja. Maar ja, daarom, daarom heb ik natuurlijk Mireille genomen. Die zegt dan...
2: Dan heb je mij genomen.
0: En met de nadruk op.
2: Oh, welke zender is dit?
0: Nou, dat was, was voor mij ook een leuke uitzending. Ik weet niet of ik er volgende week nog ben. Maar...
2: Oh, terug. Oh, ik wil schuldig gaan voelen. Nee, maar ja, nou, dan gelukkig dan is er altijd nog iemand die ergens iets van vindt.
1: Ja, vind ik wel.
0: Nee, maar zijn er ook andere mensen die zich toch wel een beetje mee bemoeien, zeg maar. Van joh, hè, dat zou ik niet doen. Of,
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee. Nee. Jij alleen denk
2: ik. Ja, ik moet zeggen, we hebben zeg maar bepaalde clips, hebben we wel ideeën en zo, hebben we wel samen gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Zeker, dat hebben we, ja,
2: ja, dus dat, ja. Dat is nooit zo geweest, denk ik. Kan ik me even niet herinneren.
1: Nee, sowieso met die clips hebben we inderdaad, want dan kwam ik met een idee en dan kwam jij met een idee.
2: Ja, ja.
1: En die zijn gewoon bij elkaar gevoegd.
2: Dat ja, eigenlijk gewoon, wel.
1: Ja, ja.
2: Dus op zich...
0: Ja, want ik neem aan als er zeg maar een clip wordt geschoten... ja, dat je allebei toch wel een verschillende ideeën hebt.
2: Mm, ja.
0: En waarbij de cameraman dus eigenlijk ook zegt van... joh, nee, dat kunnen we beter niet doen. Dat kunnen we beter zo doen.
1: We komen ook met een idee.
2: Nee, natuurlijk.
1: Aan,
2: kijk, een cameraman is er dan voor om inderdaad... bepaalde dingen die niet goed overkomen. Natuurlijk moet je dat zeggen, want dat is alleen maar fijn.
0: Ja, want maar hij ziet natuurlijk wat er op het scherm...
2: Dat hoeft niet. Dat kunnen we zelf heel goed.
1: Ja.
2: Tenzij je met een heel goed idee komt... Daar staan we dan ook voor over.
1: Ja, dat hij nog beter is.
0: ik merk ook dat het bij jou wat lastiger wordt.
2: Nee, ik sta echt wel overal open. Maar we hebben echt tot nu toe hebben we echt wel goede ideeën gehad.
1: Ja, zeker.
2: En natuurlijk, Joey, qua tijd en zo om het op te nemen... of qua belichting, natuurlijk, zeker. Dan moeten we helemaal naar hem luisteren.
0: Ja.
2: Daar zijn wij dan niet goed in. Maar die combi is gewoon heel goed.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar ik neem aan dat hij, als hij iets...
2: dan gaat hij het zeker zeggen. En als ja. hij beter idee heeft
0: van,
2: ook.
0: Dat hij zegt van, joh, kijk zelf maar.
2: Ja.
1: Dit klopt niet. Ja,
0: dit gaat niet.
1: Ja.
2: Maar dat zeker. Hebben we eigenlijk nog niet meegemaakt. Nee. Alleen toevoegingen dan van hem wel, natuurlijk. Mm-hmm. Dat wel, ja. Maar niet dat we iets hadden dat niet kon of zo. Nee,
1: nee, dat klopt. Ja.
2: Dus op zich...
0: Dus je kon hem niet bekritiseren?
1: Nee. Dat lukt hier niet.
2: Nee. Nee. Behalve dat we dan om 6 uur bij het strand moesten staan, vond ik wel vroeg.
1: Dat was wel heel vroeg.
0: S'morgens
1: om 6 uur stonden we bij het strand. Ja.
2: Maar wel lekker natuurlijk, hè, want dan zie je de zonsopgang en dan is het nog niet zo warm. Dus
0: Ja, maar dat is
2: voor en nadelen.
0: Dat was voor de. Oh jij,
2: ja. Ja, voor Egypte. Ja, de rest was niet zo vroeg, hè?
0: Nee, maar ik neem aan dat anders toch wel het strand een stuk drukker wordt.
2: Nou, in februari valt dat mee. Maar het was puur met de zonsopgang die we moesten hebben.
1: Ja,
0: oké. Okay.
2: En dat ging goed. Hè?
1: Dat ging perfect. Ja, dat ging heel
2: Het was
1: mooi.
2: Zeker rustig, natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar dat was het toch wel toen.
1: In die periode was het heel rustig, ja. Ja.
0: En wat wordt de volgende clip?
2: Ja, dat ligt aan het nummer natuurlijk.
1: Ja.
2: Want het nummer wat er dan uitkomt, daar wordt een clip op gemaakt. Ja, ja, maar dat moet wel mooi zijn. Mooi weer, lekker warm. Nee.
1: Het kan ook een winterclip worden natuurlijk. Hè?
2: Oh ja, zo'n kerst.
1: Een kerstnummer kan ook natuurlijk nog.
2: Ja.
0: Ja, nou, zijn jullie een beetje van de kerst? Of,
2: Van de kerst?
1: Van de kerst.
2: Op zich?
0: Ja.
2: Jawel. Ik kijk nu naar buiten en dan denk ik nee, helemaal niet. Want ik vind
1: nog
2: dit
1: even
2: weer
1: aan
2: veel
1: denken,
2: fijner.
1: Nee.
2: Als het kerst is en het, de sfeer en zo vind ik zeker heel gezellig. Ja.
0: Ja.
2: Maar geef mij maar het mooie weer, hoor.
0: Ja, nou ja.
2: Maar de kerstsfeer vind ik heel leuk, ja.
0: Ja, maar ik denk als iedereen... Want je hoort wel eens nummers, kon het maar iedere dag kerst zijn. Dan denk ik van ja, nou,
2: nee,
0: dan wordt het ook zo gewoon.
2: Nee,
0: zo
2: nee
0: gewoon.
2: Dat hoeft niet voor mij. Nee, iedere dag kerst. Elke dag een kerstboom in je huis.
0: Nee, absoluut niet.
2: Nee, ik vind mooi weer en zon vind ik dan toch wel fijner.
0: Ik vind het altijd inderdaad gezellig. De lichtjes buiten en zo. En
2: ja,
0: dat heeft een leuke sfeer.
2: Ja, maar dat komt natuurlijk door de donkere dagen. Dat je dan die sfeer wel heel fijn vindt.
0: Ja, want het is natuurlijk vroeg donker. Wat is het, een uur of... tussen 4 en 5, zeg maar.
1: 4 en 5 wordt al donker.
2: Ja. Dan hele korte dagen.
0: Ja.
2: Niks aan.
0: Dus dat... De kerstmuziek, hebben jullie daar wat mee? Of?
2: Kerstmuziek? Ja, het ligt er een beetje aan. Hoor. Niet alles. Ik vind echt niet alles mooi. Maar we zouden ook nog wel eens een keer een kerstnummer
1: kunnen uitbrengen, ja. Kan, inderdaad.
2: Maar dat...
1: Misschien ook nog een idee.
2: Het moet niet zo
1: misschien
2: standaard...
1: Nee, het moet wel iets...
0: Nee, nou, gewoon, het moet gewoon een kerstnummer. Ik zit al jaren te wachten eigenlijk op een beetje...
2: Een goed kerstnummer,
0: Nederlandstalig kerstnummer.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat je zegt
2: nou, dat
0: van,
2: klopt wel hoor, wat je zegt. Ja.
0: Ik bedoel...
2: Die eigenlijk gewoon altijd gedraaid wordt.
0: George Michael wordt ieder jaar gedraaid.
2: Mariah Carey wordt ieder jaar gedraaid.
0: Bing Crosby wordt ieder jaar gedraaid. Hè.
2: Ja. En dan zo'n nummer in het Nederlands, ja zeker. Die altijd blijft hangen.
0: Ja, die gewoon ieder jaar gedraaid wordt. Want eigenlijk Nederlandstalige kerstnummers... Ja.
2: Klopt.
1: Zijn er eigenlijk niet zo.
2: Nou, Ron?
0: Ja, dus, zijn er zat.
1: Zijn er zat. Jij moet gaan schrijven.
0: Alleen ja, het nummer wat...
2: Nee, echt het nummer wat gewoon ook als je het niet meer bent... gewoon gedraaid blijft worden. Ja. Dat.
0: Juist.
2: Ja.
1: Dus nou, daar zijn we nou op zoek.
2: Echt de klassieker opgeven.
1: Maar ik denk iedereen eigenlijk.
2: Tuurlijk, ja.
0: Ja, goed.
1: Ja, logisch.
2: Je weet maar nooit.
0: Nee, ja. Misschien zijn jullie de eerste.
2: Nou, wie weet.
0: Ja,
2: wie eigenlijk.
1: We gaan erover nadenken vanmiddag. Ja.
2: Nou,
0: dat wordt een uitdaging. Dat word ik al.
2: Ja, dat was zeker een uitdaging.
0: Hé, hey, Ron. Ik ga nog even een nummer van jou draaien. Of ik je terug zal zien.
1: Ja, dat is een nummer van Benny Nijman. Toch? Is dat het nummer van Benny? Ja, is van
0: Ja, dat is een, ook een beetje balladachtig.
1: We hebben hem wel iets versneld. We hebben hem ietsje sneller gemaakt. En de tekst met een paar dingetjes aangepast. Dat was 3 jaar geleden dan.
2: Ja, maar daar moeten we wel van zeggen. De clip is daarvan niet
1: door filmcreatie gedaan.
2: Nee. Dat mensen die dan daar iets van weten, dat wel weten dat dat niet zo is. Dat is door iemand anders gedaan.
1: Ja.
2: Dat is niet zijn clip.
0: Nee, maar goed. Het werk zie je gauw genoeg... Dat is van iemand anders af.
2: Ja,
1: ik denk dat de meesten dat wel zien, ja. Met beelden. Ja. Met de beelden ervan. Ja.
2: Maar het is een heel leuk nummer ook.
1: Ja.
0: Ik hoor de Griekse bezoekjes al op de achtergrond, dus.
1: Oké, daar is hij al.

0: Ja, of ik je terug zal zien. Ja, Benny Nijman, alleen nu gezongen door Ron Tas. Ja.
1: Ja.
0: Ja, lekker de Griekse bouzoukis op de achtergrond.
1: De Griekse bouzoukis, ja, ja.
0: Ja, en hij is niet in Griekenland opgenomen.
1: Nee, die is in Mallorca opgenomen. Mallorca.
2: En dat ziet niemand. Ja,
1: dat zit toch wel een beetje verschil in, inderdaad, ja.
2: Ja, nou, ja dat goed. Zie je wel. Als je in Mallorca bent geweest, zie je wat het Mallorca is.
1: Ja, ja, dat wel.
0: Ja, Mallorca, ik ben er geweest. Menorca en Mallorca.
2: Oh, Menorca en Mallorca, ja.
1: Oké.
0: Ja, ik vind de stad vind ik ook leuk. Alleen ze moeten hier met rust laten met eten.
1: Met eten?
2: Waar?
1: In de stad.
0: In Mallorca.
1: Mallorca, ja. Daar zijn wij dus niet geweest. Hè? Ja. Waar zaten wij? In welk plaatsje zaten wij nou?
2: Ja. Ik ben er al zo vaak geweest.
1: Ja, zie je het? Jij weet het niet meer.
2: Ja. Nee, even niet. Nee. De mensen die gaan daar het meest heen, zeg maar.
0: Okay. In Mallorca? De
2: Nee.
0: Niet?
2: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Pangang?
2: Wie wou je Palma, de Palm zeggen? Nee.
0: Ja.
2: Nee, Palma de Palmas. Nee. Het is een stad.
0: Palmas in Mallorca?
2: Nee.
0: Ja. Las Palmas heet er volgens mij of zo, toch? Ja.
1: Nee.
2: Ik weet het niet meer.
1: Dit weet
2: ik
1: niet meer.
2: Ik weet het niet meer.
0: Ik weet het niet meer.
2: Dat doe ik altijd op mijn werk. Ik weet het niet meer. Helemaal nergens over.
0: Ja. Ah ja.
2: Ik kom er nog wel op, denk ik.
0: Ja, nou ja, ik heb nog eventjes een nummer staan natuurlijk. Zoals gewoonlijk die jullie samen hebben uitgebracht. Want ja, het uur zit er alweer op.
1: Nou, het gaat wel heel snel, hè?
0: Ja,
1: heel
2: snel. Deze gezelligheid.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Hey, sowieso bedankt voor jullie komst hier naartoe natuurlijk.
1: Ja, jij bedankt voor de aandacht natuurlijk.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en hopelijk hoor ik heel veel meer van jullie.
2: Het kerstnummer.
1: Met een mooi kerstnummer.
0: Sowieso kerstnummer. En misschien nog een beetje meer kritiek, Ron.
1: Ja, wie weet. Ik zal het de volgende keer...
2: Gooi het in de groep.
0: Hey, dankjewel in ieder geval. En een hele goede terugreis natuurlijk.
1: Ja, dankjewel.
2: Nou, en graag gedaan.
1: Jij ook bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Ron en Mireille en oh jij.
3: We liepen samen hand in hand. Blote voeten in het zand. De zon op ons gezicht, de wind in onze rug.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen wolken, lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, entertainment for you.

Zo, welkom in het tweede uur van Entertainment for You. Wesley Bronkhorst en die eerste kust was dit. En wij gaan verder met Ronald Reinhardt en hebben het over die goede oude tijd. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot 7 uur Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En als je zit te eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat het je wel mogen bekomen.

Ja, ik mis zo gauw die goede oude tijd. Ronald Reinhardt was dit hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10A. En wij gaan verder met Mankenelis. Lekkere gouden ouwe. En mijn tante Veronica. Ja, ze speelt harmonica.

Ja, dat was hier een Mankenelis en mijn tante Veronica. Zij speelt Veronica. Oh, nee, harmonica. Nee. Hey, ja, we gaan naar René Schuurmans. En hebben het over we leven onze droom. En zo is het.

0: Zo, en dat was hij dan. Onze droom. En dat allemaal gezongen door... ja, niemand anders dan René Schuurmans. En aan de telefoon hebben we Alwin. Alwin, een hele goede avond.
1: Hey, hallo, goede avond.
0: Goede avond, man. Lag je lekker lang uit op de bank, of...
1: Nou, ik wil net nog heel even de oogjes dicht doen. ik moet nog optreden.
0: Oké, je moet nog weg vanavond.
1: En ik had mijn tijdschema even gepland. Zo, ik denk, nou, dat is nog net wel een minuutje of 20 om even een soort powernefje te doen, zeg maar.
0: Ja. Hey, en nou ja, we bellen natuurlijk eventjes voor jou een nieuwe single. We gaan nog langer niet naar huis. Nou, dat geldt voor jou vanavond dan, denk ik.
1: Ik ben bang van wel. Ik moet naar een slagerfestival in Brugge.
0: Oké.
1: En dat is er nog een eentje rijden. En ja, ik ben ook altijd wel... Nou ja, een plakker is misschien niet het goede woord. Maar ik heb altijd een eigen om iedereen de hand te geven na het optreden. Dus iedereen die het georganiseerd heeft, maar ook tenminste achter de... Je weet hoe dat gaat.
0: Nou. Ja, kun je niet gewoon van die dranghekken neerzetten dat je er gewoon langs rent, zou maar.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar in Brugge, zei je?
1: In Brugge, ja. Ja,
0: okay.
1: De Brugse feesten.
0: Ja. Dat is toch wel een plekje waar ik regelmatig kom, laat ik het zo zeggen.
1: Een leuk stadje dat, hè?
0: Ja. Zeker. Ja. En het is gewoon een beetje, ik zeg altijd, Hebreeuws oud. De oudheid daar.
1: Ja,
0: een
1: zeker.
0: Beetje de uitstraling.
1: Ja, absoluut. Nee, het is verhaal dat de Sint, moet ik goed zeggen, anders kijk ik op, de Sint-Jozef feesten.
0: Ja.
1: En ze hebben daar in Brugge hebben ze drie soorten feesten. Ze hebben dan de Mariafeesten, ze hebben de Verloren Hoekfeesten en de Jozeffeesten.
0: Ja, de Jozef en de Mariafeesten ken ik wel, maar de Hoekfeesten,
1: de Hoekfeesten die zijn bij de Molen van Brugge. En ik doe er elk jaar eentje, dat varieert zeg. Want ze hebben bij elkaar afgesproken die feesten van Jozef. Ze hebben dan een artiest, maar ze doen dus niet in het jaar twee keer dezelfde artiest zetten. Dus je gaat altijd een soort rondje, zeg maar.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dat is apart, ja.
1: Ja, anders zou er in één artiest op twee feesten staan, zeg maar.
0: Nou ja. Ik bedoel, gelukkig hebben we nog plaatsen zat, maar...
1: Nee, dat is ook zo. En dus aan de zaterdag is dat ook al zo. Het is allemaal nog te vullen.
0: Hé, hey, maar we gaan nog langer niet naar huis. Is dat gewoon spontaan ontstaan in gedachten van... Ik ben aan het feesten en ik ga nog lang niet naar huis.
1: Het is eigenlijk een beetje zo ontstaan. Ik heb drie liedjes gemaakt bij Norris en bij Emil Hartkamp. En we hebben altijd een soort koffiemomentje. Daar gaan we natuurlijk van starten. Dus we gaan drie producties maken. En waar moet het over gaan? In welke sfeer? En eigenlijk bekroop ik een beetje een soort gevoeletje. Dat ik denk, er is zoveel goede muziek gewoon tegenwoordig.
0: Ja.
1: Heel samen wel, Yves Beers, allemaal fantastische nummers.

0: Alleen het is wel allemaal een beetje poppy-achtig. En ja, voor iedereen tikt het vandoor. Dat geldt natuurlijk ook voor mij. En ik merk toch wel dat er nog steeds heel veel belangstelling is voor het levenslied. Voor het echte levenslied. En zeker voor de mensen vanaf 40 tot 105. Die houden nog steeds van de muziek, zeg maar. En toen zei ik tegen Milk, ik zei, we moeten terug naar de, nou ja, naar de oude liedjes. Natuurlijk wel in een jasje van nu. Maar bijvoorbeeld een echte foxtrotje en een rumba. En nou goed, in dit geval een walsje. En dat is, ja, veel mensen kunnen het echt wel waarderen. Dat je gewoon toch een beetje nog die oude sound, zeg maar, van vroeger bewaart.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk een beetje het idee geweest.
1: Nou ja, die melodieën die van vroeger, zeg maar, die walsen en dat soort dingen, foxtrotjes, ja, dan moet je bij André Rieu zijn.
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Ja.
0: Ik kan wel zingen, maar geen viool spelen. Ik begin een stukje pamflet.
1: Ja, je weet het niet, hè? Misschien nog samen een keertje een duetje of zo.
0: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Het is wel een mooi orkest natuurlijk.
0: Absoluut, ja, zeker.
1: Hé, maar we gaan nog langer niet naar huis. Ik neem aan dat je al met wat nieuws bezig bent.
0: Ja, ik heb zelf thuis ook een studio. Ik ben eigenlijk het hele jaar door een beetje aan het verzinnen, aan het demoen en
1: ja.
0: En ja, ik heb best wel allemaal staan als je leren van nummers waarvan ik denk, oeh, dat is ook wel leuk. En die moet ik altijd een beetje in de week zetten, zeg maar. Dus dan maak je wat en dan laat ik hem weer een paar weken liggen. Want ik ken mezelf, dan heb ik het gemaakt, dan ben ik super enthousiast. En dan twee weken later luister ik en denk ik, ja, was je nou...
1: Dan heb je hem al te vaak beluisterd.
0: Was je wel zo geweldig?
1: Ja.
0: Ja, dat is leuk. Van het... En dan heb je altijd een delete knop, hè. Dat is leuk om de delete.
1: Ja, en dan blijft het op de plank liggen en twee jaar later dan pak je hem op en dan wordt het toch nog een hit.
0: Ja, je weet het nooit. Maar
1: je weet het nooit.
0: Het is een beetje het schrijven van liedjes altijd. Een soort heel mooi creatief proces. Dan ben je heel enthousiast. Dan heb ik allerlei geluidjes bij elkaar gezocht en mooie teksten bij. En dan heb ik hem klaarstaan. En soms ben ik nog steeds razend enthousiast na een paar weken. Dan heeft het... Maar er zijn ook liedjes bij, dan denk ik, ja, Alwin. Ja. Je enthousiasme was iets te groot een paar weken geleden. En dan, dan beland je in de prullenbak.
1: Ja. Nou ja, niet letterlijk, maar ik neem aan dat je ze wel ergens opslaat. Misschien voor een volgende keer.
0: Ja, ik heb daar een mooi mapje van. Dat mapje heet Rotzooi. Dus vandaar.
1: Nee, maar je bent niet specifiek dus met een nieuwe single bezig, zeg maar.
0: Nou ja, ik wil gaan proberen om eigenlijk een compleet eigen productie als nieuwe single uit te gaan brengen.
1: Oké.
0: Ja, want ik heb het nu gedaan bij Emiel. En ja, Emiel doet het echt fantastisch. Hè? De meester van.
1: Emiel is natuurlijk oude rots in het vak. Hè? Die gaan al een jaartje of tig mee.
0: Ja, klopt. Maar met name die melodieën en die teksten vind ik fantastisch. Maar aan de andere kant ben ik zelf aan het vogelen, zeg maar. En ja, dat lukt ook best wel goed. En dat zit ook gewoon in die sfeer waarvan ik zeg, dat is ook echt wel mijn... Ik ben dat heet dat heel chic, een middenregisterzanger. Dus dat zit binnen een bepaald bereik, zeg maar.
1: Ja.
0: En ik kan echt wel mooie liedjes opschrijven voor mezelf. Dus ik heb eigenlijk een soort uitdaging voor mezelf. En dat doe ik natuurlijk niet helemaal alleen, want ik probeer met een mixer erbij en dat soort dingen. Maar om gewoon met een eigen productie te komen, van ik zeg, ja, dat is het geworden. Die heeft de prullenbak gelukkig niet gehaald en die is echt als single tevoorschijn. Dus ik denk dat ik volgende keer als we elkaar spreken een compleet eigen productie heb.
1: Oké, nou, dat is spannend.
0: Ja, dat lijkt ook wel spannend, ja.
1: Ja,
0: een uitdaging, hè?
1: Dat blijft sowieso een uitdaging, want ik neem aan dat een compleet eigen productie, dat je de tekst en alles ook... zelf invult?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus zonder... Of heb je nog toch wel een kleine hulp?
0: Nee, meestal niet. Want ja, dat best wel in het vak, zeg maar. En dan heb je altijd een bepaald beeld van wat je heel graag wil horen.
1: Ja.
0: En ja, gelukkig mag ik ook best veel optreden. Zeker bij je optreden, dat zijn natuurlijk je beste leerscholen. Je merkt gewoon aan het publiek wat ze leuk vinden, wat je zelf leuk vindt, wat bij elkaar past.
1: Ja.
0: En wat jou dan uniek zou kunnen maken, zeg maar.
1: Ja,
0: ja, daar moet je juist liedjes op maken. Daar moet je juist op door kunnen borduren.
1: Nou ja, dan wacht ik mijn spanning af op je eigen productie, zeg maar.
0: Ja, ik zou echt een streepje in je agenda zetten dat je denkt, die Alwin komt voorbij, wacht even. Die heeft wat speciaals in de tas, volgens mij.
1: Ja, nou ja, dan misschien ook een leuke uitnodiging hier in de studio.
0: Ja, dat is ook. Jullie zitten in Zandvoort, hè?
1: In Zandvoort, ja. Met de duinen aan de rechterkant.
0: Kijk eens, dat zijn de betere.
1: Nee, maar dat lijkt me leuk, Alwin.
0: Leuk, Nou, ja, ik ga wel verrassen. We gaan de komende maanden gaan we eraan sleutelen. En ja, zoeken we bij e-mail maken we ook een aanval klaar. Zeg maar. Dan gaan we met de keuze uitmaken wat anders singelen. Want dat wordt dan weer de volgende stap, zeg maar. Maar eerst deze singelen.
1: Ja, als jij hem aankondigt, ja, ga ik hem draaien. Even nog, waar kunnen mensen jou volgen?
0: Ze kunnen best even kijken op de website. Dat is www.alwin.nu. En daar staan ook de koppelingen op naar Instagram, naar Facebook... En naar TikTok, ja, daar zit het tegenwoordig op TikTok.
1: Ja, ja, je bent toch overstag gegaan?
0: Ja, toch wel, ja, ja. het was wel een hele stap, want ik wil pakken eigenlijk op postzegels... en dan ga je natuurlijk ineens van postzegels gaan naar TikTok.
1: Ja.
0: Dus dat is wel een stapje. Dat is wel een stap, maar nee, dat is gewoon wel gelukt, ja. Dus op alwin.nu, daar staan eigenlijk alles op de agenda... en de contactgegevens als mensen zeggen... goh, het lijkt me best leuk om die jongen op mijn feestje te hebben. Nou, ja. Dan zal ik echt op de website kijken.
1: En anders kunnen ze altijd eventjes mij berichten. En dan komt het ook naar jou.
0: Ook altijd mogelijk.
1: Ja, ja toch?
0: Ja, hey. Zeker weten. Komt altijd goed.
1: Ja, kondig jij hem aan?
0: Zeker. Nou, lieve mensen, ik ben er echt beren trots op. Het is nog een keer de nostalgie van vroeger. We gaan nog langer niet naar huis.
1: Alwin, dankjewel. En een heel goed weekend. En veel plezier vanavond natuurlijk. Hè?
0: Gaat lukken, denk ik. We gaan ons best weer doen.
1: Oké. Okay. Hey, tot dan. Later. Hoi.

Ja, een heerlijke ouderwetse gezelligheid met Alwin. En we gaan nog lange niet naar huis. En ja, eentje die, ja, een splinternieuwe release. En dat is Jeroen Weerdenburg. Hij heeft een nieuwe single. En jij bent een kanje.

Ja, je bent een kanje, Jeroen Weerenburg uit Amsterdam. Ja, en ja, heerlijke nummer, heerlijke nieuwe single. En even kijken hoor, ja, we gaan een verzoekplaatje draaien. Dat is een verzoekje van Michel uit Rotterdam. En jij wil graag horen Justin de Wild. En ja, hoe kan het ook anders? Cheerio!

Justin de Wild en Cheerio. En dat aangevraagd door Michel uit Rotterdam. Miranda, jij vraagt een plaatje aan. En jij wilde graag een plaatje horen van Jack en Mondo. En wat, want zij houdt weer van mij.

Jack El Mondo aangevraagd door Miranda. En ja, want zij houdt weer van mij. Vorige week was hij hier in de studio aanwezig, Moreno. En zijn single heet Vanaf Vandaag. Ja.

Ja, zoals ik al zei, vorige week was hij hier natuurlijk in de studio aanwezig, Moreno. En vanaf vandaag met zijn nieuwe single. En ja, we gaan even kijken. Ja, ik heb nog een verzoekje. Dat is afkomstig van Jeroen. Jeroen, leuk dat je er weer bij bent. En jij wilde graag een plaatje horen van Willeke Alberti. En kus me met je ogen. Ja, ik weet niet hoe ze dat doet, maar ja, het zal ongetwijfeld lukken.

Ja, een geweldig nummer uit de oude doos. Willeke Alberti en Kus me met je ogen. Een geweldig nummer aangevraagd door Jeroen. En wij gaan nog een plaatje draaien van Frans Bauer. En wat moet ik toch zonder jou? Ik weet het niet. Fijn dat je luistert. Ik zou zeggen goedenavond, mijn naam is Fred Heij. En ja, dat allemaal op die 106.9 DAB plus 9A. En natuurlijk op het wereldwijde web via www.zfmartiesten.nl.

Zo, dat was hij dan. Freddy Fender en Waste the Days and Waste the Night. Ja, we gaan nog een aantal plaatjes draaien. Tot en met 7 uur. En dat doen we met de formatie Storm. En jij laat mij vliegen.

Een paar minuutjes voor de klokken van 7 uur. Dit was Storm en Jij Laat Mij Vliegen. We gaan eventjes van links naar rechts. Alleen nu met een trekzak. De snollebolletjes. Trek eens aan die trekzak.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zonder er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM 106.9 FM.
1: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.

Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdag van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update. En natuurlijk de 10 boven beste plaat van de dansvloer. Straks een tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Een hoop zomerse klanken op de radio, zeker het eerste uur. Onder andere Chaka Khan, die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Afkomstig van Chaka Zilla. Albumpje wat ze uitgaat, nou ja, albumpje. Een beestachtig album. Het wordt in september ergens, ik geloof de tweede week van september wordt die uitgebracht. En je hoort er straks samen met Snoop Dogg. Ook Hugo, Topic en Arash komen eraan. Maar eerst hoe je Galit en Don Amor het C'est la vie danso kuduro in de Afro Soul cover. Luister mee en geniet zomerse klank op de radio hier in de Nightwalk Mainstage. Jouw warming-up voor jouw stap.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ja, dat was nieuwe muziek van Chaka Khan. Samen met Snoop Dogg, met Boogie. Boogie's in my soul. Nieuwe plaat van de Chaka Khan. Die vrouw is al stokoud. En nog steeds kan ze fantastisch zingen. Als je denkt, ik heb nog nooit van de dame gehoord. Nou, moet je maar even aan je vader of moeder vragen. Of aan je grote broer of zus. En die kennen vast Chaka Khan wel. En daarvoor horen we de muziek van Nugel. Topic en Arash Fusing Deal komen met Oeh La La Remix. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. De

misschien wat minder spraakproblemen. Dan kunnen we beter lezen. Ik zal mijn leesbrilletje even opzetten. De gedupeerde bezoekers van het Hardstyle Festival DEFCON 1 in de Biddinghuizen kunnen rekenen op een tegemoetkoming van de organisatie. En dat het evenement donderdagavond voortijdig werd beëindigd. Dat blijkt dinsdag uit de verklaring op de website van het festival. We zijn nog steeds diep geschokt wat er is gebeurd. Sindsdien hebben we achter de schermen hard gewerkt aan een eerlijke oplossing voor elke bezoeker. Dat luidt de toelichting van kaarthouders. Voor kaarthouders moet ik zeggen. De organisatie biedt bezoekers twee opties aan. Volledig terugbetalen voor de tickets of kaarten voor het festival van volgend jaar. Ja, het festival werd afgezegd. Code rood. Ja. Alleen in Zeeland hadden we dan officieel nog een feestje. Concert at Sea. Alleen daar hadden ze ook nog last van blikseminslag. Maar in ieder geval, het ging door. En andere festivals in Nederland en zelfs pretparken, die bleven dicht in Nederland, behalve de Efteling. Die is in eerste instantie wel open gegaan, alleen ze zijn eerder dicht gegaan. Ja, Nederland is een land wat het erg... wij lopen denk ik een beetje achter in dingen. Ja, ik mag het niet zeggen hoor, maar we hebben er allemaal een mening over. Maar ik weet niet of je wel eens op Coachella bent geweest. Moet je vast sparen. Als je nu gaat sparen, dan kun je er misschien over een paar jaar naartoe. Dat wordt gewoon midden in de woestijn gehouden. En dat zijn temperaturen van 50 plus. En dan lopen wij te zeuren als het 38 graden is. Het is een beetje warm. Ja, het is te triest voor woorden. En ik had van de week een feestje van 3 dagen. Dat was Reuring. En daar belden zelfs de DJ's op. Staat er wel een ventilator op het podium? Anders kom ik niet. Dan denk ik echt, jongens, kom op. Hè? Slaan een beetje door hier in Nederland. Ik snap dat het warm is. En voor oude mensen is dat natuurlijk begrijpelijk. Maar in andere landen, daar is het heel normaal. Temperaturen van 40 graden of hoger. Ja, dan moet je op kleden. Ja, je moet wat meer water drinken. En voor de rest, let's party, hè? Dus als je dus kaartjes had van DEFCON 1, dan krijg je je centen terug. Of je kan volgend jaar kan je diezelfde tickets weer gebruiken. En het festival Down the Rabbit Hole ontvangt dit jaar maximaal 42.000 bezoekers. En niet de 50.000 zoals vorig jaar. De organisatie besloot het festivalterrein in te richten op een kleiner aantal bezoekers. Maar dat de kaartverkoop van dit jaar een beetje tegenviel. Ja, er zijn te veel evenementen in Nederland, dat zeggen we allemaal. En allemaal op dezelfde weekenden. En alles wordt duurder. Festivals worden ook duurder. Is logisch aan de ene kant. Maar aan de andere kant, jij verdient niet meer. Mensen moeten het incalculeren of het financieel haalbaar is. En ja, dat ticket kopen, dat kan nog wel. Maar dan moet je ook op water leven. En daar moet je ook voor betalen tegenwoordig. Alhoewel, officieel is water gratis, maar... ook dat is moeilijk verkoopbaar. Maar in ieder geval, voor een drankje. Een muntje kost gemiddeld 3,80, 3,90. En zeker als warm weer is, dan ga je meer drinken. En het kost een heleboel geld. Hè. Maar Down the Rabbit Hole, het gaat wel door. Alleen iets kleiner. Pak een beetje 10.000, dat is 8.000 mensen minder dan vorig jaar. Zie je hem zo, want ik lul weer veel te veel muziek. Jouw warming-up voor jouw stapavond. We doen natuurlijk alleen maar met lekkere muziek. Vandaag een beetje tropische klank op de radio. Los Del Rio. Ken je ze nog? Dit keer samen met Daddy Yankee en Pitbull. Ze hebben een remix gemaakt voor 2026. Macarena remix. Luister maar.

van 9 tot middernacht. De eerste is natuurlijk het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. De laatste shownieuws, de party update, natuurlijk de 10 boven beste plaat van Danshoek. En nu is het even tijd voor de party update, wat vlug feestelijk mag gaan op deze zaterdag. De eerste zaterdag in juli. Het is zo precies te zijn 4 juli vandaag. En vanaf 11 uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Met natuurlijk onze eigen zandvoerster Raymundo. Hij heeft daar de line-up in handen en hij nodigt al die DJ's uit. En vanavond heeft Raymundo meegenomen Secret Floor. Verder Michael, Sexy Mr. S en MC Heights. Vanavond dus Brainwash in de Escape in Amsterdam. Het begint om 11 uur, dan gaat de deur open en het duurt tot 5 uur in de ochtend. En vandaag begon om 12 uur in de middag in Amsterdamse Bos. Funzige Deuntjes Festival 2026. Duurt op tot vanavond 11 uur in Amstelveen in het Amsterdamse Bos natuurlijk. Dat is Urban Hip Hop, R&B, Dancehall, Afro en Amapiano. Voor meer informatie checken we de website funzigedeuntjesfestival.nl. Aan elkaar geschreven funzigedeuntjesfestival.nl of funzigedeuntjes.nl, dan kom je erop. Met onder andere Frenna, Broederliefde, Ronnie Flex, Dave Nunes, Calibal, Nems. Nou, te veel om op te noemen. Zeg gewoon even de website funzigedeuntjes.nl. Er zijn natuurlijk een heleboel feestjes. Als we ze allemaal gaan opnoemen, dan komen we tijd tekort. Want je zit natuurlijk te luisteren naar de muziek op de radio. Dus niet te veel gelul. Nou, in ieder geval, leuk festival. Voor de oude garde onder ons. Nou ja, voor de jongelui ook natuurlijk. Multigroove Festival. Is vanmiddag ook om 1 uur begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond. En dat, dat vindt plaats op dit moment in het recreatiegebied Gaasperplas Zuid. Multigroove Festival is natuurlijk hardcore. Met onder andere Baba, Cat Scan, The Mouth of Madness, Dino, The Dark Rave. Van de week nog even gesproken. Die was samen met Sam. Nou ja, jij zal denken, wie is Sam? Sam met een C. Het is hoe heet hij? Ik kan even niet op zijn naam komen. Hij maakt al die Nederlandse plaatjes. We gaan er straks trouwens eentje draaien. Dus misschien kan ik eventjes in mijn playlist kijken. Ja, natuurlijk Outsiders. Een Outsiders-serie stond afgelopen zondag in Permanent. En hij was daar samen met The Dark Raver. En die is dus ook van de partij. Deepak, Isaac, Donkey Rollers, Dr. Root aanwezig. Ook Outsider is aanwezig. Dus retro-setje. Waarschijnlijk doet hij dat met Dark Raver. Ik weet het niet, maar Party Razor, Painbringer, Pavo is erbij. Zani, Promo, Roughneck. Nou, gewoon te veel om op te noemen. Check gewoon even de website multigroove.com. Daar vind je al die informatie wat er allemaal te doen is. En nog een feestje dichter bij huis. Dat is natuurlijk Paal 69 hier in Zandvoort. Vandaag Hendrik Zwarts live. Begint om 4 uur. Is begonnen om 4 uur vanmiddag. Duurt tot vanavond 11:30 voor Paal 69. Dat is natuurlijk Zuidstrand nummer 3. En voor meer informatie check paal69.com. Met natuurlijk Hendrik Zwarts live achter het podium. En Coco Chocolicot en Mello zijn aanwezig. Melon moet ik zeggen. En tot zover een korte party update. We gaan door met muziek. En wat voor muziek? Ik heb geen idee. Of weten we het wel? Ja, ik heb natuurlijk net met de playlist lopen scrollen. Dan ben ik het even kwijt. Een gouden oude klassieker. Old school mag je het noemen. Weet je of je nog kent? Technotronics met Pump Up The Jam. Die wordt ze nu in de DJ Monster Remix. Een nieuwe versie van Pump Up The Jam van Technotronics nu op

0: Ja, dat was G-Lax. Plaatje werd vorig jaar uitgebracht, Calibra. Remixje natuurlijk, hè. Daarvoor muziek van Lightning Strikes. Technoplaatje Voices in My Head. Insomnia. Allemaal grote knallers die ze in elkaar hebben gemixt. En daar hebben ze een soort mashup van gemaakt. Je moet het eigenlijk live... Het is leuk, ik vind het een leuk plaat. Maar je moet het eigenlijk live horen als de DJ's staan. En helemaal als Nova op het podium staat, die staat het gewoon voor je te zingen. Dat is best grappig. En als ze de trommeltjes nog bij zich heeft, dan gaat ze ook nog trommelen ook. Dat is nog helemaal leuk. Zie je van mezelf, het is even tijd voor de Nightwalk. Tegen welke plaatsen de erg populair in de clubs. Op de streams, op de radio en op natuurlijk de outdoor festivals. Deze week op 10, Prospa met Dreams. Op 9, Frankie Rizzardo met Shinjuku. Op 8, Camel Fat, Josh Gigante en Kuda met So Good. Op 7, Ajak en Alex Goldrush met Rhythm of the House. Op 6, Naye en Ben Evers met Chica. Op 5, Mixmasters en Melessos met My Life is a Disco in the Mix. Op 4, ex-nummer 1 plaatje, spelen. Sophie Alice Baxter en William Kiss en Jordan Brando. Remix van Groove Yet, If This Ain't Love. Op 3 deze week, Another 45 Ultra met Talk To You. Op 2, Clooney en Prospa met Free Your Mind. Ook een ex-nummer 1 plaatje. En nog steeds op 1, Alternate, Hugo en Imael Angel met Moving To The Sun. Heb je zo vaak gehoord, ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van Fisher, Chris Lake en Mau P met Illegal.
1: You know it's funny. Funny. Everything I wanna do. Do. They made it illegal.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.
2: Fasten your seatbelts. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and help.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu The Nightwalk.
2: Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal... zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

0: Van op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En niks

0: voor de reunie.
1: Dit is ZFM 106.9 FM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal... zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK... door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar... voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen... De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt... zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd... en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn... Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. Ik was helemaal in shock, vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking. Lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat